0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Tjerpe Schuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: die meisjes of die vrouwen. Ja, girls zijn meisjes, toch?
1: Ja, zeker. Dan, dan mag dat, hoor.
0: Zeker. Hey, Anne, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dankjewel voor de koffie, voor het water en voor mijn geruststellen.
1: Ja, jeetje, Mina, wat een ochtend.
0: Nou, het is maar net begonnen. Ik deel het maar gelijk even met iedereen. Het is 5 over 6, maar ik had vanmorgen een aanrijding. Ja. Ja, dat komt niet zo vaak voor. Maar een aanrijding met een dier, waarschijnlijk een vos. Die schoot in ieder voor mijn wielen langs. Dat is een flits wat je hebt. En dan, dan weet je het niet meer. Een witte flits was het. Ik heb net gekeken. Maar mijn auto zit goed in elkaar, moet ik je zeggen. Aan de
1: niet
0: voorkant.
1: Normaal. Maar ook die schrik die dan door je lijf gaat.
0: Zeker.
1: Toch?
0: Ja. Het wrange is dat ik vandaag op vakantie ga, Anne.
1: Ja,
0: dat weet jij.
1: Maar het is zo ongelooflijk raar.
0: Met de auto naar de luchthaven. Nou, ik denk niet dat ik kan rijden. Dus ik moet straks maar even bedenken hoe ik dat ga aanpakken.
1: Ja, maar wat een pech ook weer. Ik snap gewoon niet hoe dit jou overkomt op dit moment.
0: Nou, het is heel gek. Het is of zo gezegd, een beetje vreemd inderdaad, ja.
1: Nou.
0: Maar goed, we gaan wel van start met Utrecht de Zwakke.
1: Ik ben heel blij dat jij er bent.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel, ja.
1: Nou, gelukkig.
0: Nou, gelijk met iedereen gedeeld. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Als we door Sims hebben bijvoorbeeld. Solid. Solid is a rock. Wat een mooie titel is dat.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Allingly met Choose in Texas. Nee, ben je nooit geweest, hè, Texas?
1: Nee, nee. Amerika, ja. Nee, wel New York een keer, maar geen...
0: Oh ja, dat heb je verteld, ja, dat is waar, ja. New York.
1: Ja, geweldig. Oh, wat is dat prachtig om te zien, zeg. Wat een indrukken.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Zo veel ook.
0: Oh ja, pijn in je nek krijg je van de boven kijken, denk ik. Al die hoge gebouwen.
1: Nou, precies, ik lag in bed, ik had pijn in mijn nek.
0: Ja,
1: echt oprecht, omdat je de hele tijd naar boven aan het kijken bent. Wat gebeurt er allemaal?
0: En hoe druk zijn die straten dan, vraag ik me af.
1: Bizar, ja. Maar ook echt als je Broadway loopt en op Manhattan en al die wijken waar je dan doorheen loopt. Ja, dat is crazy natuurlijk. Ja, Times Square.
0: Very crazy is het.
1: It's crazy. It's like the most crazy city ever.
0: Doe maar zo'n uitdrukking, komt er even boven. Do you want some more, honey? Do you want a refill? Is het zo dat die Amerikanen zo dik zijn van het eten of niet?
1: Ja, nou, wij hebben
0: wij ook
1: restaurants gegeten.
0: In Nederland.
1: Ja. En bij restaurants geet ik echt wel echt grote porties. Ja, altijd. Ja, 1,5 liter cola en zo. Dat je denkt, jemig man. Ja. Of jus de rans ook.
0: Om mee te beginnen ook. 1,5 liter cola en daarna een refill nog.
1: Ja, do you want free? It's free, sir. It's free. Ja, dus I don't want it. But it's free.
0: Ja, het is een apart land, denk ik dan. Maar dat komt ook door de besturing van het land, zeg ik dan maar. Maar goed, zonder het daarover uit te wijden, moet ieder voor zich weten. Maar er komen wel berichten naar buiten dat ik denk van oké. Mate, keep your hands on the road and your... Oh nee, het is keep your eyes on the road and your hands on the wheel. Komt Harry mee, uit Brisbane vandaan, waar het middag is. Dat is een uitdrukking die voor chauffeurs met name is, hè?
1: Ja.
0: Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.
1: Oh ja.
0: En een wheel is natuurlijk het stuur, ja. Dus ja. Dat is waar. Dankjewel, okay. Mooie ondersteuning voor vanmorgen. De oren heb je niet in de zak zitten, dat is duidelijk. Ja. Ja, heel fijn dat je er bent, Harry. Iedereen kan zich laten, zeg maar dat je er bent.
1: Ja.
0: Vinden we leuk. In de RTV Utrecht app kun je even whatsappen met ons, met de studio. Henny is ook al wakker. 5:15, hondje, Rico gaat eruit natuurlijk. De hond wordt uitgelaten. Het is een vast ritueel, bordje pap op schoot.
1: Zo. Oh, ik wil echt een keer zien hoe hij erbij zit.
0: Ja, dan moet je maar een keer een fotootje appen.
1: Ja, Henny, leuk als je het wil doen.
0: Goed, dus via de RTV Utrecht app even een whatsappje sturen. En Facebook kun je ook natuurlijk al zeg maar, kwijt wat je zou willen. We hebben daar een vraag opgezet, moet ik zeggen, die is opgesteld. Waar we ons vandaag mee bezighouden.
1: Ja, en dat is, we zijn met z'n allen minder vlees gaan eten, blijkt nu het onderzoek, waar nu.nl over schreef gisteren. Eet jij ook vaker vegetarisch of vind je daar geen gehakt bal aan?
0: Mooi, ja.
1: Oh, leuk. Ja, sfeer jij dus bij een lekker stukje vlees of denk je van, nou, kan ook wel een keer zonder?
0: Ja. Heb je het vraag je het aan mij ook wel of niet?
1: Ja, ik ben benieuwd of jij daarmee...
0: Nou, ik eet sowieso veel, als ik het heb over vlees, dan heb ik het vaak over kip. Dat vind ik lekker.
1: Oh ja.
0: Maar ja, ik weet niet of het minder gezond is. Of, maar ik hoef ook niet elke dag vlees te hebben. Ik heb ook wel lekker een salade of...
1: Met kaas erin of zo? Of,
0: ja, precies, ja. Dus, doe ik dat bewust? Ja, toch om me heen, omdat ik dat hoor inderdaad. Denk van, nou ja, je hoeft het niet elke dag. Maar ik vind wel lekker vlees, moet je zeggen.
1: Ja, zo genieten. Ja, zeker. Ja, ik vind vis vooral heel lekker.
0: Oh ja, precies.
1: Dat echt, ik zou niet zonder kunnen. Dat vind ik wel... Ik zou meer sferen bij vis. Ik kan wel zonder vlees. Ja.
0: Ja, ik vind een mooi stukje tonijn ook lekker gebakken.
1: Oh ja.
0: Dat bak je dan net als een biefstuk, zeg maar. Maar ja, er zijn ook mensen die natuurlijk en geen vlees en geen vis willen eten. Dat kan ook. Nou, kom met die reactie, want we kunnen daar vandaag eens even over doorpraten. Was er nog een directe aanleiding? Ja, we eten minder vlees. Dat is nu al wel gesteld uit onderzoeken, blijkt dat.
1: Ja, zeker. Dus dat is echt wel in onderzoek bepaald. Mm-hmm. Nou, leuk. We zijn benieuwd. Eet je minder vlees wel of nee? Laat het weten in de app van RTV Utrecht. En er komt een berichtje van Esther binnen die zegt... Sterkte Bob, ondanks alles. Fijne vakantie alvast.
0: Ja, dankjewel. Ik weet nog niet hoe ik op de luchthaven kom, maar daar ga ik nog over nadenken.
1: Even over peinzen.
0: Jazeker.

0: Ik denk alleen aan de uitdrukking geen vlees nog vis.
1: Hey.
0: Vlees nog vis, zo is het toch eigenlijk, ja.
1: Geen vlees nog vis, ja.
0: Ja, daar hebben we het over. We zitten er over nog over door te praten. Hebben we nou elke dag het over snoep, over kroephoek, over vlees en vis? Elke dag.
1: Iedereen wordt wel lekker gemaakt hier in dit programma.
0: Ja, maar wij gieren van de hongers op de hek. Wat lekkers meegenomen trouwens. Want jij maakt altijd wat yoghurtachtige dingen of kwarkers. Wat heb je nu?
1: Ja, toch wat lekker. Kijk, dit is een...
0: Is dat?
1: Wekpotje met overnight oats, chiazaad, sojamelk met honing en kaneel doorheen, stukjes appel.
0: Die dat maak je zelf, hè?
1: Bakken in de pan.
0: Ja,
1: ja, zeker. En die bovenop nog kleine schuddebuikjes.
0: Dat
1: stukjes
0: zijn,
1: appel.
0: Schuddebuikjes, dat zijn, hoe heet het, speculaas?
1: Ja, of speculaasbolletjes, zeg maar, die je brood kunt doen.
0: Want het is wel zoet.
1: En walnoten, ja.
0: Hoe gezond is dit?
1: Het enige, ja. Je moet er gewoon een klein beetje een feestje van maken.
0: Ja, dat is waar. Nou, zeker maken we een feestje ervan. Overigens, we hebben nog geen krantenfeest vanmorgen. We hebben nog helemaal geen kranten bezorgd gekregen.
1: Nee.
0: Misschien heeft dat te maken met de werkzaamheden die rondom hier de Hengeveldstraat in Utrecht worden uitgevoerd. Want elke dag krijg ik een andere route voorgeschoteld volgens mijn navigatie met de auto. Jij was van de week ook al met de fiets van hoe kom ik op mijn werk?
1: Ja, ik ben helemaal via het water gefietst. Ja, het tuindorp. Ik dacht, waar ben ik nou weer beland? Maar dat is soms onhandig. En die bezorger die... Ja, is misschien een beetje verdwaald.
0: Het zou zomaar eens kunnen. Dus we kijken zo wel even nog een keer. Je hebt er net geweest op de deurmat.
1: Ja, blijf het in de gaten houden. Anders doe ik online wel even een rondje.
0: Ja, dat is ook goed. Ja. Ook even kijken naar de voorkanten van de kranten.
1: Ja.
0: Vandaag. Het is donderdag vandaag. Ja, de 15e. A Fool Around and Fell in Love. Een mooie herinnering ophalen aan het succes van Elvin Bishop. Elvin Bishop. In Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht.

0: was even weer 50 jaar terug in de tijd. Een halve eeuw is best wel lang, maar goed, die muziek die ligt nog zo voor mij vers in het geheugen. Toch inderdaad uit 1976, Elvin Bishop, Fool Around en Fell in Love. Het is alweer 6:32, Robert-Jan Boy staat met zijn jas aan in de studio.
1: Ja, die kwam binnen met bombarie, dat is inderdaad een ongeluk.
0: Ja, dus die heeft hij waarschijnlijk wel goed geslapen, maar dan gaan we zo meteen maar eens even aan hem vragen. Kan hij nu al over nadenken, want hij hoort mijn vraagstelling al een beetje. Even een weer voor vandaag, het weerberichtje van de Goh Ribberink, die wij zo meteen natuurlijk om 6:50 uitgebreid gaan horen ook. Vandaag schijnt de zon in Midden-Nederland, maar wel flats door de hoge sluierwolken heen. Het wordt wel iets warmer dan gisteren. Met een zwakke tot matige zuidenwind komt de temperatuur tot een graad of 19.
1: Aha.
0: Mooi vooruitzicht, zeg ik dan.
1: Niet verkeerd.
0: Dat blijkt me niet. Nee, hartstikke goed. En dan even in het kort de files voor Midden-Nederland. Nou, ik had er één op het scherm staan. Had, zeg ik dan ook. Het was iets drukker. En ik kijk op de digitale kaart. Ja, er is nog wel veel verkeer onderweg vanuit Apeldoorn richting Midden-Nederland op de A1. Drukte is er tussen, vanwege de werkzaamheden ook, Stroe en Hoevelaken, minuutje of 5 extra reistijd.
2: Utrecht is wakker. Met

0: we're so happy to be stuck with you. Dat zeggen we dan in het algemeen. Vanuit de studio van Radio M Utrecht natuurlijk. Dit is Utrecht is wakker. Ja, Robert-Jan Boy zit bij ons in de studio intussen. Die stond net met zijn jas aan. Die heeft die jas uitgedaan.
1: Ja.
0: Het is ook veel te warm buiten. Het is,
1: inderdaad.
0: Het is helemaal niet koud of zo, vind ik.
1: Nee.
2: Nee.
1: Gisteravond was het frisser. Ik denk van nou, we gaan van naar beneden toe. Maar gelukkig heb ik twee jassen mee.
0: Ja.
2: Twee jassen, ja, ik snap
1: dus,
2: dat wel.
1: Dus een spijkerjas gaat zo meteen weer aan.
0: Oh ja, dat is het voorjaarsjasje een beetje, denk ik.
1: Het voorjaarsjasje.
0: Het wordt 19 graden vandaag. Overigens
1: pas
0: vanmiddag. Ja, nou nu ben je hier. Dat is mooi dus. Kun je gelijk even vertellen wat je gaat doen vandaag. Voor Utrecht is wakker. Waar ga jij een verslag van doen?
1: Zeist.
0: Waar vandaan en wat is het?
1: Zeist.
0: Zeist.
1: De bakker.
0: De bakker?
1: Oh. Ongelooflijk. Hij is in de prijzen gevallen. Hij is Nederlands kampioen speculaas. Met amandelen.
0: Nou, maar dat is lekker.
1: Bestaan.
2: Hey.
1: Dus dat is een.
0: Ja?
1: Dat is toch weer even een mijlpaal.
2: Is dat bakker Albert of niet? Een andere bakker. Niet Albert bakt.
0: Bakker Kees.
2: Je hebt volgens mij
1: nooit van gehoord.
2: Een aantal bakkers in Zeist. Ja, daar was ik van de zomer op bezoek, weet je nog? Weet je dat?
0: Oh, ja.
2: Hij luistert waarschijnlijk nu. Goedemorgen, Albert.
0: Maar dit is een.
1: Zo, daar heb je een goede band mee.
2: Ja.
1: Dit even tezijde.
0: Het komt allemaal voor de bakker waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Het kan niet missen.
1: Nou, in ieder geval,
0: jij gaat naar een bakker, maar dit is de bakker die een grote prijs heeft gewonnen. Dus.
1: Ja, want dat is een, altijd prestigieus binnen de ambachtslieden. Hè, als het nou gaat om slagers. Dan denk je aan de grillhorst tot de sperrips. Waar prijzen mee worden gewonnen. Mm. Bij de bakker heb je natuurlijk de banketstaaf of de kerststol.
0: Ja.
1: Nou, speculaas hoort ook tot het wedstrijd, de wedstrijd waren, zeg maar, de wedstrijd waren.
0: Mm-hmm.
1: En dit is dus via de BK of de Beko gegaan. Dat is een groothandel voor bakkers onder meer, patissiers en chocolatiers. En die heeft dat uitgeschreven. Nou, er zijn honderden bakkers die eraan hebben deelgenomen door heel Nederland heen. Nou, dit is dus speculaas met amandelen. Ja. Of amandel daar nou een extra meerwaarde eraan geeft. Want je hebt ook speculaas zonder amandelen.
0: Ja.
1: Om maar niet te spreken van de gevulde speculaas.
2: Oh, die vind ik ook zo lekker.
1: Dus, maar ja, het gaat, moet ons natuurlijk niet laten afleiden, Anne. Want het gaat echt eventjes om het vakmanschap. Hoe kom je tot die prestatie?
0: Ja.
1: Dat zit dus jaren aan training is aan vooraf gegaan, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: En ook zit er nog ontwikkeling aan natuurlijk. Hè? Dus dankzij het wedstrijdelement ga je ook nog vooruit wat de bakkunst betreft.
0: Ja.
1: We kunnen het even aan zijn, Pinsen, dat weet ik, we kunnen vragen. In ieder geval heeft ze van een vader, moeder, zeg maar, heeft hij het geleerd.
0: Ja.
1: Ja, hoe smaakte de speculaas in die tijd?
0: Ja.
1: Dat zijn allerlei dingen die aan de orde kunnen komen.
0: Ik heb wel eens speculaasjes gebakken, zeg ik te denken, als kind. Met mijn moeder, denk ik wel. Ja,
2: nou,
0: met mijn oma, dat weet ik. Ja, met mijn oma volgens mij ook wel.
1: Ja. Maar ja, dan praat je niet over een Nederlands kampioenschap natuurlijk.
0: Gelukkig niet. Het maakt ook niet uit. Ik zei altijd, het maakt niet uit hoe ze eruit komen. Als er maar veel zijn. Heerlijk speculaas.
1: Ja, nee, ja, lekker. Nee, dat is.
2: Ik heb het hier in mijn ontbijt verwerkt, speculaas. Ik eet het ook bijna.
0: Ja, we hadden het er net over. Anne heeft speculaas lachenbekjes
2: boven.
0: Schuddenbuikjes, lachenbekjes.
2: Ja, dat ben ik. Je kijkt naar mij.
0: Precies, ja. Hé, hey, maar de bakker die een flinke prijs heeft gewonnen, die staat in het zonnetje, sowieso, want dat is natuurlijk hartstikke mooi. Jij gaat bij hem of haar, dat kan ook natuurlijk. Op
1: ja, nee, bij hem, bij Kees. Ja, bij Kees aan de woord gaan we.
0: Maar Kees.
1: Hoe is het allemaal gemaakt, wat zit er allemaal achter, et cetera. Ja. We duiken helemaal in de speculaas met amandelen, wel te bestaan.
0: Hoe laat ben je terug in Utrecht? Want daar wacht ik dan even op natuurlijk. Want,
1: ja, dat zal rond een uurtje of negen zijn.
0: Ja, nee, het is alsof je altijd wat meekrijgt. Dat is ook niet zo. Maar er zijn wel eens mensen die jou wat meegeven.
1: Soms wel. Ik vraag er nooit om.
0: Hè?
1: Maar
0: nee,
1: we kijken even wat ons.
2: En enkele keer zet hij zijn lieve ogen op en dan krijgt hij toch een koekje mee.
1: Nou, we zullen even kijken. In ieder geval, eerst op naar Zeist.
0: Precies.
1: En dan zal het feest zijn, denk ik.
0: Ja. Ja, we gaan lekker koekjes bakken. Althans, dat wordt gedaan. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Vanuit Zeist, Robert-Jan Boy.
1: Doei.

0: is Morgan Wallen die we hoorden en Love Somebody. Ja, nou, je hoeft niet te zeggen dat je van ons houdt, maar wel als je wakker bent vinden. Wat wel heel erg leuk is.
1: Ja, kom maar bij. Laat even weten.
0: Ik haal bijvoorbeeld Jeroen er even bij. Die zegt, goedemorgen Bob en Anne. Ik ben er dus bij en voor later een hele fijne vakantie gewenst. Bob, dank je wel. Het gaat niet voor mij op, zegt hij. Het gaat over het eten namelijk. Vlees, hè? Nog even die vraag, want dan kan hij nog even een antwoord erop geven.
1: Ja, we zijn met z'n allen minder vlees gaan eten. Daarom vragen we, eet jij ook vaker vegetarisch of niet? Hou je er geen rekening mee?
0: Nou, Jeroen zegt dus, sorry, maar dat gaat voor mij niet op. Sinds ik een Kamado heb aangeschaft. Ik eet juist meer vlees. Ja, dat is een Kamado is zo'n grill buiten barbecue ding natuurlijk. Maar ik ben wel bewust van het feit dat het om eerlijk vlees gaat wat ik eet.
1: Oh ja, dat is ook iets waar je bij stil kunt staan.
0: Natuurlijk. Zeker. Hebben we nog meer reacties? Natuurlijk, want dit haal ik van Jeroen er even bij. En rechtstreeks op Facebook of WhatsApp, dus via de RTV Utrecht app, kom je ook bij ons binnen.
1: Ja, Elsje die zegt hier, goedemorgen, qua eten ben ik flexitariër.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dat je af en toe vlees, af en toe vis, af en toe vegetarisch eet. Een beetje zo'n mix daarvan. Ik zou mezelf ook wel zo noemen. Ik ben heel lang vegetarisch geweest, jarenlang. Mm-hmm. Want ik woonde samen met iemand die vega was, vegan zelfs.
0: En daar ga je dan in mee natuurlijk.
1: Ja, ik ging er mee.
0: Of natuurlijk, maar dat is niet gek eigenlijk.
1: Ja, en ik miste dat vlees helemaal niet. En als ik uit eten ging wel, dat was mijn enige uitzondering. Dus een paar keer per jaar had ik nog een biefstukje of een lekker stukje vis of zo.
0: Want je vindt het wel lekker nog.
1: Al. Ja, ik genoot er wel van. Maar goed, toen ik eenmaal alleen weer ging wonen.
0: Ja, toen ging je los.
1: Ben ik alweer kip gaan eten. Ja, maar geen vlees.
0: Heb je dat dan gemist? Vraag ik me af. Als je dan na een lange tijd, weet ik, als je samen bent geweest, als je dan weer alleen bent, los daarvan natuurlijk, maar dan denk je, oh, ik ga weer eens even kip eten. Heb je dat dan gemist, denk je? Dat dan?
1: Ja, het bereiden was een beetje raar. Dat ik het in de pan gooide, dat ik dacht, oh, ik leg nu gewoon een kip in de pan. Oh zielig. Ja, dat ik een beetje een soort lading bij had van, oh, ik stond er meer bij stil, maar het is niet dat ik het dan niet deed, natuurlijk, want ik vond het wel lekker.
0: Ja.
1: Dat is een beetje dubbel, maar ja en nee. Ik heb wel een beetje gewoontes overgenomen van hem. Heel goed. Tofu, tempeh, van die vegetarische vervangers en zo, maar gewoon peulvrucht zoals kikkererwten en lins en zo.
0: Heel lekker wel.
1: Kun je ook mee uit de voeten.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Zeker. Nou, er zijn nog wat andere reacties binnengekomen. Zoals Emiel, die zegt, nee hoor, ik blijf gewoon vlees en vis eten.
0: Oké.
1: Patricia Molga, nee hoor, ik eet gewoon waar ik op dat moment zin in heb. En dat kan natuurlijk ook betekenen dat je geen zin hebt in vlees.
0: Precies.
1: En alle kanten op.
0: Wat ik al even zei, dat straks, een half uurtje geleden of zo. Ik bedoel, er komen ook wel dagen voor. Ik denk, nou, waarom zou ik
1: even
0: vlees
1: niet.
0: Ja. Lekker salade met een eitje.
1: Maar ja, exact, ja.
0: Dat neem ik dan wel. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld ook weer geen ei eten natuurlijk. Maar goed, het gaat in dit geval over dat we in het algemeen minder vlees consumeren.
1: Ja.
0: En daar wordt op ingestoken. Hè. Ik denk dat dat verstandig is om erover na te denken wat je sowieso eet natuurlijk. Hè.
1: Ja,
0: of wat je niet eet is ook verstandig, want alles wat niet ingaat.
1: Het pontje gaat door het mondje.
0: Mijn moeder zei altijd, precies. Ja, nou, jouw moeder ook. Dus jij ook weer. Wat belerend ben jij vandaag. Zeg.
1: Erg,
0: elk pontje gaat door het mondje. En dan zit je me ook weer zo aan te kijken. Maar dan kijk je ook vooral naar mijn buik vooral. Anne, nog één reactie erbij?
1: Ik zie Harry, die plaatst een foto van een English breakfast.
0: Oh, maar dat
1: heel
0: is
1: lekker, zegt hij dan.
0: Maar dat wil ik ook even zien. Oh ja, inderdaad.
1: Ja, met die bonen en dan champignons. Of zo'n hoe heet dat nou, joh? Rusty of zo?
0: Scrambled eggs. Of zo.
1: Ja, een ei en een stukje cracker zie ik. Een tomaat.
0: Ja.
1: Nou, dat ziet er wel weer lekker uit.
0: Nou, ik weet nog wel dat ik vorig jaar, nou, natuurlijk weet ik dat ik in Londen was vorig jaar. In de kersttijd in november was dat.
1: Oh, dat weet ik.
0: Weer bijna een jaar geleden. En ja, natuurlijk werd er English breakfast geserveerd. En ik krijg dat niet weg, 's morgens.
1: Veel, hè? Ja, jij ontbijt ook helemaal niet.
0: Ja, maar precies, dat is het ook. Ja. Maar ik vind het lekker om te ontbijten. Maar ik ga geen witte bonen eten 's morgens.
1: Nee.
0: En ei en ei wel, maar bacon en zo, dat is meestal. En worstjes, sausages.
1: Oh ja, niet
0: dat
1: te vergeten.
0: Zijn ze, maar nee, dat is niet aan mij besteed 's morgens, moet ik je zeggen, hoor. Nee.
1: Nou, als in Engeland lekker porridge eten, lekker havermout. Heerlijk. Mm-hmm. Lekker high tea.
0: We hebben het ook weer helemaal voor elkaar. Ik denk dat Margot ook nu trek heeft. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dit is echt ik elke begin dag een beetje trek te krijgen.
0: Precies, nou zie je dat. Is sorry daarvoor. Want,
1: ja, gaan we weer. Nou, dan krijgen we nog klachten in het programma. Dat snap ik ook.
0: Ja. Goed, reacties zijn welkom op het eten. Dus met name eet je meer of minder vlees. En ben je bewust van het eten wat je consumeert. Dus en wat je eet, dus, zeg maar.
1: Ja, kun je anders laten weten in de app of op Facebook. Radio M Utrecht. Weerbericht.
0: Ja, met officiële aankondiging erbij. Maar goh, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Bob. Hallo. Ik zit nog aan de zwarte koffie, hoor. En goed, pas, hè? Na 9 uur dan ga ik eens even scharrelen in de keuken.
0: Ja. Wat dat betreft kunnen wij wel weer samen gaan ontbijten. Want ik doe het ook altijd pas na 9 uur, als ik hier klaar ben. Dus soms ook pas om 10 uur, moet ik je zeggen.
2: Ja,
0: maar,
2: ook, ja.
0: Maar als je te veel over eten praat in de ochtend, vooral over lekkere dingen, dan, kijk, ik bedoel, nu een bord vlees of een bord warm eten, dat hoeft ook niet van mij. Maar
1: soms kan ik dat wel hebben, hoor. Lekker even, dan denk ik aan patat 's ochtends. Ik weet niet wat dat is. Dat is toch vermoeidheid.
0: Hoor je dat maar gewoon, patat 's morgens.
2: Ja.
0: Niet te geloven.
1: Maar ja, ik heb een braaf potje havermout, hè, elke ochtend.
2: Goed,
1: ik
2: doe het wel gewoon gezond.
0: Ja. Nou, al dan niet ontbeten, goedemorgen voor iedereen die luistert. We gaan horen hoe we ervoor staan vandaag. Ik heb al een klein beetje wat voorgedragen, want je had al wat gestuurd naar ons.
2: Ja. Ik stuur jou altijd rond 6:15 al mijn eerste bevindingen. Hè, want dan heb ik de weerkaarten bekeken, ik heb de actualiteiten bekeken. En als we de situatie vergelijken met gisterenochtend, dan kunnen we concluderen dat het heel zacht is buiten. Mm-hmm. Het is niet koud, het is boven de 10 graden, 10,3 in De Bilt, 10,4 in bijvoorbeeld Cabauw. Ja. De wind waait uit het zuiden. Nou, dat is natuurlijk de warme richting. En als je dan naar boven kijkt, ja, het is natuurlijk nog donker, maar dan zien we duidelijk net iets meer bewolking in vergelijking met gisteren. Maar het is allemaal dunne sluierbewolking. Dus als de zon er straks bij komt, de zon komt op om 8:02, dan hebben we een beetje een flits zonnetje vanochtend. Maar ja, we hebben natuurlijk wel die zuidelijke wind. Dus die temperatuur die gaat wel omhoog en die komt hoger uit in vergelijking met gisteren. Gisteren werd het op de meeste plaatsen net geen 18 graden. En vandaag gaan we naar 19 graden. En het is ook nog eens zo dat die dikke sluierbewolking in de loop van de middag duidelijk even wat dunner gaat worden. En dat de zon er toch wel wat vaker bij gaat komen. Kortom, het wordt een hele mooie, aangename herfstdag. Het blijft ook gewoon droog met hele hoge temperaturen. Normaal wordt het in deze tijd van het jaar 14, 15 graden. Dus daar zitten we 4 graden boven als we op die 19 graden uitkomen.
0: Dat is best behoorlijk, ja. Hey, en dit is een dag om echt van te profiteren, om mee te nemen, zeg maar, in het geheel. Want morgen is het minder, volgens mij, toch? Had je al gisteren laten weten.
2: Ja, morgen is het een tweedeling, hè. Morgenochtend, ook komende nacht, is het droog. En komende nacht is het bijzonder zacht. Want we zitten nog steeds met die zuidelijke wind, die aanvoer van zachte lucht en wolken die de afkoeling tegenhouden. Dus de minimumtemperaturen die liggen rond 14 graden. Hè, dus de normale temperatuur
0: middag,
2: voor overdag.
0: Middag, ja.
2: Morgen gaan we toch in de loop van de ochtend nog even omhoog naar 18 graden. Het is droog met een heel klein beetje zon, maar vanuit het westen ook toenemende bewolking, heeft te maken met een koufront wat vanuit het westen in de loop van de middag over onze provincie trekt met een beetje regen. Maar de naam zegt het al, koufront. Dat is de grens met koudere lucht. Daarna draait de wind naar de koudere noordwesthoek en dan begint operatie afkoeling. Met in het weekend op zaterdag een temperatuur van 14, 15 graden volgens het boekje.
0: Ja.
2: Zondag 13 graden. Maar de zon die komt er wel weer bij op zaterdag en zondag. En zaterdag kan er misschien nog wel een bui vallen, maar zondag is het weer droog.
0: Kijk.
1: Oh, lekker.
0: Ja hoor. Klinkt mij weer goed in de oren voor het weekend. Maar gewoon dank voor nu. Jazeker. Met een weerspeuk. Een verse bak koffie van ons erbij. 7:50 weer?
2: Ja, koffie drink ik. En 7:50 ben ik er.
0: Oké, tot zometeen. Dit zijn de 4 Tops.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
4: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
7: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
6: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
8: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
6: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
9: Is het nou wel slim om het over Feyenoord te hebben? We moeten het over Utrecht hebben, volgens mij, Casper, of niet?
10: Ja, zeker.
9: Maar Feyenoord heeft dus wel een puntje wat gehaald. Dus.
10: Ja, daar ging mijn hart wel sneller van kloppen. Maar ja.
9: Ik stond gisteren in de winkel met een. Ik ging nog even wat halen voor mijn reis met iemand. En het was een heel enthousiaste man. En die zei tegen de cashier: oh, dat is de leukste cashier. Ik raakte even met hem in gesprek, want hij ging net voor. En toen zegt hij: ja, mijn zoon gaat vanavond waarschijnlijk voetballen. Die voetbal bij Feyenoord.
11: Ik zeg, oh, ja.
9: Ja, ook leuk. Zeg, nou, ga ik kijken. Heb ik niet gedaan natuurlijk. Maar hij zegt: moet je bekijken. Als Schaken erin komt, Schaken. Hij zegt: want ik ben Ruben Schaken. Ik ben voormalig Feyenoord voetballer. Ik zit te kijken nu net omdat ik dat hoor. Ik stond met hem in de winkel. Zeg maar.
10: Geinig dan.
11: Ja, ik zie het. Ja. Ruben Schaken.
9: Ruben Schaken, maar zijn zoon is 17, zei hij. Want hij is heel enthousiast. Hij zegt: mijn zoon, als het goed is, wordt hij ingezet in de wedstrijd.
11: Wauw.
9: Dus leuk is dat eigenlijk.
11: Bekende voetballer in de supermarkt.
10: Ik heb de wedstrijd gekeken, maar of die Schaken heeft meegedaan, dat weet ik niet. Ik volg ook die namen niet. Nee. Nee.
9: Ik ook niet, maar deze man was zo enthousiast. Leuk. Ja, logische zoon natuurlijk.
11: Gerino heet hij.
9: Oh,
11: leuk.
9: Goed, nou, we hopen dat hij gauw zijn entree maakt in de club, zeg maar. FC Utrecht, gaan we het daar ook nog over hebben of niet?
10: Nee, wel over de gemeente Rhenen, want die vraagt inwoners mee te denken over een nieuwe plek voor de opvang van ruim 100 asielzoekers. Bewoners van de planetenbaan in Bilthoven vragen de gemeente om maatregelen tegen overlast van jongeren.
12: Vaak ook dus met vuurwerk loopt te spelen.
10: Ja, want het loopt de spuigaten uit, zeggen ze daar.
9: Jong.
10: En het is druk bij de wildopvang in Utrecht. In 1 week tijd zijn 10 jonge egeltjes vastgekomen. In fruitnetten.
9: Oh, ja, dat is naar.
10: Ja, ja, over een half uur meer.
9: Oké.
12: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
3: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Utrecht is wakker, uurtje 2 alweer. Wat gaat de tijd snel?
11: Het vliegt, hè?
9: Ja, zeker.
11: Het is gestoord hoe snel de tijd gaat hier soms in de studio.
9: Waar gaan wij het zo meteen over hebben?
11: Ja, zo meteen om 7:15 spreken we met Sonny van Kranenburg van de FC Utrecht Foundation over iets moois van gisteravond. Bijzondere avond voor tientallen ouderen en mensen met geheugenproblemen in stadion Galgenwaard. Ze hebben daar oude voetbalherinneringen opgehaald.
9: Dat deden wij in het begin ook al eventjes met een voormalig voetballer. Ja.
11: Ja.
9: Profvoetballer.
11: Ja, gisteravond was het dus ook raak in de Galgenwaard.
9: Ja?
11: Heel schattig, allemaal oude beelden, t-shirts van voetballers. Alles werd uit de kast getrokken.
9: Ja, maar
11: we zijn heel benieuwd hoe dat is geweest natuurlijk en waarom ze dat doen ook.
9: Even bellen zo meteen.
11: Ja, gaan we bellen met Sonny.
9: Over een minuutje of 7:15. Dat gaat toch snel, binnen 10 minuten. Robert-Jan, ben je daar?
11: Hey, Robert-Jan. Verbinding.
9: Nee?
11: Niet? Oh, gekheid. Ik kan nog wel ook even vertellen over Facebook.
9: Ga je het even over vlees?
11: Facebook,
9: vlees, een stukje kip. Onwassig.
11: Heel accuraat, ja, inderdaad. We stellen je een vraag vandaag waar je op kunt reageren via de app of op Facebook, inderdaad. We zijn met z'n allen minder vlees gaan eten, namelijk, blijkt uit onderzoek. Eet jij ook vaker vegetarisch of vind je daar echt geen gehakte bal aan? We zijn heel benieuwd of jij dan je vlees laat staan of je af en toe best zonder gewoon lekker eten maakt.
9: Ja.
11: Overdag. Zijn benieuwd? Laat het weten in de app van RTV Utrecht, dus op de Facebookpagina Radio M Utrecht.
9: Ik ga zo toch even proberen te bellen.
11: Ja,
9: kleine telefoonstoring lijkt wel, maar geen verbinding met Robert-Jan. Ik was ook een beetje laat, maar hij is onderweg naar Zeist, naar een bakker, heeft hij al verteld. Een bakker die een lekkere speculaas... Nou ja, lekker. Hij heeft een speculaasprijs in de wacht kunnen slepen, dus daar willen we alles over horen. Maar kijk, of we Robert-Jan nog even kunnen tackelen zo meteen. Vooruitlopen.

0: het jaar 1987. Who's that girl? De vraagstelling bij mijn hele andere vraag vandaag bij Radio 1 Utrecht. Het gaat over vlees en vlees nog vis kan ook natuurlijk. Of je minder vlees eet. Maar Who's that girl was de vraag van Madonna die ze stelde in 1987. Succesvol. Robert-Jan Boy, nu wel contact. Hij ging niet over bij jou. Hij zegt, je bent niet gebeld. Maar misschien hebben we iemand anders dan gebeld. Goedemorgen Robert-Jan, onderweg naar Zeist.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je bent nog even in de auto. Je staat stil. Je gaat naar Zeist, naar een bakker, maar wel de bakker die een grote prijs heeft gewonnen dus.
1: Ja, het is Bakker van der Voer. Die heeft inderdaad het kampioenschap behaald van het kampioenschap Speculaas met amandelen. Een prestigieuze wedstrijd die onlangs heeft plaatsgevonden. Hebben bakkers een deel genomen uit heel Nederland. Maar deze bakker is dus volop in de prijzen gevallen. Ja, we willen natuurlijk het onderste uit de kan weten. Dat begrijp je, want we praten niet alleen over speculaas, maar ook nog eens met amandelen. Daar gaat natuurlijk jarenlange training aan vooraf. Dat zal je begrijpen. En we zien het wel vaker. Banketstaven, daar wordt op gestreden. De kerststollen bij de slagers hebben de grillworst en de spareribs. Maar nu dus speculaas met amandelen. Eens even kijken, want ik ben al aan de Bergweg in Zeist zo'n beetje aangekomen. Om er even keren.
0: Oh, ja.
1: Maar de brand al ligt. En ik zie al volop activiteiten. Want reken maar dat dit het een en ander gaat betekenen natuurlijk.
0: Ja, de bakker begint altijd heel vroeg. De bakker in het algemeen natuurlijk.
2: Zo,
0: ook. En zeker ook deze bakker.
2: Twee uur 's nacht.
0: Speculaas, amandelen, het komt allemaal voor de bakker. Zometeen na 7:30 uitgebreid hebben we het hierover, hè, natuurlijk. Robert-Jan, tot zo dan, hè.
1: Tot zometeen.
2: Joehoe.

0: groot. En Jimmy, de eenzame fietser. Hoe sterk is de eenzame fietser vandaag? Nou ja, volgens mij qua weer met 19 graden in het vooruitzicht heeft de eenzame fietser daar dus geen last van. Als hij maar geen voetballer wordt, zong Boudewijn de Groot ook. Ja, als hij maar geen voetballer wordt, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat wel te worden. Het is 7:45, daar maar eens over praten.
1: Ja, inderdaad, een bijzondere dag gisteren voor tientallen ouderen en mensen met geheugenproblemen in stadion Galgenwaard. Daar werden oude voetbalherinneringen opgehaald. Met beelden van vroeger, oude t-shirts van voetballers. Alles van alles werd letterlijk en figuurlijk uit de kast getrokken. Nou, we spreken Sonny van Kranenburg erover, manager bij de FC Utrecht Foundation. Goedemorgen, Sonny.
2: Goedemorgen.
1: Hey, hoe kijk je terug op gisteren? Wat waren de reacties?
2: Ja, het was een hele mooie dag gisteren. Het was heel bijzonder. Ongeveer 50 mensen, deelnemers, begeleiders, maar ook vrijwilligers die allemaal samenkwamen in ons stadion. En ja, die toch met elkaar verhalen begonnen te delen over vroeger, beelden samen gingen bekijken. Ja, heel pakkend, heel mooi.
1: Oh ja, en FC Utrecht organiseert dit dus samen met Alzheimer Nederland. Waarom doen jullie dit?
2: Klopt, voetbalherinnering is ook echt een programma van Alzheimer Nederland. Dat is ook echt gericht op het ophalen en delen van mooie herinneringen. En ja, voetbal, en bij ons vooral specifiek FC Utrecht, dat heeft zoveel mooie verhalen voor mensen op de tribune of voor spelers. Ja, en die kunnen we heel mooi aan de hand van beelden, items zoals shirts ophalen.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, ik noemde het al kort, die oude t-shirts en die videobeelden. Hoe werden die voetbalherinneringen dan precies opgehaald gisteren?
2: Ja, het stadion hangt vol met oude foto's. We hebben genoeg shirts uit de geschiedenis en andere FC Utrecht items. Maar we hadden ook zelfs gisteren Gert Kruis, bekende Utrechter, Han Berger, Ton de Kruik. Allemaal helden uit de FC Utrecht geschiedenis. En het was heel mooi dat zij eerst hun verhalen deelden over vroeger. Wat bij mensen eigenlijk al gelijk ervoor herinneringen zorgde. En uiteindelijk gingen mensen zelf hun verhalen delen over de tijd of wat zij toen hebben meegemaakt.
0: Wat leuk. Is het zo, Sonny, dat dat heb je wellicht gehoord dan gisteren ook, dat mensen, zeg maar, qua korttermijngeheugen, dat ze het niet meer weten, maar lange termijn, dat door middel van die beelden, of om elkaar te zien, om erover te praten, dat dan die herinneringen in ene weer terugkomen? Met name dus het lange termijngeheugen dat ze geactiveerd wordt?
2: Klopt, en dat heeft ook echt wel zijn tijd nodig. Dus dat is wel heel mooi van Alzheimer Nederland, die ons ook echt getraind heeft, hoe ga je hiermee om? Maar het was heel bijzonder dat iemand een foto ziet en ineens zie je een glinstering in de ogen. En gaan mensen ineens vertellen wat ze daar nog bij herinneren. En ja, dat blijft heel bijzonder. Gewoon het gesprek, een glimlach of gewoon even die twinkeling in iemands ogen. Ja, dat je dat met elkaar teweeg kan brengen. Ja, daar doe je dit voor.
1: Ja, oh, dat kan ik me zo goed voorstellen. Wat zijn dan die oude iconische momenten die gisteren bekeken zijn? Die wel wat nostalgie opwekten bij de meesten?
2: Ja, daar moet ik ook wel eerlijk in zijn. De meeste zijn ook ver voor mijn tijd. Maar het was wel bijzonder dat we natuurlijk ook die oudspelers en FC Utrecht-iconen hadden. Waaronder Ton de Kruik. Ja. Die vertelde heel mooi over zijn goal van tegen Dynamo Kiev. Ooit nog in het Europese avontuur 1985. 100.000 mensen. En dat herinneren mensen, maar vooral dat hij die wedstrijd zijn voortanden kwijt was. En dat hij de wedstrijd ervoor met een ongelukje eruit waren getikt. En dat hij dan stond te juichen zonder tanden in de camera. Ja, dat was wel voor die doelgroep en voor onze oude supporters wel een moment van herkenning.
1: Och, wat goed zeg. Ja, en wat zie je dan aan die mensen, zeg maar? Je bent er dan bij in het stadion. Wat zie je? Wat doet dat met jou?
2: Het is gewoon heel mooi en dat vind ik vooral belangrijk dat we dat doen op het stukje aandacht. Dus mensen uitnodigen in ons stadion, we staan ze op te wachten, er staat voor iedereen wat drinken en wat lekkers klaar, allemaal een Utrecht sjaaltje om. En ook even dat die mensen centraal staan en dat ze vooral niet vergeten worden. En ik denk dat dat ook belangrijk is als een club als FC Utrecht, dat we omkijken naar elkaar, die verbinding stimuleren. En ook deze mensen even in het zonnetje zetten. En als dat is met een kort gesprek over een herinnering en vooral luisteren, even aandacht geven. Hele kleine moeite, maar voor anderen echt een heel groot plezier.
1: Ja. Wordt het nou vaker georganiseerd vanaf nu? Als nou iemand luistert denkt van, ik ken iemand die dit geweldig zou vinden. Hoe kunnen we dan mensen aanmelden?
2: Nou, de reacties waren echt positief. We hebben ervan geleerd. Dus eigenlijk is de ambitie om dit nu iedere maand te organiseren. Dus
0: iedere maand? Okay. Oh, ik denk misschien ieder jaar of zo.
1: Oh,
0: je zegt
1: wat leuk
0: iedere
1: zeg.
0: Maand, dat klinkt positief.
1: Ja.
2: En jullie zijn van harte welkom de volgende keer.
0: Ja, nee, maar
2: de 20 van de maand.
0: We doen bij een leuke herinnering aan FC Utrecht. Met name als het een goed seizoen is bijvoorbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat er inderdaad mensen zijn die anderen kennen. Die inderdaad geheugenverlies hebben. Die iets missen. En die denken van, hé, daar wil ik wel naartoe. En dat kan dus zomaar eigenlijk.
2: Zeker, we doen het iedere maand. En dan de tweede woensdag. En dan is gewoon Stadion Galgenwaard het spelershome daarvoor open. We proberen wel te werken gewoon met een kleinere groep. Dus we willen er ook voor waken dat we zometeen met honderden mensen zijn, maar ook echt de aandacht kunnen geven aan iedereen die er is. Mm-hmm. Dus juist op onze website staat ook precies hoe mensen zich kunnen aanmelden en wat ongeveer onze contactgegevens zijn en waar je terecht kan.
1: Ja, ik zie hier staan vanuit het hart @fcutrecht.nl. Daar kun je naartoe mailen als je graag een keer mee wilt doen, begrijp ik. Nou, Sonny van Kranenburg van de FC Utrecht Foundation, dankjewel voor dit gesprek en fijne dag. Goed bezig.
2: Jullie ook, dank je.
1: Dank je.
3: Utrecht is wakker.

0: zaterdag de Week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek.
0: En de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De Week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.

0: En niet uit de jaren 60 hoor, maar 1975. Jive Talking van de Bee Gees. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Meer muziek is onderweg. Robert-Jan is onderweg gegaan, die horen we ook. Allemaal na het regionieuws met Casper Kooij. Casper, wat hebben we in het nieuws?
1: Ja, in Soest, daar zie je ze vandaag vliegen.
2: Helikopter, helikopter, mag ik met jou mee omhoog?
1: Nee, dat mag niet. Enkel soldaten mogen mee omhoog.
0: Oké.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Half acht in het regionieuws. Bij Radio M Utrecht, ook Casper.
1: Goedemorgen. Renen vraagt inwoners mee te denken over de opvang van asielzoekers. Er is een meldpunt voor de zoektocht naar een nieuwe plek. Je moet aan 4 voorwaarden voldoen, zoals genoeg ruimte, en de komende 5 jaar mag er niet worden gebouwd. Renen moet 110 asielzoekers opvangen. Bewoners van de Planetenbaan in Bilthoven maken zich grote zorgen over hun buurt en hebben een brief geschreven aan de gemeente. De Bilt dus. Die moet iets doen aan de overlast van jongeren.
11: Na 7 uur 's avonds komt hier een groep jongeren die in ieder geval heel veel geluid maakt. Daar begint het mee. Maar vaak ook dus met vuurwerk loopt te spelen. Met scooters veel te hard door de wijk rijdt. Zonder licht, zonder helm.
1: Het is er niet meer leefbaar, zeggen ze. En dus willen ze meer surveilleren, cameratoezicht en maatregelen tegen de overlastgevers. Rijkswaterstaat onderzoekt opnieuw de veiligheid van de A2 bij Breukelen na dodelijk ongeluk met een spookrijder afgelopen weekend. Op dat deel staat geen vangrail, omdat de middenberm breder is dan 20 meter. Bij een soortgelijk ongeluk, 7 jaar geleden, kwamen toen 3 mensen om het leven. Of er nu wel een vangrail komt, is nog niet duidelijk. In de buurt van Soest kan je vandaag geregeld helikopters van Defensie zien vliegen. Militairen oefenen, onder meer met een grote legerhelikopter. Die trainen dan op niet-militair terrein. De soldaten worden afgezet en opgehaald. Defensie zegt te kiezen voor open plekken. Een flinke botsing gisteravond in Utrecht tussen een auto en een motor. Traumahelikopter moest erbij komen om hulp te verlenen. Over gewonden is niks bekend, wel dat er flinke schade was. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egeltjes vastgeraakt in fruitnetten. Ze raken dan in paniek, waardoor het net dan steeds strakker gaat zitten. Enkele kleintjes hebben het niet overleefd, meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen.
0: Zielig ook altijd, zeggen we dan, maar het is echt heel naar dit voor die diertjes. Hè?
1: Ja, het is heel zielig. Ah. Ja. En ze zijn zo leuk, hè, die egeltjes in deze tijd. Ja, nou, het weer dan nog.
12: Dat is zo schattig.
1: Ja, schattig, ja. Oh. Ach. Zonnige dag vandaag, weinig wind. Vanmiddag wordt het 19 graden.
0: Kijk eens aan, wat een vooruitzicht weer. Over vooruitzichten gesproken, zometeen 30 minuten weer. Hè?
1: Ja, tot zo.
0: En van 8 uur. Het regionieuws bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker steeds op het hele en 30 minuten. En daarna steeds op het 30 minuten. 8:02, opschuiven is het. Niet overal rijdt het lekker door. Op de A1 begint de verkeersinformatie van de ABB op Radio M Utrecht. Apeldoorn en Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken toch in elk geval 10 minuten extra. Op de A2 rijdt het ook langzaam van Den Bosch naar Utrecht, nog voordat je de regio regio binnenrijdt. Tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen, want daar is een ongeluk gebeurd, heb je 10 minuten tijdverlies. De linkerrijstrook is ter plekke afgekuist. A27 Almere richting Gorinchem. Daar is het ook misgegaan voor knooppunt Lunette. En tussen Bilthoven en knooppunt Lunette door dit ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten extra reistijd nodig. Op de A28 vertraagt het van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandwulde en Amersfoort-Vathorst. Een minuut of, ja, 10 ongeveer. En als je doorrijdt, dan heb je de aansluiting met de A27... waar ik het net over had, dat ongeluk bij knooppunt Lunette... geeft dus echt de vertraging ook op het staartje van de A28... tussen afrit Den Dolder, afrit nummer 3 is dat... en Utrecht, dat doe je 20 minuten langer over je reis... om op de A27 te komen.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Kou in hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
15: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.

0: Girl Crazy van Hot Chocolate uit het jaar 1982. Nou, en over Hot Chocolate gesproken, lekker snoepen. Warme chocoladedrank denk ik aan, maar ik denk ook aan chocola. Ik denk meteen ook weer aan koekjes en zo.
1: Oh, hou op, ja, hoor.
0: Het is weer zo'n ochtend wat dat betreft. Hoor. Kampioenschappen heb je in vele soorten en maten. En daar gaan we over doorpraten hier bij Radio M Utrecht. Want wat te zeggen van het kampioenschap grillworst of speculaas met amandelen. Bakker van der Woerd uit Zeist is in die categorie, speculaas met amandelen, ja, kampioen van Nederland geworden. Ja, dat is een prestigieuze titel die binnengehaald is. En hoe dat dan in elkaar steekt en waarom die dan zo goed zijn, die speculaasjes met die amandelen. Ik ben heel benieuwd. Wij allemaal.
1: Nou,
0: Robert-Jan Boy, goedemorgen in Zeist.
2: Ja, goedemorgen hier in de bakkerij waar het een drukte van belang is. Want voor mijn neus is bakker Fred bezig met hele kleine bolletjes. Er worden hier reusachtige stalen tonnen door de bakkerij gereden als het ware. Hier gaat weer een plaat uit een lopend plantapparaat. Daar ginds zie ik grote rekken waar van alles gebeurt. Wat gebeurt hier precies, bakker Fred?
3: Nou, we zijn nou minibolletjes aan het maken.
2: Mini-bolletjes?
3: Mini-bolletjes.
2: En lijken wel bitterkoekjes.
3: Dat lijkt het wel op, ja.
2: Maar nog geen speculaas?
3: Nee, nog niet.
2: We zijn natuurlijk zo benieuwd naar die speculaas. Bakker Kees Voert staat er ook bij. Even kijken, ik zie daar grote draaiende tonnen.
4: Ja.
2: Bakker Kees.
4: Dat zijn de D-machines waar we degen aan draaien.
2: Ja.
4: Hier draaien we degen aan het speculaas. Deeg samen met de amandelskaas. Eerst draaien we deeg, gaat de koeling in.
2: Ja.
4: Halen we uit de koeling. Doen we in de machine. Komt de speculaas, amandelskaas en nog wat water bij. Dan draaien we door elkaar heen. En dan rollen we het uit en dan gaan we de speculaasje van maken.
2: Het begint gewoon al te duizelen. Maar ik zie in deze reusachtige stalen ketel zie ik wat witters, ik zie wat bruiners. Is dit speculaasdeeg?
4: Nee, dit is momenteel meer graan wat er nu in ligt.
2: Oh, dit heeft niks met speculaas te maken. Maar
4: momenteel nog niet. Nee, speculaas duurt even wat langer.
2: Oh, maar dat gaat nog wel gebeuren?
4: Dat gaat zo vandaag nog zeker nog gebeuren, ja.
2: Even kijken, wat hebben we hier? Een bak met rozijnen?
4: Een hele bak met rozijnen, dus voor rozijnenbollen.
2: Zeg, by the way, van harte gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. We zijn super trots dat we de beste van Nederland zijn geworden.
2: De beste van Nederland?
4: De beste van Nederland. Vorig jaar waren we de beste van Utrecht. En dit jaar zijn we de beste van Nederland geworden.
2: Dus dat is toch wel van groei?
4: Dat is een hele grote groei, ja. Want eerst ben je de beste van de provincie en nu ben je echt de beste van heel Nederland.
2: Daar is hard aan getrokken.
4: Daar is heel hard aan gewerkt.
2: Zeg, maar ik ben toch wel benieuwd hoe de speculatie eruit ziet. Want die bitterkoekenachtige bolletjes, leuk en aardig.
4: Ja.
2: Die ton daar. Maar waar kunnen wij de speculaties treffen?
4: Nou, die treffen we hier in de winkel. Komt u mee.
2: Even kijken. Kijk, ik kom hier in de winkel. Ook alweer zo'n drukte hier zeggen. Oh, de winkel gaat 7 uur open.
4: Amandelspeculaas. Nog eens amandelspeculaas.
2: Oh, wacht even. Dit mag even. Zit er nog in verpakking?
4: Ja.
2: Ziet er toch gewoon uit.
4: Doe er eentje proeven.
2: Nou, dat gaan we zo meteen zeker doen.
4: Oké. Okay.
2: Maar je moet altijd nuchter blijven tijdens de reportage.
4: Oké, dan doen we ons best voor.
2: Maar het ziet er gewoon uit als een speculaasje.
4: Ja, dat klopt. Want er zitten ook kleine stukjes amandel erheen.
2: Dat zit erin.
4: Bij ons zit het erheen. Het zit er niet onder. Het zit er echt doorheen, door het deeg heen.
2: Mm-hmm.
4: Zodat het een lekkere, veel betere smaak afgeeft is in de speculaas. En dat hij ook veel mooier bros bakt.
2: En hoe kan het dan dat je dan Nederlands kampioen wordt?
4: Heel lang trainen.
2: Vertel.
4: We zijn in Doorn begonnen destijds. En daar waren we al heel goed met speculaas. Daar hebben we al een paar keer prijzen gewonnen met onze gevulde speculaas. Het steeds doorontwikkelen van het deeg. En vorig jaar, toen was het deeg eigenlijk al goed, maar toen was het hier voor de provincie heel goed. En nu hebben we er nog wat meer bakpoeder in gedaan. Zodat hij wat brosser bakte en ietsjes meer suiker. Wat hij iets zoeter was. En vandaar hebben we de beste speculaas.
2: Dus dat is doorontwikkeling van het deeg?
4: Doorontwikkeling van het oude recept van opa de Heus.
2: De opa de Heus?
4: Ja.
2: Dat is
4: het oude recept van opa de Heus.
2: Van de familie. De familie.
4: Dat is geen familie van mij.
2: Nee.
4: Dat heb ik van meneer De Heus heb ik dat recept gekregen en daar hebben we op doorontwikkeld.
2: Wat zit er precies in dat recept?
4: Dat blijft geheim. Dat is geheim van de bakker.
2: Waarom? We moeten open zijn.
4: Ja, we zijn heel eind open, maar er zit speculaaskruid in.

0: Kampioen speculaas met amandelen,
1: ja.
0: Maar niet Nederlands kampioen speculaas zonder amandelen.
1: Nee, die is in Drenthe gevallen.
0: Maar hoe kan dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Het is hetzelfde deeg, alleen zonder de amandelen.
0: Ja, maar doen die amandelen dan?
1: Ja, die geven een wat betere bijt aan het deeg en een betere smaak.
0: En zijn die ook behandeld via een training, die amandelen?
1: Nee, die zijn gewoon niet behandeld. Die zijn heel dun gesneden. Maar ook weer niet. Je hebt twee soorten. Je hebt dun gesneden amandelen. Amandelschaafsel en die hebben extra dun. En we gebruiken de dunne amandelschaafsel en niet de extra dunne.
0: Het is precisie.
1: Ja, het is echt precisie werk.
0: Het is een teken van vakmanschap.
1: Ja, we hebben daar heel lang op gewerkt om het steeds te verbeteren.
0: Steeds te verbeteren, dat gaat. Kijk, mevrouw. Dag mevrouw, dag mevrouw.
2: Oh,
0: we zitten er even middenin. Heeft u de speculaas al bekeken?
2: De speculaas gegeten?
0: Bekeken in ieder geval.
2: Oh, bekeken. Nou, zeker. Ik koop het al jaren hier, dus...
0: U weet dat u met een Nederlands kampioen te maken heeft?
2: Zeker, dat weet ik ook, ja. Ja, ja.
0: Kijk.
2: Maar het is heerlijk, ook de gevulde speculaas.
0: De gevulde speculaas is er ook. Nou, ik zie meneer Kees hier nog steeds met... Nou ja, dat gaan we zo meteen even openmaken.
1: Ja, zeker proeven.
0: We zullen het even laten dansen op de tong.
1: Ja.
0: Alsof het een verroes is.
1: Pak je koffie erbij?
0: Kees, een bakje koffie erbij. Wij komen zo meteen uitgebreid terug op dit kampioenschap. We gaan de verdere ontwikkelingen doornemen qua speculaas en ook qua brood natuurlijk. Ja. Het hele pakkersvak komt aan bod.
1: Prima.
0: En nogmaals, van harte gefeliciteerd.
1: Alsjeblieft.

0: Amy McDonald.
1: Dat doe jij goed.
0: Ja, uit Schotland vandaan. Geweldig. Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll, dat was voor Nederland in ieder geval haar doorbraak, zeg maar. Ze was al een tijdje bezig, maar ik blijf dit toch een van de leuke nummers ook vinden van Amy McDonald.
1: Lekker vrolijk ook.
0: Ben je wel eens in Schotland geweest?
1: Ja, fantastisch land.
0: Hoe is
1: geweldig.
0: Dat dan weer? Want dan ben ik vanmorgen vroeg over Amerika. New York ben je geweest? Ik niet. Alsof ik nergens geweest ben. Is ook
1: ik ben ook weer heel veel plekken
0: dat hoeft
1: geweest.
0: Ook niet best. Maar je bent in Schotland. Waar ben je in Schotland geweest dan, Anne?
1: Edinburgh.
0: Ja, dat is een prachtige stad, weet ik.
1: Oh, daar moet je echt een keer heen. Vooral in de winter en de herfst. Ja? Zo mooi. Ja, echt een beetje Harry Potter-achtig. Die straatjes zo en die sfeer. Iedereen zegt cheers, mate.
0: Echt waar?
1: Ja, ik vind het een leuke begroeting als je een winkel binnenkomt. Cheers.
0: Sowieso is het leuk als je begroet wordt in een winkel. Dat is ook in Nederland niet altijd zo meer tegenwoordig.
1: Nou, ze zijn super gastvrij daar. En die pints en weet je wat je allemaal kunt eten. En zo die stoofpotjes. Nou, het is heerlijk. Echt leuk.
0: Maar het is wel altijd... Noord-Engeland en Schotland ook. Wel altijd minder weer volgens mij. Ja, veel regen en zo.
1: Klopt, je moet goede kleding meenemen. Maar als je dan die Highlands Tour gaat doen, die heb je gedaan. Dus dan ga je echt door dat ruige landschap van Schotland heen.
0: Ja,
1: fantastisch. Die elanden, die berglandschappen. Het is echt geweldig. Tenminste, ik hou ervan.
0: Dat kan me voorstellen, ja. Je hebt wel mijn interesse gewekt.
1: Ja, ik kan zo bij het toerismebureau gaan werken.
0: Maar gewoon goedemorgen. Ja, het weer in Schotland is vaak regenachtig. Hè? De koele klimaat.
2: Ja, op dit moment ook. Op dit moment is het behoorlijk regenachtig in Edinburgh.
1: Ja?
2: En het waait flink. En dat heeft een oorzaak. Namelijk een hele actieve depressie die gisteren een storm en heel veel sneeuw bij IJsland op IJsland heeft veroorzaakt. Mm-hmm. En het koufront daarvan trekt op dit moment over Schotland, dus ook over Edinburgh, met nog steeds heel veel wind. Gelukkig geen storm meer. En ook regen. Dus wat dat betreft is het op dit moment eventjes beter in Nederland dan in Schotland.
1: Maar
2: hoor.
1: Dat kan
2: beter
1: hier zijn.
0: We willen natuurlijk horen van je hoe we er vandaag voor staan. Wij weten het al een beetje, want je was voorgaand uur ook al in de uitzending. Hoe zou het zijn met het monster van Loch Ness, vraag je mij al.
1: Ben ik ook geweest.
2: Ja, is het.
0: Is je ooit een keer gevonden, nou, of niet, Nessie? Mag gewoon?
2: Geen idee.
1: Ik ben bij de meer geweest.
0: Anne weet het. Oh,
1: ja,
0: je bent
1: hebben gekeken. Helemaal zoektocht en zo. Nou, niets gevonden natuurlijk. Maar we hebben ook niet onder water gezeten. Dus mysterieus.
0: Nee,
1: mysterie blijft leven.
0: Ik denk als je er s'avonds loopt, dus het donker is. En een beetje slecht weer is het dus altijd dus daar. Dat je dan wel een beetje... Als je er alleen zou lopen, dan... Nou, ben ik niet.
1: Zo'n mist boven dat water. Het is wel een mooie...
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Nou, we hebben ook in Nederland natuurlijk wel mooie taferelen. Hey, hoe staan we er vandaag voor, Margot?
2: Ja, vandaag is het gewoon weer een fantastische dag. Met temperaturen ver boven onze stand. Op dit moment is het buiten ook niet koud, hè. Als je naar buiten gaat is het 10 graden. Het is heel rustig met weinig wind. En we zien wel wat sluierbewolking als je naar boven kijkt. Maar de zon die komt er ook goed bij. Bovendien is het ook zo dat vanuit het westen er ook weer een helder stuk aankomt. Dus die zon die gaat het vandaag ook doen. Tezamen met de aanvoer van warme lucht vanuit Frankrijk gaan we echt pieken naar temperaturen van 19 en misschien op een enkele plaats wel 20 graden.
0: Okay,
2: dat is natuurlijk echt heel erg
0: uniek.
2: Hoog voor de tijd van het jaar.
0: Ja,
2: want het is normaal in deze tijd van het jaar 14, 15 graden. Dus we zitten er 5 graden boven. We hebben te maken met een zuidelijke aanvoer. En ik heb je net verteld van dat regengebied bij Edinburgh. Mm-hmm. En dat komt heel langzaam aan wel onze kant uit. Het is een koufront wat morgen pas in de loop van de middag van west naar oosten over ons gaat bewegen. Mm-hmm. Maar dan is de activiteit er ook een beetje uit. En dat betekent dat we vandaag in die warme lucht zitten met zon. En als vanavond de zon ondergaat, dat het helemaal niet echt afkoelt. Want we hebben nog met bewolking te maken en een beetje wind. 13, 14 graden zijn de minimumtemperaturen. Morgenochtend met een zuidelijke wind voor het front uit. Nog een keertje 18 graden. Maar daarna is het afgelopen, want in de middag gaat het regenen. Een koufrontpassage. En daarachter draait de wind naar de koelere noordwesthoek.
0: Ja, precies.
2: Noordhoek, moet ik zeggen.
0: Koud.
2: Waarin we dan in het weekend terechtkomen. Ja.
0: Dan wordt het weekend wat minder. Hey, maar goed, daar horen we dan in het volgende uur moet ik zeggen graag meer over. We hebben al wat gehoord van je trouwens. Ik denk afronden met een weerspeuk voor vandaag. Dan met 19, misschien dan wel 20 graden in het vooruitzicht. Hoe lekker kan
2: precies.
0: Dat zijn om een mooie weerspeuk te horen van jou.
2: Ja, zeker. Het is heerlijk weer om in de tuin te werken. Daarom even aandacht voor de actie Plantje Mee. Om juist, niet in het voorjaar, maar in het najaar, in oktober en november, zoveel mogelijk bomen, struiken, vaste planten en boombollen in je tuin te zetten. Want een bloeiende lente plant je in de herfst. En daar komt dan de spreuk die daarbij past. Oktober, tijd om te beginnen. Plant nu groen om in het voorjaar te winnen. Wow, I feel good.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
10: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
9: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
11: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
9: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
12: Dus Radio M Utrecht, dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. En hoe is het in de regio? Midden-Nederland, Casper Kooij voor het regio nieuws.
13: Goedemorgen. Vorige maand gingen minder mensen met het OV dan een jaar eerder. Zo'n 15% minder. Dat komt onder meer door rituitval en vertragingen. Huizen in Utrecht zijn het afgelopen kwartaal bijna 1,5% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. En de politie kreeg een melding over een gedumpte puppy in een container. Agenten en de dierenambulance hoorden ter plaatse gehuil. In de container lag alleen geen echte hond, maar een speelgoedhondje.
12: Nee, dat ben je niet.
13: Ja, dat meen ik wel.
14: Nou,
2: Jongen. Wat voor een grap is dat nou weer?
12: Ja, dat is niet oké, zeg maar. Het is wel nieuws. En daarvoor zei je al, die gemiddelde huizenprijs, daar schrok ik eigenlijk van. 570.000 euro gemiddeld.
2: Sorry hoor, gaat het heen?
13: Ruim een half miljoen euro, daar hebben we het dan over.
12: Maar het kan ook een goedkoper huis zijn, maar het kan ook veel duurder zijn dus.
13: Daarom, ja, het is wat.
2: Crazy, nou, ben benieuwd hoor straks.
12: Dankjewel, 8:30 uitgebreid, Kasper. Tot zometeen. Ja, verkeersinformatie van de ANWB. Flinke ochtendspits, misschien valt het mee, maar in minuten? Nou, dat is echt extreem. Ik begin op de A1, wat normaal is. 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken als je vanuit Apeldoorn richting Amsterdam rijdt, ook vanwege de wegwerkzaamheden. Ja, die A2, daar gaat het om. 50 minuten meer heb je nodig voordat je Utrecht bereikt, komende vanuit Den Bosch. Want tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen, daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht, doe je dus 50 minuten langer. Dan vanuit Utrecht naar Den Bosch, over diezelfde A2. Dan de andere kant natuurlijk, tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 10 minuten. A27, er was eerder een ongeluk gebeurd bij Knoopend Lunetten, of voor Knoopend Lunetten, tussen Knoopend Rijnsweert en Knoopend Lunetten. De vertraging zit hem nu tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweert, waar je 20 minuten langer over doet, over die drie rijstroken nog wel. A28, Zwolle Amersfoort, van Strand Nulde tot Knoopend Hoevelaken, 5 minuten tijdverlies. En ja, de aansluiting die je vanaf de A28 met de A27 wil maken vanwege die vertraging daar, dat is altijd nog 20 minuten. De vertraging op de A28 dus tussen afrit nummer 3 Den Dolder en Utrecht. Goeie reis namens ons, Radio M. Utrecht.
1: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: Ja hoor, de beste van Utrecht en ook nog de beste van Nederland worden als het gaat om speculaas met amandelen. Die bakker in Zeist toch. Wat lekker om daar op bezoek te gaan. Robert Jan Boy, die horen we vanuit Zeist. Goedemorgen, we gaan nog even met de bakker verder praten. In de bakkerij ga je nog even doorlopen, denk ik, Robert Jan.
23: Nou ja, er gebeurt hier van alles om je heen. Altijd soms vroeg in een bakkerij. Voor mijn neus worden mueslibollen, zeg maar, klaargemaakt. Hele kleine bolletjes die nog moeten rijzen. Oh. Je jonge bakker Jos, de zoon van Kees van der Woer, die is bezig met het dopen van de bovenkant van het bolletje deeg in een grote bak met granen. Dat blijft dan plakken aan de bol.
24: Jazeker.
23: Vervolgens op de bakplaat en dat gaat de oven in. Nou, Gins is een collega bezig met bolletjes. De ovens, die staan aan. Je ruikt die broodgeuren, maar vooral de speculaas. Ja, hij zat nog in de verpakking, zojuist. De verpakking is open gegaan. Ik heb er 2 reeds geproefd.
12: En?
23: Ja, ja.
12: En?
23: Ja, ja, ik zeg ja. En dan merk je dat er uitgestudeerd is, gestudeerd is op de bossigheid van de speculaas. En dat schijnt echt gigantisch moeilijk te zijn om de bite, de beet, de bossigheid, de knapperigheid, om die zeg maar top te krijgen. Is dat te veel gezegd, Jos?
24: Nou ja, ongeveer wel gelijk zo, zo zeg je het goed.
23: Ja, hoe doe je dat dan?
24: Ja, gewoon heel vaak elke keer een beetje nieuwe dingen proberen. Elke keer wat anders proberen. En dan juist weer de juiste beste puntjes er vandaan pakken. Om het juist weer op het beste moment het helemaal goed te hebben.
23: De beste puntjes, de beetjes, puntjes zo. En dan zie je de bakkers allemaal hier stijgend of zwijgend hier in de bakkerij staan. Een beetje kauwend, een beetje kijkend naar het plafond. Helemaal in gedachten van, hé, Is dit nou de hardheid die wij moeten hebben? We gaan zo meteen uitgebreid er verder over praten. Maak je niet ongerust. Speculaas, hoe zit het met de brossigheid, et cetera? Ga even verder met de muesli, want die moet ook eventjes...
2: Het is hem gelijk aan het werk.
12: Raak nu al niet uitgepraat, Robert-Jan. Na 8:30 uitgebreid zitten we dus bij de bakker met deze prestigieuze beste prijs van Nederland die hij binnen heeft gehaald. Hoger kun je niet gaan, zeg maar, als bakker. Best hartstikke mooi. Nou, spits de oren, want daar hoor je straks meer over. En zometeen hoor je al meer over, ja, over zicht en over niet kunnen kijken trouwens. Hè?
2: Ja, kinderen uit Soest, die maken vandaag in Amersfoort mee hoe het is om slechtziend of blind te zijn. Dus dan doen ze allemaal oefeningen en krijgen ze les over hoe dat gaat. Lopen met een taststok. En dat doen ze allemaal met een reden, want het is vandaag de dag van de witte stok voor meer bewustwording voor blinde mensen in Nederland.
12: Ja, precies. Ja. Wat doe je ook alweer als je iemand ziet staan met een witte stok? Ik bedoel, in principe niks, kun je gedag zeggen, maar je moet iemand weer oversteken. Er zijn wel regels, spelregels en misschien ook wel de wetten.
2: Ja, en wanneer help je iemand en wanneer niet?
12: Ja, dat is ook zo lastig.
2: Dat kunnen we allemaal vragen aan de directeur van de oogvereniging zometeen.
12: Gaan we zo meteen doen. En niet te vergeten, hebben we het nog even dit uur over vlees en vis. Er wordt minder vlees gegeten, hè?
2: Ja, blijkt het onderzoek wat gisteren gepubliceerd is, inderdaad. Met z'n allen minder vlees gaan eten. Eet je ook vaker vega? Of vind je er geen bal aan? Willen we van je weten. Laat weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
12: Je weet hoe een Utrechtse haakbal heet? Het is een Utrechtse baal. Een baal uit Utrecht.
2: Lekker, hoor.
12: En dit is America and the Border.

0: Come on, baby, lay your love on me. Vrolijke mannen uit Engeland vandaan. Blauwe pakken, witte schoenen, leuke dansjes en vrolijke plaat natuurlijk. Lay your love on me maakte dat even 1978 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, daar word je vrolijk van, Anne, toch? Hè?
1: Ja, enig.
0: Oh, sorry, dat klinkt alsof je niet vrolijk was. Je bent altijd vrolijk. Dus,
1: Oh, ik trok de schoenen niet aan, hoor. Nee, sorry. Hebben we het altijd naar ons zin hier.
0: Ja. We gaan meer horen vandaag over kinderen van de eerste van de Hurtschool uit Soest. Die maken vandaag namelijk mee hoe het is om blind of in elk geval slechtziend door het leven te moeten gaan. Ze krijgen geblinddoekt les in het lopen met een taststok. En zo leren ze dus ook wat je moet doen als iemand met een witte stok, ja, die zie je oversteken. Moet je die dan helpen? Wat doe je dan? We gaan erover doorpraten met Karin Hoorn, directeur van de Oogvereniging. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit wordt wel zo'n dag natuurlijk. Jij gaat daar naartoe, naar die eerste van de school in de verkeerstuin in Amersfoort. Even om een beeld te krijgen. Wat is dat ook weer voor tuin eigenlijk?
2: Ja, het woord zegt het al. Het is een omgeving waar ze verkeerssituaties nabootsen. Waar kinderen lopend met een skelter, et cetera, spelenderwijs zich bewust kunnen worden van het verkeer, verkeersregels, et cetera. Dus het is een beetje jong geleerd, oud gedaan.
0: Ja.
2: Spel en educatie samenvoegen.
0: Ja, en het is niet ook helemaal toevallig dat het vandaag plaatsvindt. 15 oktober, uitgeroepen tot de dag van de witte stok, hè? Zo noem ik dat.
2: Ja, jaarlijks, ja.
0: Waarom eigenlijk is hier jaarlijks? Waarom vragen we jaarlijks aandacht hiervoor?
2: Ja, met de dag van de witte stok vragen we aandacht voor de zelfstandigheid en veiligheid voor blinde en slechtziende mensen. Die witte stok die helpt hen om zelfstandig te verplaatsen, maakt anderen tegelijkertijd zichtbaar dat iemand niet of niet helemaal goed kan zien. En deze dag is ook bedoeld om meer begrip en bewustzijn te creëren bij mensen, want dat is echt nodig. Veel obstakels ontstaan door niet door de mensen met een visuele beperking zelf, maar doordat de omgeving onvoldoende toegankelijk is of mensen vaak niet weten hoe ze rekening kunnen houden met iemand die blind of slechtziend is. Dus vandaar dat die jaarlijkse internationale dag heel erg belangrijk is voor ons.
0: En hoe is het gesteld in het algemeen met de Nederlander of de midden-Nederlander? Weten we allemaal wat het betekent als iemand een witte stok heeft met twee van die rode bandjes?
2: Ja, mensen weten over het algemeen wel wat zo'n witte stok betekent. Dus de link met blind en slechtziendheid leggen ze wel, gelukkig. Maar als het gaat om de verkeersveiligheid, en wij hebben daar onderzoek naar laten doen, over het oversteken door mensen met een visuele beperking, dan blijkt dus dat echt heel veel mensen zich niet realiseren dat mensen met een witte stok niet alleen bij echte oversteekplaatsen voorrang hebben, maar dat je ze ook voor moet laten op andere plekken waar ze willen oversteken. En als je je daar niet van bewust bent, en meer dan de helft was zich daar niet van bewust, hebben wij laten onderzoeken.
0: Oh, nou.
2: Dat is best veel. Ja, dan kun je je voorstellen dat dat tot onveilige situaties kan leiden. Wij krijgen eigenlijk wekelijks bij de Oogvereniging mensen aan de telefoon of via de mail met dit soort situaties. Ach. En dan gaat het soms over een stok die kapot gereden is, of ook gewoon een botsing met de persoon zelf. Ja.
0: Nou.
2: En als je niet. Kijk, ik heb wel een oogbeperking, maar of visuele beperking, maar ik kan zien. Dus met oversteken zie ik auto's aankomen. Dan denk ik, nou, ik wacht nog even. Maar als je verkeer niet ziet aankomen en je wilt oversteken,
0: ja,
2: dan voel je, dan heeft het heel veel impact op het moment dat je in één keer of toeterende auto's of piepende remmen, of dat je in één keer voelt dat je stok overreden wordt.
0: Nou, daar is wel een voorstelling bij te maken natuurlijk.
1: Schoolklassen die vandaag samenkomen in de verkeerstuin in Amersfoort. Dus die leren daarover. Wat gaan ze precies doen?
2: Ja, ze gaan zelf ervaren hoe het is om met een visuele beperking aan het verkeer deel te nemen. Hè, om het maar even officieel te zeggen. Ze gaan in verschillende in kleine groepjes gaan ze verschillende opdrachten doen. Ze oefenen met de witte stok. Leren ook hoe je het oversteekgebaar maakt. Want mensen met een visuele beperking en een taststok leren een oversteekgebaar te gebruiken als ze willen oversteken. Die kinderen krijgen een blinddoek voor. Dus ze kunnen echt een beetje de impact meekrijgen van hoe het is om je om niet te zien en je weg te banen. Kinderen gaan skelteren en dan kan het zomaar zijn dat iemand met een witte stok ineens wil oversteken. En wat doe je dan? Dus zo proberen we spelen leerende wijze, een beetje in het kader van jong geleerd, oud gedaan, jongere kinderen zich bewust te maken van, er is ook nog een groep mensen die niet zoals jij en ik vanzelfsprekend ziet. Zie een beetje om naar elkaar, wees alert en houd rekening met elkaar.
0: Ja, het klinkt heel belerend, maar het is wel heel goed dat je het ook uitspreekt. Ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat kinderen die staan te kijken naar een medeleerling die geblinddoekt is, dat die wel een beetje humor hebben dan. Dat ze daarom lachen om de situatie. Maar daar ook wel wat mee doen, denk ik dan ook. Hè?
2: Ja, maar ik vind dat ook helemaal prima. Want je merkt dat het een beetje giechelen, een beetje lachen. Het is ook apart. En een blinddoek omdoen, ja, dat hebben we ook niet dagelijks. Dus die hilariteit die is gewoon
0: daarom,
2: goed.
0: Ja.
2: Want tegelijkertijd kun je daar ook gebruik van maken door te zeggen, ja, maar dit is dus wel de realiteit voor heel veel mensen.
0: Ja,
2: en
0: natuurlijk.
2: Anderen natuurlijk in groep 5-6 taal. En dan begrijpen ze heel goed welke boodschap er eigenlijk achter zit, zonder dat je daar een hele officiële les aan wijdt. Dus ik vind juist mooi om het een beetje op een spelende wijze, met een beetje hilariteit, een beetje lacherig, laat het maar gebeuren op deze manier.
0: Ja,
2: dat heeft denk ik meeste impact op jongere kinderen.
0: Vandaag dus in de verkeersstaan nog één vraag.
1: Ja, één vraag. Als ik wel eens in het openbaar vervoer ben, dan zie ik wel eens een slechtziend of blind iemand met een stok zo langslopen. En soms dan zie ik die persoon een beetje verdwaald / een beetje verward om zich heen kijken. Ik weet dan niet zo goed wanneer ik wel of niet hulp aan moet bieden. Wat is verstandig daarin?
2: Dat snap ik. Het belangrijkste is dat je iemand gewoon aanspreekt en niet zomaar aanraakt of vastpakt.
1: Okay.
2: En wil je helpen, vraag dan eerst of dat nodig is, want niet iedereen heeft hulp nodig.
1: Mm-hmm.
2: En veel blinde slechtziende mensen gaan zelfstandig op pad. Maar als iemand wel hulp wil, vraag dan wat je kunt doen en volg de aanwijzingen van die persoon op. Dat is gewoon belangrijk om hen die gelegenheid te geven om te zeggen, ja, ik heb hulp nodig, maar dan heb ik dit en dat of zus en zo nodig. Want dat zijn ze ook gewend. En dat is eigenlijk wel een hele fijne manier om mensen dan te benaderen.
1: Okay, helder. Dankjewel. Nou, dat wil ik nog even weten. Dit was Karin Hoorn, directeur van de Oogvereniging, over de dag van de Witte Stok.
0: Ja,
1: dankjewel voor de toelichting.
0: Wij maken er een leuke dag van, hè, met elkaar. Met de kinderen ook op de eerste van de hogeschool.
2: Dat is
1: bijzonder.
0: Dag Karin.
2: Dankjewel. Dag.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 7 minuten voor 8:30. Dit is Dasha.

0: Oh ja, ze wilden nog even een laatste dansje doen. Nou ja, dat kan natuurlijk. Het is al bijna 8:30 geworden. Maar ja, Donna Summer, wat een heerlijk nummer. The Last Dance.
1: Hey Bob,
0: ja,
1: wat voor cijfer geef jij je leven?
0: Hoe ik erin zit? Ja, 7,5, 8.
1: Oh, 7,5. Okay. Ja, dat is zo'n beetje hetzelfde als... Ja, en ben jij trouwens?
2: Ik geef het ook wel een 8 momenteel.
1: 8? Ja? Ja, dat is hoger dan de gemiddelde Utrechter.
0: Oh, okay.
1: Hoor je zo meer over in het nieuws.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: 8 uur en 32 minuten. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Met Casper natuurlijk als nieuwslezer. Ja, dan heb je de beste. Casper, ja,
4: goedemorgen.
3: Steek van Wal.
4: Het Utrechtse openbaar vervoer had in september minder reizigers dan een jaar eerder. Die daling van zo'n 15% komt door een staking, het prachtige weer, maar ook met rituitval en vertragingen. Bij Transdev valt nog altijd tot 8% van de ritten uit. Bij Keoli is dat minder. In Veenendaal groeien de zorgen om jonge tieners die vatbaar zijn voor criminaliteit. In een rapport staat dat het vooral gaat om kinderen die te weinig aansluiting vinden, veel op straat zijn en niet in beeld zijn bij hulpverlening.

0: hulpverleners. Jongerenwerk heeft daar geen mensen voor. Onderzoekers adviseren de gemeente daar iets aan te doen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. En dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu iets makkelijker wel op de woningmarkt.
1: Nou.
2: Ik vind het wel hoog hoor. Dus zou ik zo ook wel even gezegd dat je dit al even aankondigt. 570.000 euro gemiddeld. Ik wil er toch maar even bij stilstaan in het nieuws. Want dit is flink hoog.
0: Ja, ruim 500.000.
1: Gaat door het dak, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja. Ja. Er komen geen windmolens op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort. Althans, als het aan de gemeenteraad ligt, die vindt het te gevaarlijk. Er is een chemiebedrijf in de buurt. De provincie zegt onzin en wil die windmolens daar wel hebben. Eind deze maand dan hakt Amersfoort de knoop door. De Vrije School in Amersfoort moet binnen een jaar flink verbeteren. De onderwijsinspectie noemt die zeer zwak. Leerresultaten en lessen schieten tekort. Als het niet wordt opgelost, dan kan de minister ingrijpen. Volgens de school komt het allemaal door veel personeelswisselingen. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, zegt de provincie na onderzoek. Er is gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. En ook dat voorzieningen zo dichtbij zijn.
2: Oh ja, dat zijn de voordelen om tot zo'n hoog cijfer te komen. Anne gaf een 8 aan haar eigen leven.
0: Zo.
2: Ik heb dat eigenlijk ook gezegd, hè?
0: Ja.
2: Wel een 8 eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar Casper, jij... Ja, nee, kom maar.
0: Ik zit op een 7,7.
1: Nou, ja, dat vind ik hartstikke mooi. Het is boven het gemiddelde.
0: Ja, mooi toch?
2: Ja, dichtbij. Hartstikke goed. Je hebt ook goed naar je zin. Dus.
0: Ja, zeker. Ja. Hallo, ik werk hier. En de politie kreeg een melding over een gedumpte puppy in een container in IJsselstein. Agenten en de dierenambulance hoorden ter plaatse gehuil. Eenmaal bij die container lag geen echte hond, maar een speelgoedhondje.
2: Ja, zo hoor je dat natuurlijk. Ja, maar als hij continu aan is, als er goede witte katbatterijen in zitten of andere zwarte hondbatterijen of zo, dan gaat hij lekker door natuurlijk.
1: Maar met AI weet je ook niet meer wat wel echt of nep is.
0: En in zo'n container kan het ook flink galmen. Dus,
1: ja. Ja, dat is
2: waar, ja. Ja, als er niet nog meer hondjes in liggen. Speelgoedhondjes, hè?
0: Speelgoedhondjes, ja.
2: Je hebt nog een weerwoord voor ons.
0: Ja, zonnige dag vandaag, weinig wind. Vanmiddag wordt het 19 graden.
2: Kijk eens aan, wat een vooruitzicht. En Margot heeft al gezegd, misschien wel 20 in Midden-Nederland op een zonnig plekje.
0: Lekker
2: vooruitzicht. Dankjewel. Over vooruitzichten gesproken. 9:30?
0: Ja.
2: Dan ben je er weer natuurlijk. Casper Kooi, het nieuws uit de regio. Bij Radio WM Utrecht. En ja, nu verkeersinformatie van de ANWB. Gelukkig al wat minder druk, maar toch nog altijd wel wat files. De ANWB heeft het over A1 Apeldoorn en Amsterdam. Stroe-Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. De A2 voordat je de regio bereikt. Een minuutje of 5 à 10 extra. En dan doorrijdend richting Utrecht gaat prima. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dan hebben we het over de afslag tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar doe je 10 minuten langer over je reis. En de laatste melding is de A27 van Almere naar Gorinchem. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunette, 10 minuten extra reistijd.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor 169 euro.
4: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxebussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
3: 0348-44-1800. Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
9: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Meerdere artiesten hebben dit nummer opgenomen, maar het origineel is van Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Lekkere Motown-klassiekers hier bij Radio M Utrecht. Ja, Bakker van der Woerd uit Zeist, die is in de prijzen gevallen. Vorig jaar al de beste bakker van Utrecht geworden als het gaat om speculaas met amandelen. En nu is daar de landelijke status bijgekomen. Ja, reden te meer voor een bezoekje door verslaggever Robert-Jan Boy. Je staat in de winkel van deze bakker in Zeist, hè Robert-Jan?
1: Jazeker, en de bakker Kees wordt juist gefeliciteerd door deze meneer. Die weliswaar een paar halfjes bruin koopt.
2: Zeker, ja.
1: Maar ja, als je speculaas
2: zegt... Vaste klant,
1: als
2: al
1: je
2: jaren.
1: Vaste speculaas zegt hier te midden van het brood, de taartjes en natuurlijk de speculaas. Dan roept dat wat op.
2: Zeker, ja.
1: Wat roept het bij u op?
2: Het is de beste speculaas van Midden-Nederland.
1: Ja, dat is leuk en aardig allemaal.
2: Ja, maar, heel Nederland, ja.
1: U heeft wel eens geproefd ook.
2: Ja,
1: wat valt dan op?
2: Meerdere keren.
1: Ja, wat valt dan op aan de speculaas?
2: Ja, goede smaak. En,
1: Ga door.
2: Ja, wij eten thuis graag. De kindjes eten het graag ook.
1: De bosheid schijnt heel belangrijk te zijn.
2: Ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van, de smaak is supergoed.
1: Ja, maar goed, dit is echt. We zitten er echt helemaal in te duiken.
2: Ja, nee, dat
1: want
2: klopt.
1: Die bosheid, we zeiden het om 8 uur al even, dat schijnt zo fundamenteel te zijn.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe zit het nou precies?
2: Ja, dat blijft het geheim van de bakker.
1: Ja, dat is de hele tijd.
2: Ja, dat klopt. Dat kan ik ook niet prijsgeven. Ja, we gebruiken verschillende soorten bakpoeder.
1: Ja, en dan hoor ik dat er geproefd wordt en dan wordt er een beetje gedachteloos een beetje naar boven gestaard.
2: Ja, nee, niet helemaal.
1: Die kaken gaan op en neer en dan zit die speculaas.
2: Als bij de eerste afbeet moet gelijk goed zijn. Niet naar boven kijken, echt genut, maar de eerste afbeet en kouwen, dan moet gelijk goed zijn.
1: Ja.
2: Nou, staat niet goed, dan smolten we weer aan de gang.
1: Maar is nou het topniveau bereikt?
2: Nee, nog niet.
1: Nog niet?
2: Nee, er zit nog geen 7 tussen. Er zit allemaal lager van 9 geworden.
1: Aleta werkt hier al meer dan 25 jaar, meen ik.
3: 27
1: jaar.
3: 27.
1: Heeft heel wat speculatie hier gaan en komen.
3: Veel.
1: Nu bezig trouwens met het inpakken van een halfje bruin.
3: Ja, volkoren, ja.
1: Welke ontwikkeling zit er nou voor de argeloze consument in?
3: Van de speculaas? Ja, hij verbetert ieder jaar, hè. Ieder jaar wordt hij steeds lekkerder.
1: Ja, dat begrijpen we.
3: Ja. Maar ik weet niet wat er precies in zit. Nee. Dat durven ze dus niet tegen mij te zeggen.
1: Ook hier zelfs niet, als je er al zo lang werkt.
3: Nee. Dat weet ik nog steeds niet in die 27 jaar. Ik weet alleen dat ze ontzettend lekker zijn.
1: Ja, en dat het nog steeds dat geheim daar is. Is dat frustrerend?
3: Nee, ik vind het wel grappig.
4: Die mevrouw,
3: ik vind het wel heel leuk dat... Doei. Ik vind het wel heel leuk dat ze dat geheim houden. En dan vind ik ook dat ze dat geheim moeten houden.
1: Kijk.
3: Want anders gaat de ander ook met de eerste strijken. En dat willen we niet, hè?
1: Ja.
3: Dus wij willen de enigste blijven.
1: Is dat leuk, het bakkersvak eigenlijk?
3: Heel leuk, ja. En de winkel ook ontzettend leuk. Anders had ik

0: Wat mij opvalt trouwens, die hier gezellig in een kringetje van een koffie te genieten. Zojuist werd er ook wat bij gegeten. Ik denk van nou, die zitten met brokken speculaas om zich heen en dit dat wat. Maar er werd geen speculaasje gegeten. Nee, Jos, de zoon van Kees, hoe kan dat nou? Nou,
1: ik heb er al gewoon veel te veel gegeten, dat is het probleem.
0: Ja?
1: En op een gegeven moment wil je ook even wat anders eten. Dus ik heb genoeg speculaas ondertussen.
0: Zo werkt dat misschien vaak. Als je wat tenminste van de koek en het brood werkt of zo, dan kun je het op een gegeven moment zelf niet meer zien.
1: Nee, ja, exact.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment ben je het al een beetje beu.
0: Zeg, jij gaat het vak overnemen van je vader?
1: In principe wel, dat is wel de bedoeling. Hij wil nog 4 jaartjes in de bakkerij werken en dan wil hij zelf met pensioen.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik en mijn broer samen een hele mooie taak om het over te nemen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt een mooie uitdaging.
0: En hoe zie je de toekomst?
1: Druk, vooral. En gewoon, ja, zover heb ik er nog niet in gekeken, maar ja.
0: Ik hoor de werktijden van 1 uur 's ochtends beginnen en zo, dat soort zaken.
1: Ja, ik 1 keer in de week om 1 uur 's ochtends en de rest van de week om 3 uur. Dus ja. Voor mij valt het nog wel mee. Mijn broer is meer van de vroege tijden.
0: Maar welke ontwikkeling gaan we krijgen met het brood, met de speculaas? Is daar nog weinig van te zeggen?
1: Het is op het moment wel een beetje... Vooral gewoon zo doorgaan,
0: maar dat is te weinig natuurlijk. Er moet ontwikkeling in zitten.
1: Ja, klopt.
2: Dus we blijven doorontwikkelen, maar...
3: Op een gegeven moment houden we het op, hè?
0: Ja.
3: Op een gegeven moment hebben we de top bereikt en dan verder kunnen we ook niet meer. Dan proberen we constant de lekkerste te zijn.
0: En dat geldt voor alles natuurlijk.
3: Maar alles.
0: Maar doorgaan.
3: Of we dan broodjes stollen, amandelstaven, het maakt voor ons helemaal niet uit.
0: Over 4 met pensioen hoor ik net.
3: Nou nee, niet met pensioen. Dan gaan hun het overnemen. Maar dat betekent niet dat ik op nul sta, want dan moet ik ook gewoon blijven doorwerken.
0: Oh, wacht even, dat maakt ons wel ongerust.
3: Nee, zeker niet. Goed. Dus alleen hun gaan het overnemen en ik ga meer op de achtergrond.
0: Nou, de opvolging is in ieder geval geregeld. Dat is mooi, want ja, dat hoor je ook wel eens even anders.
3: De tijd, hè?
0: De drukke tijd komt er vooraan. Ik zou zeggen, geniet van het succes.
1: Dankjewel.
0: En tot in de toekomst.
1: Ja, dankjewel.
0: En nou... Neem nog een speculaasje, maar goed, hoef je niet te zeggen natuurlijk.
1: Nou, misschien zometeen als ze vers het overkomen.
4: In het kader van wie appelen vaart zal appelen eten. In dit geval is het de hele dag door speculaas gegeten. Eten ook niet zo heel goed voor je natuurlijk.
5: Nee.
4: Wij gaan het nog wel even hebben, voordat we maar gauw horen. Uitgebreid en het weer voor midden Nederland vandaag voorgeschoteld krijgen. Over vlees. Want ja, we eten steeds minder vlees. Maar hoe pakken wij dat aan met elkaar hier in midden Nederland? Reacties zijn welkom, hè, via de RTV Utrecht app. Zometeen nog eventjes. En Facebook natuurlijk.
5: Ja, kom maar door. Vinden we leuk. Gaat zo
4: even verder. Na de muziek van Acta de Munich.
6: Dit is

0: Ja hoor, ze zijn weer bij elkaar. Ik zei het van de week ook al. Gelukkig maar.
1: Akda, daar ben ik.
0: Dan horen we ze weer. Gezamenlijk, ja. En dat is jullie nieuwe deze week nog even die boost vandaag. Morgenmiddag wordt er weer een nieuwe bekendgemaakt, denk je? Dat is niet waar. Want we hebben de week van de 60's. We slaan een weekje over.
1: Oh.
0: Week daarna weer. Ja. En vanaf zaterdag gaan we los natuurlijk met alleen maar muziek uit de jaren 60 overdag. Wat leuk is dat. Dat is mooi voor uitzicht. Voor uitzicht is ook dat Magoo er zometeen is. Magoo, je bent er bijna klaar voor, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Goed zo. Wij gaan het nog even hebben over de vraagstelling vandaag, waar je de hele dag mee kunt bezighouden. Of nu al je reactie geven. Het gaat over vlees.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat we steeds minder vlees zijn gaan eten in Nederland. Ja, eet je ook vaker vegetarisch of vind je dat niet zo? Er zijn wat reacties er binnengekomen op deze vraag. En zoals van Jaap, die zegt goedemorgen. Hij noemt zichzelf overtuigd carnivoor. Ik kan mijn vlees niet laten staan. Hij noemt ook al dat vega gedoe laat ik aan mijn neus voorbij gaan, hoor.
0: Ja, dat kan. Ja, daar kun je zo over denken natuurlijk, Jaap.
1: Zeker,
0: ja. Hij eet ook niet minder vlees. Jaap eet ook niet minder vlees.
1: Nee, hij blijft lekker door eten. Dat zegt hij wel. En Marieke zegt, ja, goedemorgen. Wij eten toch wel graag een stukje vlees, maar ook vaak kip. Tenminste één keer per week vis of iets met ei of kaas.
0: Oh ja, ook eigenlijk.
1: Ja, kun je het ook een beetje variëren, toch?
0: Zeker.
1: En Dorothy die zegt, goedemorgen. Ik eet gewoon wat ik lekker vind. Zit ook wel eens maaltijden tussen zonder vlees. Ja, dat is gewoon waar ze zin in heeft dus. Even kijken naar Johanna. Die zegt, wij eten alles. Gezond in ieder geval.
0: Okay.
1: Dat staat voorop. En of dat nou vega is of met vlees. Ja.
0: Maakt dat niet
1: ook
0: uit.
1: Zo. Nee.
0: Michel zegt, mijn Bob, goedemorgen en Anne. Onze jongste dochter kookt vegetarisch. En geeft mij elke week een minuutje mee voor onderweg. Want Michel rijdt met de vrachtwagen. Dus krijgt elke week een maaltijd mee. Daarnaast eet ik wel gewoon vlees. Vooral een paletje gehaakt. Dat is Utrechtse in dit geval. Fijne uitzending geweest vanuit Gros Gronau. Bij 9 graden Celsius. Maar dat is een uurtje geleden al. Dus maar dus ook wel eens vegetarisch. Dus,
1: nou, lekker dat de dochter zo kookt. Ja, ik hou er ook wel van hoor. Ik heb gisteren nog lekker curry met tofu gemaakt. Lekker tofu marineren, net als wat je met kip doet eigenlijk. En dan met tofu is gewoon hartstikke lekker. Eigenlijk zou dat gewoon goed zijn om het af en toe te doen.
0: Is dat moeilijk om te maken? Ik heb nog nooit tofu gemaakt. Maar ik ken dat natuurlijk al een eeuw, geloof ik. Dus is dat oké?
1: Okay? Heel makkelijk. Gewoon een blokje snijden in de pan. Gooi je lekker ketchup en sojasaus erbij.
0: Oh, ja.
1: Dan maak je het lekker een beetje Thais of zo. Ja, prima.
0: Heerlijk. Nou, ik heb nog niet ontbeten, dus ik ga ervoor zo meteen. In gedachten al. Ik word er wel helemaal lekker van. Hey, we gaan erover doorpraten bij Connie natuurlijk en aan tafel. Nou, helemaal tijdens de lunch kun je het erover hebben. En bij Aart in Utrecht. Het komt thuis vanaf 5 uur.
1: Ja, en dan kun je nog steeds je reactie achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 7:07. Hoog tijd om Magoo er eens even langer bij te halen dan zojuist. Ja, Magoo, het weer van...
1: Reactie achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 7:07. Hoog tijd om Magoo er eens even langer bij te halen dan zojuist. Ja, Magoo, het weer van...
1: Reactie achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 7:07. Hoog tijd om Magoo dus even langer bij te halen dan zojuist. Ja, Magoo, het weer van...

0: Ja, zo werkt het niet in het weer. Hè. Als de beeld op 19,8 uit gaat komen, dan is het gewoon 19,8 en geen 20. En 20 is een warme dag, hè. Dus dan kunnen we weer een warme dag bijschrijven. Maar dat wordt op heel veel andere plaatsen in achtertuinen gewoon wel gehaald natuurlijk. Want daarvoor is de lucht warm genoeg en de zon is ook aanwezig.
1: Lekker vooruitzicht voor het weekend ook? Of wordt het dan wat minder? Maar gewoon heel kort even.
0: Ja, nou, morgenochtend is het droog. Het wordt nog even 18 graden. In de middag volgt er even wat regen. En daarna zitten we in het weekend in veel frissere lucht. Dat merk je vooral 's nachts. De nacht naar zondag is een fris nachtje met 4, 5 graden. Overdag wordt het zaterdag 14 of 15 graden. En zondag 12 tot 13 graden. Met een mooie mix van wolkenvelden en zon. En zaterdag misschien een enkele bui, maar echt significante broodnodige neerslag is helaas nog niet in zicht.
1: Dat zou wel moeten, inderdaad. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Jij bent wel in zicht. Dat we zeggen, je plekje is er natuurlijk weer vanmiddag in aan tafel om maar eens mee te beginnen. Dankjewel voor nu, voor Utrecht is Wakker. En tot
0: dag
1: de volgende.
0: Dag Anna.
2: Dag.
1: Tot zover deze Utrecht is Wakker. Mede mogelijk gemaakt door iedereen die erbij was. Natuurlijk luisterend of interactief deelnemend.
2: Hele fijne dag namens ons.
1: Morgen fijne uitzending, Anne.
2: Dag.
1: Ja, ik ben er even niet.
2: Ja, je bent even op vakantie.
1: Ah, Joost is er dan wel.
2: Ja, doe met Joost.

0: draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. De EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de nieuwe Europese begroting, de steun aan Oekraïne en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
8: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
7: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Dat lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
9: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
7: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul

0: Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het aantal files neemt af, meldt de ANWB, maar ik heb nog wel een paar vertragingen hier op mijn scherm. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is nu ruim 10 minuten. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen ook zo rond de 10 minuten. Dat geldt eigenlijk voor alle files die hier staan. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. En ook de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijswijk. Ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen in Noord-Holland zometeen, in de hoofdstad zelfs.
2: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
3: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: De Kroon Zonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

beginnen vooral nog met de stem van Siske. Over zijn stadje, waar ze ook mooie grachten hebben. Maar er gaat toch niets boven Utrecht. En zeker op zo'n mooie herfstochtend als vandaag. Alles ligt er vredig bij. En dat in een woelige wereld om ons heen. Nou, halverwege de ochtend, half oktober. En toch nog een beetje nazomer ook vandaag. Wij zetten onze zendjes eerst maar eventjes op de hits uit Holland. En Rob de Nijs.

0: Hits uit Holland op Radio M Utrecht.
1: 3 is prijs.
0: En weer een nieuw rondje met kans op een van die leuke prijzen die we hebben. Sinds kort ook in onze etalage bijvoorbeeld een fraaie cap en de schrijfzet. Maar ook de klassiekers als de shopper, het puzzelboekje of het mooie rode schort. Ja, dan kijken ze wel naar je als je met zo'n mooi Radio M Utrecht petje rondloopt. Nou, die kun je dus eventueel winnen als je meedoet vandaag. Gisteren begonnen we met een dansje. Vandaag hebben we vooral de dag die begint met een lach.
1: 1.
2: Wat een dag niet gelachen is, een dag niet geleefd. Je zit in mijn gedachten, ja, met jou is het feest.
1: 2.
2: Je stem klinkt in mijn hoofd. Ik wil met je lachen en met je dansen. En ik hoop heel binnenkort.
0: En toch ook nog een beetje een dansje.
1: 3.
2: Jij

En de vraag is dus vooral, welke stemmen horen er bij deze drie fragmenten? Dat kun je nu gaan doorgeven in onze app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. En dan niet vergeten even je nummer erbij te zetten. Je mag ook zelf bellen 0909-6931-931. Het moet raar lopen, wil je me niet kunnen bereiken. En dit is een voormalige nationale nieuwe, Miss Montreal.

0: Terug naar de kust. Nou, heerlijk dagje ook aan zee. Geen mist, geen regen. En de wind uit het zuiden. En dat levert dus hier zo'n 20 graden op, maar liefst in de beeld. We spelen 3 is prijs. Met een lach ook vandaag. Bij de antwoorden zag ik Nick en Simon voorbij komen. Luister zometeen nog even goed, zou ik willen zeggen tegen diegene, naar de herhaling. Want ze komen zometeen na het regio nog een keertje voorbij. Nou, dit is er ook eentje met een hele brede glimlach nog even voor het nieuws. Peter Blanker.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Rob, zeker geen bescheiden hit voor hem. Begin jaren 80. Peter Blanker was dat en zometeen Yves Berendsen.

0: zometeen het regio nieuws met Hanna. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, straks zielige egeltjes, maar er is een manier om ze te helpen. Hoe, dat hoor je straks.
0: Wij zijn zeer nieuwsgierig.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Hanna Kameraad.
1: Ja, Rhenen zoekt opvanglocaties voor asielzoekers. De gemeente Rhenen vraagt inwoners mee te denken over de opvang. Er is een meldpunt geopend voor de zoektocht naar een nieuwe plek. Die moet aan 4 voorwaarden voldoen. Het moet bijvoorbeeld groot genoeg zijn en de komende 5 jaar mag er niet worden gebouwd. Rhenen moet 110 asielzoekers opvangen. Rijkswaterstaat onderzoekt opnieuw de veiligheid van de A2 bij Breukelen na het dodelijke ongeluk met een spookrijder afgelopen weekend. Op dat deel staat geen vangrail omdat de middenberm breder is dan 20 meter. Bij een soortgelijk ongeluk 7 jaar geleden kwamen 3 mensen om. Of er nu wel een vangrail komt is nog niet duidelijk. In de buurt van Soest kan je vandaag geregeld helikopters van Defensie zien vliegen. Militairen oefenen onder meer met grote legerhelikopters die trainen op een niet-militair terrein. De soldaten worden afgezet en opgehaald. Defensie zegt te kiezen voor open plekken. En in Utrecht zijn in 1 week 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Die worden gebruikt om bomen en struiken te beschermen tegen vogels. De egels raakten in paniek, waardoor het net steeds strakker gaat zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten, dat meldt de wildopvang. Die roept op om zoveel mogelijk loshangende fruitnetten weg te halen. En dan het weer. Het is een zonnige dag vandaag. Weinig wind en vanmiddag zo'n 19 graden.
0: Dankjewel, Hanna. Nog even naar de weg, want de ochtendspits is bijna voorbij. Althans in onze regio. Ik kan alleen deze nog even melden. Dat is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. De vertragingen staan nog wel flink, zo'n 20 minuten.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet. De pratende kasteelkat.
10: Gids uit Holland met Edwin Meerman.

0: Duidelijk gevalletje, leef vandaag niet onverstandig. Yves Berens was dat. Dus vergeet vooral ook niet te lachen. Net als in Drieërsprijs vandaag, welke namen hoor je?
1: 1.
2: Wat een dag niet gelachen is en dag niet geleefd. Je zit in mijn gedachten, ja met jou is het feest.
1: 2.

dat zijn ze vandaag. Dit rondje 3 is prijs met dus kans op onder meer de cap. Die is nu al favoriet, is nog maar net in onze winkel. Ook de schrijfset doet het goed, maar ook nog altijd het schort, de shopper of het tussenboekje. Dat zou je dus kunnen winnen als je meedoet. Dan mag je ook nog bepalen welke van deze 3 we helemaal gaan draaien. Laat me weten in de app. Hier is de Chakot.

0: René Schuurmans is dat.
1: 3 is prijs.
0: Nou, echte hoofdprijs is het bepaald niet. Maar wel een leuk cadeautje wat ik mag gaan geven vandaag aan Alice Grazer, moet ik zeggen. Hè? We hebben ineens een hele slechte lijn. Alice, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, welkom. Vanuit Woerden.
2: Vanuit Woerden.
0: Je belt tijdelijk even met een andere telefoon. Zou het daarmee te maken hebben?
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Ik ben van provider veranderd. En dat was niet zo'n succes, want ik mocht mijn nummer niet houden.
0: Oh, dat is wel, wel gek eigenlijk. Dat is tegenwoordig wel vrij standaard, toch?
2: Ja, maar over 3 weken is het weer goed en dan krijg ik mijn eigen nummer weer.
0: Dan heb je je oude nummer weer terug. Maar gelukkig heb ik je toch gewoon gevonden.
2: Ja.
0: Wat gaat deze dag voor jou brengen? Want ik neem aan dat het zonnetje daar in Woerden ook lekker schijnt op dit moment.
2: Zeker. Ik sta op het punt om naar zorgcentrum Weddestein te gaan. En daar werk ik in het restaurant als vrijwilliger. En dan breng ik maaltijden rond en ik maak een praatje met oudere mensen. En dat doe ik elke donderdag al echt een hoopje.
0: Ja, is het alleen maar maaltijden rondbrengen of bereid je ze ook?
2: Nee, want het is allemaal stoomovenwerk. En dus dat wordt opgeschept wel door ons. En dat brengen we dan bij de mensen aan tafel.
0: Oké, goed. Nou, dat is toch hartstikke fijn dat je op die manier nuttig kan maken, zeg maar. Hè? Heeft tussen aanhalingstekens.
2: Ja.
0: Met dit werk. En kun je dan ook nog een beetje ondertussen genieten van het nazomerse weer vanmiddag?
2: Zeker weten. Ja, even lekker fietsen.
0: Ja.
2: En ik geniet ervan.
0: Nou, moet je doen, want het houdt een keer op met die zomer, maar het lijkt wel alsof die nog steeds zin in heeft, hè?
2: Morgen wordt het gewoon minder, als ik hoor.
0: Ja. Nou, in ieder geval, we gaan jou een mooie schrijfset sturen, want dat wilde je graag hebben, omdat je de goede antwoorden doorgaf. Maar we gaan nog even snel controleren of dat ook zo is. Daar komen ze nog een keer. Zijn vader hebben we al gehoord, hè?
2: Christian Bauer.
0: Ja, heel goed. En deze? Je stem klinkt
2: in mijn hoofd. Ik wil met dat is Guus Meeuwis.
1: 3. Jij krijgt je lach niet
2: van mijn gezicht. En John de Bever.
0: John de Bever, gezellig.
1: 3 is prijs.
0: Een rondje om te lachen. En dat is belangrijk om de dag zo te beginnen.
2: Zeker weten.
0: En volgens mij lukt dat jou ook wel, Alice. Als ik zo
2: ik heb er heel veel zin in. Ja hoor, zeker.
0: De schrijfset komt er dus aan. En welke van deze 3 zal ik dan nog even helemaal voor je draaien?
2: Nou, ik word altijd heel vrolijk van John de Bever.
0: Ja, je bent niet de enige. We gaan hem graag nog even voor je draaien.
2: Ja.
0: En voor vandaag werk ze eerst even uiteraard. Doe ze daar de groetjes in het...
2: ik zal het doen.
0: Waar je bent in het... Is dat een... wat is dat? Een huis?
2: Nee, een groot zorgcentrum.
0: Oh ja.
2: Ook met revalidatie. Maar ook met mensen met een beperking. En mensen die een beetje de weg kwijt zijn wel ook. Dus het is wel heel groot. Het is een onderdeel van Karijn Zorgcentrum.
0: Oké, nou, het zou zomaar kunnen zijn dat ze daar ook lekker naar ons luisteren. Dus doe ze de groetjes.
2: Ja, dankjewel.
0: En een fijne dag.
2: En een fijne uitzending.
0: Jo.
3: Ik sta waar naar mijn glas... En zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel.

En zometeen nog veel meer vette hits bij Pieter de komende uren en bij de koffie. En doe gezellig mee met Woordbouwer. Kun je ook prijzen mee verdienen. Waaronder dus ook weer die schrijfzet of die nieuwe cap, bijvoorbeeld. En daarna Connie aan tafel. Die gaat het onder meer hebben over valpreventie. En na tweeën, dan zijn we een uurtje in de jaren 60. Zoals altijd, daar ben ik graag bij je terug. Even voorproeven voor die mooie week die eraan gaat komen. Moeten we Suzanne en Freek dus even missen, kunnen we vandaag nog wel eventjes draaien. Halverwege oktober. Fijne dag.

0: een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is 2:10. Goedemorgen. Blik op de weg. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen het knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Een kwartiertje extra reistijd door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Daar 20 minuten vertraging. Lekkere muziek bij de koffie. Onder andere van Neil Diamond en Eros Ramazzotti onderweg.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Nou ja, ben ik dus gewoon de koffie voor mezelf vergeten. Ga ik zo even halen. Voor jou heb ik de koffie klaarstaan. En muziek natuurlijk. En bij de koffie, goedemorgen. Het is 6:06. Ik ben Pieter. En de komende 2 uur gezelligheid met een zonnetje. Eros Ramazzotti komt eraan. Neil Diamond staat klaar. De koffiekeuze uiteraard. En het spelletje met de letters. Ik kijk even naar links, daar staat onze prijzenkast. Wat leuke nieuwe prijzen natuurlijk sinds enige tijd. De cap van Radio M Utrecht. Ik krijg heel veel vragen. Wat voor kleur is die cap? Nou, die is zwart met een mooi wit logo. We hebben een nieuwe schrijfset, maar natuurlijk ook de klassiekers, zoals bijvoorbeeld de Shopper. Zou je het leuk vinden om dat te winnen? Doe mee met Woordbouwer. Ik geef je wat letters. Die vind je ook in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 15. De G van Gerard, de R van Richard en de N van Nico. De K van Karel, een U van Utrecht. 2 keer de L van Leo, de O van Otto en de S van Simon. Dan nog de B van Bernard. 2 keer de E van Eduard. 2 keer de I van Isaac. En de W van Willem. En rustig nalezen in de app natuurlijk of op radioMutrecht.nl. Daar vind je het wel.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

koffie is binnen, hoor. Eerlijk, een goede gouden ouwe uit de 60s. Sam Cooke natuurlijk en Chain Gang. Ja, zaterdag gaan we beginnen met de week van de 60s. Dat wordt weer superleuk. Een week lang 7 dagen genieten van al die heerlijke hits. Nostalgie uit de jaren 60. Mooie herinneringen ook weer. We gaan leuke dingen doen. Je kunt bijzondere prijzen winnen. En volgende week vrijdag ook de top 100 uit 1966. Dus we kijken er naar uit en ik hoop jij ook. Lekker aan de koffie. Zo, de koffiekeuze. Ja, wat is nu je favoriet? Laat het weten, de meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1. Lou Rawls en Diana Reeves. Diane, moet ik zeggen. En Fine Brown Frame. Keuze 2. Ja, dat zijn de Judds. Why not me?

ben benieuwd. De meeste stemmen gelden. Je mag reageren met een appje naar de studio via de app van RTV Utrecht. Even bellen of mailen kan ook. Studio apenstaartje rtvutrecht.nl. Eén dus Lou Rawls en Diane Reeves. Fine Brown Frame of ga je liever voor de Judds? En why not me? Laat het weten en ik tel de stemmen hier. Zorg voor de muziek natuurlijk. Bluf en gek.

0: vind het gezellig dat je er weer bij bent vanmorgen. Ja, dit is M bij de koffie. En zometeen de koffiekeuze. Die bepaal je zelf, hè. De meeste stemmen gelden. Lou Rawls, Diane Reeves, Fine Brown Frame, dat is keuze 1. Daartegenover, ja, behoorlijke concurrentie, de Judds en Why Not Me. Het gaat ongeveer gelijk op. Laat het even weten, stuur een berichtje, 1 of 2. Dat is voldoende, keuze 1, Lou Rawls, Diane Reeves en de Judds. Keuze 2. Je mag appen naar de studio of even mailen. Studio apenstaartje, rtvutrecht.nl.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: de mannen van Spandau Ballet. Altijd strak in het pak, Lonneke.
1: Oh ja?
0: Heren, ja, zeker. Oh. Ja, ja. Wij niet.
1: Nee, wij niet. Nee.
0: Wij niet.
1: We zien er wel leuk uit vandaag, toch?
0: Nou, dankjewel, jij ook.
1: Dankjewel.
0: Zometeen het laatste nieuws. Wat heb je?
1: De Tweede Kamer die wil opheldering over de problemen bij een Utrechts verpleeghuis.
0: Nou, zometeen meer.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
8: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
7: Nou, toch wel.
8: Wel?
7: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
8: Oh ja, dat is ook zo.
7: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
8: Ga het meteen doen.
7: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Zo, het is 10:30. Het laatste nieuws met Lonneke.
1: Goedemorgen. We gaan beginnen met de misstanden bij een Utrechts verpleeghuis. De SP wil opheldering over slechte zorg in verpleeghuis Nieuw-Tamarinde in Utrecht. Bewoners die zouden lange tijd niet worden gedoucht en soms tevergeefs om hulp roepen. Bij de zorginspectie kwamen sinds begin vorig jaar 7 meldingen binnen. En de minister die krijgt kamervragen over waarom niet is ingegrepen. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoeken of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof en meer op brede natuurmaatregelen richt. Er komen geen windmolens op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort. Althans, als het aan de gemeenteraad ligt. Die vindt het te gevaarlijk, zo is er een chemiebedrijf in de buurt. De provincie zegt onzin, want die wil daar wel windmolens hebben. En eind deze maand hakt Amersfoort de knoop door. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5. Dat zegt de provincie na onderzoek. Er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. En ook dat voorzieningen dichtbij zijn. Het weer dan nog. Het is wat warmer dan gisteren met zo'n 19 graden. En het is zondag vandaag.
0: Oké, dankjewel. Dan nog even een blik op de weg. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar 20 minuten extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Daar nog 25 minuten vertraging. Zometeen de koffiekeuze Lou Rolls of the Judds. We gaan het horen.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
16: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
20: En bij de koffie met Pieter Voorage.

op donderdag morgen. Het is 15 oktober alweer. Ja, je zou het niet zeggen als je buiten bent. Goed, zullen we koffie doen? Lijkt me een uitstekend idee. Ramses, ga je gang. Kies zelf maar even een smaakje uit. Ook een muzikaal smaakje, want de koffiekeuze natuurlijk. 10:50. We hadden Lou Rawls en Diana Reeves. En Fine Brown Frame. En dan tegenover The Judds en Why Not Me. Nou, dankjewel voor het reageren. De meeste stemmen gelden, hè, zo werkt het. Berichtjes gekregen van onder andere Jan, René, Klasina, Peter, Mieke van Veen. Dankjewel. Adrie, Marga, Paula ook gereageerd. Dat zeg ik ook tegen Henny. Dankjewel. Ronald, Mariska zie ik staan. Joke Vos, ook bedankt. Rita, Anne gaat zo ook aan de koffie. Anneke ook. En Yannick ook, jij dankjewel. Nou, daar gaan we. Dit is hem. De koffiekeuze voor vandaag. Lou Rawls. En Diane Reeves. En een Fine Brown Frame. Hij is ook leuk, hè? Geniet ervan.

0: Zo, nieuwe muziek. Alex Warren was dat. En Frida aan de telefoon. Frida, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo, hallo. In Geldermalsen.
1: Helemaal, nog steeds.
0: Ja. Hoe is het daar op dit moment?
1: Nou, het is toevallig in de tuin aan het werken. Dan had ik jullie opstaan met de koptelefoon. Maar ik heb ook in Geldermalsen sluierbewolking.
0: Ja.
1: Maar het zonnetje is lekker.
0: Okay.
1: Het is wel een beetje fris, maar goed. We mogen helemaal niet klagen.
0: Nee, heerlijke dag om inderdaad ook wat buiten te doen. Ik zie je helemaal staan zo met zo'n koptelefoon op in de tuin.
1: Ja, het is wel goed dat ze me niet zien, hè?
0: Nou ja, kan jou het schelen, toch?
1: Ja, precies.
0: Wat ben je aan het doen in de tuin?
1: Nou, het is nu, omdat het wat vochtig is, ja, dan het onkruid groeit. Ja, ik ben met de steentjes, ik heb van die gintsteentjes, zal ik maar zeggen. En daar ben ik het onkruid aan het eruit halen.
0: Oh ja, ja. Dat is wel handig, dan is het in het voorjaar ook al, dan scheelt dat weer, hè, als het straks
1: weer anders
0: gaat. Ja.
1: Zeker.
0: Ja. En ben je ook al mooie paddenstoelen tegengekomen? Want dat is ook wel echt een moment.
1: Nou,
0: hè?
1: Nou, gisteren ben ik, ik doe altijd klompenpaden lopen, daar ben ik ze dus wel tegengekomen.
0: Ja.
1: En de nodige walnoten die je dus nu voor het oprapen hebt, ja.
0: Ja.
1: Het is een mooi seizoen van mooi einde van het seizoen van het jaar, vind ik altijd de herfst.
0: Ja, vind ik ook.
1: Het kleurrijk ook. En het heeft ook zijn charmes, laat ik het maar zo zeggen.
0: Zeker. De blaadjes nog niet helemaal geel. Dat gaat best langzaam dit jaar, merk ik.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, goed.
1: We hebben ook een schitterend weer gehad. Dus het heeft ook niet de gelegenheid gehad.
0: Nee. Komt vanzelf. Oké, nou lekker bezig met de muziek van Radio Arm Utrecht. Ook even gepuzzeld in de tuin.
1: Ja, onder de koffiepauze.
0: Ja. Heerlijk, ja, dat is ook precies de bedoeling. Precies zoals het moet. Ja. En je hebt de oplossing al gezegd. Hè. Nog één keer voor de goede orde, Frida.
1: Het is sluierbewolking.
0: Ja, dat was best wel lastig volgens mij. 15 letters sluierbewolking.
1: Ja, dat was inderdaad dus als is het iets met bewoning of wat dan ook. Nee.
0: Ja, het is zo simpel. Kijk omhoog en dan zie je die prachtige hoge sluierbewolking vandaag.
1: Zeker.
0: En veel vliegtuigstrepen ook vanmorgen. Zag er ook weer mooi uit, allemaal bij elkaar zo. Nou, je bent de winnaar. En ik ga de prijzenkast voor je openen. Ook wat leuke nieuwe prijzen. Ik heb een mooie cap van Radio M Utrecht. Ik heb de schrijfset, die is ook nieuw. Natuurlijk het keukenschort, het puzzelboek of de shopper.
1: Oeps, dat wordt een beetje moeilijk. Doe toch maar het pennensetje, had je het over.
0: De schrijfset.
1: Ja, vind ik helemaal leuk.
0: Nou, nieuwe prijs ga ik naar je toe sturen richting Geldermalsen. Dank je wel voor het meedoen, Frida.
1: Nou, bedankt dat ik mee mocht doen.
0: Dat vinden we hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren. Succes in de tuin daar. Hè.
1: Ja, en jij fijne uitzending nog.
0: Dank je wel, tot de volgende.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
10: Kleine vertraging nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 5 minuutjes. En de andere kant uit tussen Stroe en Hoevelaken 6 minuten vertraging. Muziek bij de koffie, Don Rosenbaum. Onder andere onderweg en Elvis natuurlijk.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
11: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer. Vind je in
12: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
14: Een Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen

Radio in Utrecht. Donderdagmorgen. Lekkere muziek bij de koffie. Misschien ook al bezig in de tuin, hè? Net zoals Frida het vorige uur. Ja, heerlijk weer, geniet ervan. En doe dat dus samen met ons de hele dag. Want we zijn er de hele dag. Ik ben Pieter. Ja, muziek bij de koffie van Elvis zometeen. We hebben straks Julio Iglesias, een nieuwe van de drie J's. En Gilbert O'Sullivan in dubbel goud. En natuurlijk ook weer even een rondje puzzelen. Het is een gezonde oplossing vandaag. Past ook helemaal bij de tijd van het jaar. En ik ben benieuwd wat je ervan kan maken. 11 letters, je vindt ze in de app of op de site. En ga lekker stoeien met de E van Eduard, de K van Karel, de L van Leo, een S van Simon en de T van Tinus. Dan nog de R van Richard. En dan 4 keer de O van Otto en een N van Nico. Laat het weten, heb je het gevonden? Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Succes en tot zo.

0: wat doe je nou met die vier O's, hè? Die vier O's. In het rijtje met 11 letters. Ik hoop dat het lukt. Het is een gezonde oplossing. Past bij de tijd van het jaar. En de letters die vind je in de app van RTV Utrecht natuurlijk. Woordbouwer. Volgende week, zaterdag al. Dan beginnen we met de week van de 60's. Aankomende zaterdag. Die loopt door tot volgende week vrijdag. En op de vrijdag 23 oktober dan zenden we de top 100 uit. Uit het jaar 1966. Die lijst die kun je ook bekijken in onze app of op radio.mutrecht.nl. Sterker nog, je kunt je favorieten uit die lijst aan ons doorgeven. Doe je dat, dan maak je kans op onze enige echte 60's koffiemok. En we vinden het bovendien heel leuk om wat van je te horen. Kies je favorieten uit de top 100 van 1966. Je vindt hem online in de app van RTV Utrecht. Ga naar radio. Het kan echt niet missen. Je ziet daar heel grote 60's staan. En dan kun je drie favorieten kiezen. Nou, eens even kijken. Tony Hagen van Steen uit Soest heeft dat ook gedaan. Jij gaat voor de Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Simon & Garfunkel, The Sounds of Silence. En Dave Barry met This Strange Effect. Mooie keuze. Dankjewel, Tony. Yvonne uit Sassenheim. Karen Kent, dans je de hele dag met mij. Connie van der Bos, ik ben gelukkig zonder jou. En John Lamers met Ik bewonder jou. Ja, die staat er ook in. Dat is je Nederlandse talige top 3. Wel moeilijk kiezen staat hier. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dankjewel, Yvonne. We nemen je mee natuurlijk. En Martijn uit Zeist. Jij gaat ook voor Simon & Garfunkel, The Sounds of Silence. Maar ook voor de Beatles, Michelle en Good Vibrations door de Beach Boys. Leuk. Mooie herinneringen. Heb je er een verhaal bij? Dat kan ook natuurlijk. Geef het door. Laat ons weten, wat zijn nou je favorieten uit de top 100 van het muzikale jaar 1966, die we dus volgende week vrijdag gaan uitzenden. Je mag het doorgeven met een app naar de studio, maar de hele lijst vind je in de app van RTV Utrecht. Ga dan naar radio en klik op de 60's.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En misschien ook nog wel een leuke beloning met de enige echte Radio M Utrecht 60's koffiemok. Elvis uit de 60's. Ja, volgende week natuurlijk ook. Het is kwart over Elvis. Return to Sender is dit.

0: week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Weet je wat nou zo leuk is, Lonneke?
1: Nou.
0: Het is hier van alles wat. We gaan zo meteen naar Julio Iglesias en de drieën.
1: Dat kan gewoon, hè?
0: Ja, gewoon. Maar eerst natuurlijk het nieuws. Wat heb je vandaag?
1: Ik ga het hebben over explosiegevaar in Utrecht-Overvecht.
0: Zometeen meer.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: Het is 11:30, het laatste nieuws. We beginnen met explosiegevaar, Lonneke.
1: Dat klopt inderdaad. In Utrecht zijn bommen gevonden. Bij een controle afgelopen dinsdag heeft de politie in een kelderbox aan de Tigris de Reef zware explosieven gevonden. De eigenaar, een man van 55, is aangehouden. In de box lagen bijna 50 cobra's. Volgens de politie extreem zware vuurwerkbommen en daarmee een groot risico voor omwonenden. Bij een garagebox aan de Muilenborgdreef, ook in Overvecht, werden bijna 40 cilinders lachgas gevonden. En ook dat is in beslag genomen. Een uitgebreide verhaal en een foto van de gevonden explosieven staat op onze app. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil uit onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. De SGP wil dat het plan zich minder op stikstof en meer op de brede natuurmaatregelen richt. Het Amersfoortse raadslid Shoref Vestali die zegt bedreigd te zijn. Dat komt volgens haar door berichten dat ze niet aanwezig was bij de raadsvergaderingen. Gisteren was ze er wel en vertelde ze dat het kwam door problemen met gezondheid en een zware operatie. Vestali stapte eerder deze maand uit Amersfoort voor vrijheid en gaat zelfstandig verder. Als het zeehondencentrum Pieterburen failliet gaat, dan heeft dat ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht. De twee instanties werkten vaak met elkaar samen aan onderzoeken. Het centrum ging vorig jaar op in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, maar heeft nu grote financiële problemen. Sluiting zou ook grote gevolgen hebben voor de dieren en voor educatie over de Waddenzee. Het weer nog. Het is wat warmer dan gisteren, 19 graden ongeveer, en we zien veel zon vandaag.
12: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
13: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
13: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
14: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
15: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
16: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

0: Julio, Radio M Utrecht. De drie J's komen eraan. Je zit in mijn hoofd, zo heet hij, Connie. Oh, nog een keer. Wacht even. Ja.
1: Ik zit in jouw hoofd.
0: Wel in mijn hoofd, maar niet op de radio. Nu gelukkig wel.
1: Ja, nu wel. Hallo.
0: Hallo, Connie.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. We blikken even vooruit. Aan tafel natuurlijk, 12 uur, dan is het weer zover. Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, Pieter, ik schrik altijd zo van cijfertjes, want die zijn zo keihard. Mm-hmm. En dan hebben we het over vallen. Het zit in een klein hoekje, kan grote gevolgen hebben. Dat blijkt maar weer uit de cijfers. Een misstap op de trap of een uitglijder in de douche. Elke dag komen, let op, 340 mensen na een val op de eerste hulp terecht. Elke dag. En 21 mensen per dag overlijden als gevolg van zo'n val. Nou, dat vind ik dan weer zo absurd. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Veiligheid NL en het CBS. Er zijn in het hele land cursussen om vallen te voorkomen. Maar niet iedereen staat erop te springen. Want dan denken ze, ja, dan ben ik oud. Moet ik op zo'n cursus? Ik weet toch heus wel wat ik moet doen. Nou, Paulien Kerkhof, die geeft cursussen in valpreventie. En zij zegt, je hoeft je er helemaal niet voor te schamen. Want we maken gewoon je spieren wat sterker. Ja. Dus nou ja, er zijn allemaal tips om dat te kunnen voorkomen. Daar gaan we het over hebben.
0: Hartstikke goed.
1: En even naar de vraag van vandaag op onze Facebookpagina. Ja. Ben jij een fervent vleeseter?
0: Ik eet wel vlees, maar hoe ouder ik word, minder.
1: Ja, ja. Nou, dat hoor je wel vaker inderdaad. Ja. Wij Nederlanders hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. Het gaat om een daling van 2%. 10 jaar geleden aten we gemiddeld nog 38,4 kilo vlees. In 10 jaar tijd is de vleesconsumptie met 12% gedaald. En er is natuurlijk ook een heel groot aanbod. Vegetarisch, het hoeft helemaal niet vies te zijn. Daar gaan we het ook nog even over hebben.
0: Oké, en jij?
1: Ik eet weinig vlees, dat komt omdat mijn zoon, die is echt vegetariër, eet ook geen vis. Als ik kook, dan kook ik vegetarisch. Maar als ik dan af en toe uit eten ga, kan ik zomaar een kipsatéetje naar binnen smeren.
0: Ja. Okay. Goed, nou, we praten erover door. Wil je reageren, dat kan via onze app en natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: En de ontknoping van de moeilijke stem van M deze week.
0: Oké, en dat fragment laat je ook nog een keer horen. Dus zit je thuis en denk je, ik ga hem gewoon raden.
1: Ja.
0: Luister en doe mee.
1: Zeker.
0: Hartstikke leuk. Connie, we zitten er weer klaar voor.
1: Dankjewel.

0: twee keer. Je hoort hem natuurlijk bij ons en wij zijn Radio M Utrecht. Jan, een hele goede morgen.
1: Hele goede morgen, Pieter.
0: Zo, in Veenendaal zit jij.
1: Ja.
0: Ja, en hoe is het daar?
1: Ja, heerlijk weer.
0: Heerlijk herfst weer, hè? Ja.
1: Ja, zeker. Ja, van genieten, hè?
0: Ja, moet je vooral doen. Wat was je aan het doen?
1: Ik was de schuur aan het opruimen. En ik had even koffie gedronken. Ik denk, nou, dat doe ik even mee met de puzzel.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: Nou, en nou ben ik zo meneer, help ik de vrouw er even met stofzuigen. Dus ik doe van alles.
0: Lekker bezig. En was die schuur, was dat zo'n rommeltje dan?
1: Ja, dan moest het een en ander weer opgeruimd worden. Want de schilders zijn geweest vorige maand en zo, om de buitenboel te schilderen. Uh-huh. Dus daar heb je altijd nog een beetje rommel staan, hè, in de schuur.
0: Ja, het is wel lekker als het dan opgeruimd is, vind ik altijd.
1: Juist, ja.
0: Ja. Oké, nou, lekker bezig. En dat doe je dan samen met Radio M Utrecht. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ja, altijd.
0: Ja, leuk. En ook weer meegedaan met de puzzel, Jan.
1: Ja.
0: Wat heb je gevonden met die vier O's?
1: Met die vier O's, koolsoorten.
0: Juist, ik zei het is een gezonde oplossing die past bij deze tijd van het jaar.
1: Ja.
0: Ja, herfst en dan komt er ook wel eens een lekkere koolsoort op tafel. Althans, bij mij thuis wel.
1: Ik weet niet, ja, bij ons ook.
0: Ja, wat heb je een favoriet of een favoriet gerecht?
1: Nou, we hebben toevallig één dag terug, even kijken, dinsdag hebben wij rode kool.
0: Lekker.
1: Gegeten dus. Lekker met haché, het vlees en zo. Ja. Heerlijk. Lekker hoor.
0: Ja. Ik ben er ook dol op. Savoie kool vind ik ook zo lekker.
1: Ja.
0: Dus het is... soms vergeet je dat het er is. Als je in de supermarkt loopt. Maar het is gewoon lekker om... En makkelijk ook te bereiden altijd.
1: Ja, en vind ik ook.
0: Super gezond. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan eens even naar de koolsoorten vandaag.
1: Zo is het. Ja, geweldig.
0: Een beetje reclame gemaakt voor de kool. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Wat wil je hebben? Een shopper, een puzzelboek, een schort, een cap van Radio M Utrecht. Die is nieuw. Of onze schrijfset. Die is ook nieuw.
1: Nou, weet je wat ik wel graag wil hebben nog? Mm-hmm. De schort.
0: Het schort van Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik dat helemaal in orde maken voor je.
1: Geweldig.
0: Het staat je vast heel goed. Of is hij voor je vrouw? Okay.
1: Nou, mevrouw, die zal hem vaker aan hebben, want die kookt.
0: Ja. Moeten jullie hem even delen, maar dat komt vast.
1: Ja, dat geeft niet hoor. We doen al een beurt.
0: Goed zo. Nou, dankjewel voor het meedoen. Ik ga hem opsturen en de groetjes aan je vrouw van ons.
1: Ja, dat zal ik doen. Okay. Pieter, tot ziens.
0: Dankjewel.
1: En fijne uitzending.
0: Dankjewel, doei. Jan. Dag.

67. En zaterdag beginnen we met onze week van de 60s. Dat wordt genieten de hele week, deze mooie radiozender in het teken van de jaren 60. Zaterdag 17 oktober. Blijf lekker luisteren, zometeen is Corny er aan tafel. Love.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
7: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. 12 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken over een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Zij zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd werd gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een groot risico voor omwonenden. Zo noemt de politie het dat er in een kelderbox in Utrecht-Overvecht bijna 50 vuurwerkbommen lagen opgeslagen. Ze werden ontdekt tijdens een controle en de eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Kamervragen over de situatie bij verpleeghuis Nieuw-Tamarinde in Utrecht. De landelijke SP wil opheldering van de minister over de slechte zorg daar. Zo werden bewoners soms lange tijd niet gedoucht en was personeel onvindbaar. En vanavond houdt de KNVB een hoorzitting over de vechtpartij tijdens de rust van IJsselmeervogels GVVV. Een paar weken geleden was die wedstrijd. De trainer van IJsselmeervogels, Willem Leushuis, die begrijpt er helemaal niets van dat de bond die zitting vanavond houdt op donderdag. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen.
11: Dankjewel.
13: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: optreden van deze Chrissy Hynde van de Pretenders. Nou, ook al op wat oudere dag, maar nog steeds zeer stoer.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, het is donderdag 15 oktober. Het is, nou, mooi weer, dat hoor je. Om 10 voor 1 in Aan tafel. En om 10 voor 2, strakjes in Aan tafel, hebben wij de ontknoping van de stem van M. Hij is moeilijk deze week, dat zei ik net al tegen Pieter. Maar goed, 10 over 1/2, dan laat ik het fragment nog een keertje horen. En misschien wil jij dan wel die mooie portable radio die ik aan het einde van Aan tafel ga weggeven. Zometeen gaan we het hebben over vallen. Een valpartij zit namelijk in een heel klein hoekje, kan grote gevolgen hebben. De cijfers die liggen daar weer niet om. Een misstap op de trap of een uitglijder in de douche. Elke dag komen 340 mensen na een val op de eerste hulp terecht. 21 mensen per dag overlijden als gevolg van zo'n val. Voornamelijk wel onder ouderen, dat moet ik erbij zetten. Maar wat weer goed nieuws is, er zijn in het hele land cursussen om vallen te voorkomen. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ik kan me voorstellen dat je daar niet meteen op zit te wachten, want dan voel je je misschien nog wat ouder. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat hoor je zo meteen.

0: Voor de kenners, Please Don't Go, Casey in the Sunshine Band. Daar lijkt dat melodietje op de mondharmonica een beetje op. Zo, maar wel een mooi nummer, hè? Acta en de Munnik. Ze zijn een kei in samenzang. En dat is onze nationale nieuwe Niets Doen, heet dat. 11:45, het lunchprogramma aan tafel. Een valpartij zit in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben, blijkt uit cijfers. Een misstap op de trap of een uitglijder in de douche. En nou komen de cijfers. Elke dag komen maar liefst 340 mensen na een val op de eerste hulp terecht. En 21 mensen per dag overlijden als gevolg van zo'n val. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL en het CBS. Nou, er zijn in het hele land cursussen om vallen te voorkomen, maar niet iedereen staat er om te springen. Pauline Kerkhoff geeft cursussen in valpreventie. Ik heb haar aan de lijn. Pauline, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, hoe gebeuren de meeste valpartijen, denk jij?
1: Nou, vaak heeft het te maken met bijvoorbeeld als mensen wat ouder worden, dat ze losliggende kleedjes of kabels, of dat ze niet zo goed kunnen zien, of dat ze niet zulke goede schoenen hebben of niet genoeg licht. En dan zit het eigenlijk val in een klein hoekje. En het heeft ook ermee te maken als mensen wat ouder worden, dan verliezen onze spieren gelijk een beetje kracht. Hè? Reactievermogen wordt wat langzamer en de balans neemt wat af. Ja. Dus eigenlijk 1 miljoen mensen in Nederland vallen per jaar. Dat is ongelooflijk veel.
0: Ongelooflijk veel.
1: Dat zou echt minder moeten worden.
0: Ja. Wat zijn dan de meest voorkomende verwondingen? Is dat bekend?
1: Ja, nou ja, mensen breken vaak, hè. Dus als je valt, dan steken mensen automatisch vaak hun armen uit als ze voorover vallen. Dus dan komt alle kracht, dat is een automatische reflex, en dan komt eigenlijk alle kracht op die armen terecht. En dan breken mensen vaak een pols of een heup bijvoorbeeld. En het vervelende is, kijk, zo'n val, dat duurt 1 seconde. Maar het herstel kan maanden duren, hè.
0: Ja.
1: En eigenlijk begint dat risico vallen al jaren daarvoor. He, dus wat ik net al zei, die spieren die gaan geleidelijk wat kracht verliezen. Dan heb je niet eens zo in de gaten. Maar daarom is het zo belangrijk om daar tijdig wat aan te doen.
0: Ja, wat kun je eraan doen? Hoe kun je vallen voorkomen?
1: Nou, je kunt vallen voorkomen. Er zijn dus valpreventiecursussen. En daar leer je eigenlijk, en het klinkt een beetje vreemd, maar je kunt gewoon leren hoe je goed kan vallen. He, dus dat je de gevolgen van een val zoveel mogelijk beperkt onder begeleiding van een fysiotherapeut. Maar daarnaast is het ook ontzettend belangrijk dat je voldoende eiwitten eet, dat je gezond eet. En bijvoorbeeld ook op je vitamine D en je calcium, dat je daar voor sterke botten, dat je daar voldoende op let. En wat we ook vaak vergeten is dat mensen voldoende drinken. Hè? Dus die doucheprikkel bij met name oudere mensen, die neemt wat af. En mensen gebruiken vaak bijvoorbeeld plaspillen. En daardoor kunnen ze wat eerder duizelig worden. Hè? Dus dat is ook van belang om voldoende te drinken om het te voorkomen.
0: Nou heb ik het idee dat je dan voornamelijk hebt over mensen die wat ouder zijn. Maar je zegt, je kunt dat vallen ook voorkomen voor mensen die jonger zijn. Om bijvoorbeeld, denk aan je spierkracht, denk aan je reactievermogen, denk aan je balans. En dat, jij zegt, dat is allemaal ook wel te trainen.
1: Dat is absoluut te trainen. Hè? En ik begrijp heel goed dat je, als je valpreventie hoort, dat niet zo fris en fruitig klinkt. Hè? Maar dat is een beetje alsof je oud voelt en een beetje kwetsbaar. Maar ik zou het eigenlijk niet zien als een cursus voor oude mensen, maar eigenlijk meer als een investering, hè, voor je toekomst.
0: Ja.
1: Want je investeert wel in je pensioen, maar we vergeten vaak te investeren in het lijf waarmee we willen genieten van ons pensioen. Dus je traint eigenlijk dan niet omdat je oud bent, maar omdat je oud wil worden op jouw manier, hè?
0: Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen als je wat jonger bent, dat je denkt, ik maak een mooie rol.
1: Ja,
0: en als je wat ouder bent, dat je denkt, ik kan die rol niet maken. Dus ik strek mijn armen en ik breek vervolgens mijn polsen.
1: Ja, maar dat kun je dus inderdaad in zo'n valpreventietraining, wordt er dus onder begeleiding geleerd hoe je op een zachte mat begint dat. Hè? Hoe je je klein kan maken, hoe je die kracht zoveel mogelijk kan verdelen. Zodat je inderdaad niks breekt. En eigenlijk vanaf 65 plus is het beste aan te raden om daar al mee te gaan beginnen.
0: Okay,
1: want je kunt het beter voorkomen dan dat je, en net wat ik al zei, het duurt maanden voordat je herstelt van als je iets gebroken hebt. Dus je kunt het beter voorkomen.
0: Ja, jij zegt ook, zo'n training draait er juist om dat je mobiel blijft en dat je zelfstandig kunt blijven wonen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Oké. Okay. Ja. Voor luisteraars die denken, ja, ik zet me over mijn schroom heen. Ik ga in de actiestand. Waar kun je meer informatie inwinnen?
1: Nou, je kunt in je gemeente waar je woont, er worden ongelooflijk veel valpreventiecursussen aangeboden. Je kunt googlen in je eigen gemeente op valpreventie. Je hebt val op verleden tijd. Je hebt allerlei verschillende soorten. En daar kun je je aanmelden en dan word je opgeroepen. Ja, ik kan het echt ten zeerste aanraden om dat te doen, hoor.
0: Oké. Okay. Ja, ik zag net een heel grappig zinnetje van hoe leer ik vallen, maar dan lijkt het net of je bewust gaat vallen. Maar
1: ja, precies. Ja.
0: Goed, het voorkomen van vallen. Nou, ik hoop dat heel veel mensen daar gehoor aan geven. Ja. Pauline Kerkhoff, dank je wel voor je uitleg en een fijne middag.
1: Oké, hetzelfde. Dag.

Nick Kamen op Radio M Utrecht. Volgende week hebben wij de week van de 60's weer op Radio M Utrecht. We duiken helemaal in dat decennium met de mooiste muziek en allemaal leuke onderwerpen, ook in Aan Tafel. Robert-Jan die keert eventjes weer terug op het nest van Aan Tafel. Elke dag zal hij naar een plek gaan in onze provincie, ja, waar in de 60's iets te beleven viel, om het maar zo te zeggen. En ook qua gasten zitten we leuk. We gaan het hebben over televisieprogramma's uit die 60's. Denk aan Willem Duis, Lassie, misschien keek je wel naar Oebelen, Floris of Per Seconde Wijzer, dat bestond toen ook al. We gaan het hebben over die koude winter van 1963. Het vroor 20 graden en best wel lang. We gaan het hebben over de opkomst van de Beatles met Koop Geersing, mijn collega, groot Beatle-fan. En we trappen af maandag met Menno Baksteen. Hij is de deskundige als het gaat om luchtvaart. Want hoe was het daarmee gesteld in de 60's? Nou, het was een turbulente periode, om maar in termen te spreken. Het was het begin van de Jet Age, dus het straaltijdperken. Geen propellers meer, maar straalvliegtuigen. En ja, dat was alleen maar voor de hele rijken weggelegd. Vandaar ook de titel en de naam Jet Set. En er werd nog heerlijk gerookt in de cabine. Nou, volgende week dus de week van de 60's. En dan hebben we ook de top 100 op vrijdag 23 oktober. Dat is helemaal een lekker dagje. Kun je gewoon de radio aanlaten en dan hoor je alle liedjes uit 1966. Zelf kun je ook nog je favoriete muziek uit die lijst aanvinken. Kijk maar even op radio.mutrecht.nl en dan maak je kans op onze 60's koffiemok.

0: De Drifters op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws de laatste kans om mee te doen aan het spelletje De Stem van M voor de Portable Radio. Eerst het nieuws met jou, Lonneke. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, het gaat over 50 vuurwerkbommen die zijn gevonden in Utrecht-Overvecht.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30. Tijd voor het nieuws met jou, Lonneke.
1: Ja, we beginnen met explosiegevaar in Utrecht. Bij een controle afgelopen dinsdag heeft de politie in een kelderbox aan de Tigrisdreef in Overvecht zware explosieven gevonden. De eigenaar van de kelderbox, een man van 55, is aangehouden. In de box lagen bijna 50 cobra's, volgens de politie extreem zware vuurwerkbommen en daarmee een groot risico voor omwonenden. Bij een garagebox aan de Muilenborgdreef, ook in Overvecht, werden bijna 40 cilinders lachgas gevonden en ook dat is in beslag genomen. Een uitgebreide verhaal en een foto van de gevonden explosieven staat op onze app. De SP wil opheldering over slechte zorg in verpleeghuis Nieuw Tamarinde in Utrecht. Bewoners zouden lange tijd niet worden gedoucht en soms tevergeefs om hulp roepen. Bij de zorginspectie kwamen sinds begin vorig jaar 7 meldingen binnen. De minister krijgt kamervragen over waarom niet is ingegrepen. De vrije school in Amersfoort moet binnen een jaar flink verbeteren. De onderwijsinspectie noemt de school zeer zwak. Leerresultaten en lessen schieten tekort. Als dat niet wordt opgelost, kan de minister ingrijpen. Volgens de school komt het allemaal door veel personeelswisselingen. En IJsselmeervogeltrainer Willem Leushuis is boos dat de KNVB vanavond een hoorzitting houdt over het incident tijdens de wedstrijd tegen GVVV. Toenmalig assistenttrainer GVVV John van Beukering die deelde toen een kaakslag uit aan een speler van IJsselmeervogels. En met die hoorzitting vanavond moet voor de KNVB duidelijk worden wat er is gebeurd. Maar de trainer van IJsselmeervogels die snapt niets van de timing.
10: De ellende is dat die KNVB die heeft weer verzonnen dat wij op donderdagavond 3 basisspelers moeten we naar Zeist komen om te getuigen tegen die Beukering. Dat ga je toch niet op een donderdagavond doen? Dan verstoor je onze voorbereiding. Doe het op een woensdag of doe het op een vrijdag. Maar toch niet op een belangrijke trainingsavond voor Katwijk. Dus mis ik 3 basisspelers. Ik snap niet hoe ze het in hun hoofd halen.
1: Ja, Van Beukering zelf die moet zich ook verantwoorden voor die klap aan de vogelspeler Doumaï. En die loopt namelijk sinds het incident, Doumaï dus, van een maand geleden met een beugel. Meer over dit verhaal trouwens ook op onze site en app. Het weer nog tot slot. Het is wat warmer dan gisteren. 19 graden ongeveer en er is veel zon vandaag.
0: Dankjewel, Lonneke.
11: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ze werkten ook al andere keer samen. Hè? Deze Mike Oldfield met Maggie Reilly. To France, dat was ook een grote hit. Moonlight Shadow op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Het is 1:08. Zometeen het uitgebreide weerbericht. En mocht je nog willen meedingen naar die portable radio, dan moet je blijven luisteren. Zometeen nog één keer de stem van een bekende Nederlander laat ik aan je horen.
2: Sally called when she got the word.

0: Chris Norman en zijn mannen van Smokey op Radio M Utrecht. 12:15 is het bijna.
1: De stem van M.
0: Ja, het dagelijkse spelletje in aan tafel. Heel simpel mee te doen. Ik laat jou de stem horen van een bekende Nederlander. Weet je het? Wil je een gokje wagen? Dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ook even je telefoonnummer erbij. En dan maak jij kans op die mooie portable radio. En die gaat er over een uurtje uit. Dus zit je nog niet in die hoge hoed, zorg dan dat je erbij bent. Let goed op, dit is die bekende Nederlander.
2: Ik vind het lastig, want die heb ik eigenlijk niet.
1: De stem van M.
0: Ja, wie hoor jij hier? Nou, laat het maar even weten. Stem van m@rtvutrecht.nl. En zo met

0: Maar nu is de lucht weer wat blauwer. Dus ja. De zon die heeft weer een goede dag. Die gaat gewoon weer 7-8 uurtjes maken. En we hebben ook nog eens te maken met een windje uit de zuidelijke richting. Die is zwakjes. Wordt vanmiddag misschien matig. En daarmee komt hele warme lucht vanuit Frankrijk naar ons toe. Dus op dit moment hebben we al temperaturen van 15,6 graden in Wijk bij Duurstede en 18,4 in Amersfoort. Maar ik denk dat we vanmiddag naar 19,5 graad gaan. In de beeld, dus net geen officiële twintiger. Maar dat zal op sommige plaatsen in een achtertuin misschien nog wel het geval zijn. Dus wat dat betreft weer een twintiger. En het is vandaag 15 oktober.
1: Ja, we hadden het er gisteren al even over. Het is toch best wel een beetje absurd allemaal. Maar ja. Blijft dit zo? Of gaan we weer ergens de andere kant uit? En zo ja, wanneer dan?
0: Nou, we gaan wel naar een flinke daling van de temperatuur. Vanaf zaterdag is het echt even wennen. En zondag is echt een beetje een frisse dag. Dan moet echt wel de jas weer aan. En misschien ook nog wel een dekbedje erbij. Want ook de nacht naar zondag, dat wordt echt wel een fris nachtje. Maar eerst krijgen we vanavond en vannacht nog heel zacht weer. Doordat de wind blijft waaien uit het zuiden. En we hebben ook wat wolkenvelden. Zal die temperatuur komende nacht niet onder de 13, 14 graden duiken. En dat zijn eigenlijk temperaturen die overdag niet zouden misstaan. En ook morgenochtend zitten we nog in de aanvoer van die hele warme lucht met een zuidelijke wind, matig van kracht. Misschien nog een beetje zon, maar ik denk dat die bewolking duidelijk snel dikker wordt. Maar we gaan wel eventjes nog naar 17, 18 graden. Voordat in de middag een koufront gaat binnenkomen. En dat is een heel zwak koufront met af en toe een beetje regen of lichte regen. Dat levert weer niet of nauwelijks regen op die we eigenlijk wel nodig zouden moeten hebben. En achter dat koufront draait de wind naar de noordhoek. En daar zitten we dan in het weekend en ook begin volgende week met de naar oost draaiende wind. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, op zaterdag hebben we dus die noordelijke wind. Het waait ook een beetje harder. En de temperatuur komt ook niet meer zo hoog. 14, 15 graden maximaal. Maar het weer is best lekker, denk ik. Want we zien een prachtig blauwe lucht met frisse Noordzeelucht. Stapelwolken die ontstaan, die gaan een beetje opbollen in de middag. En er kan best een bui vallen. En ja, zondag denk ik dat de kans op droog weer groter is. Wel zijn er zondag duidelijk meer wolkenvelden aanwezig. En die temperatuur die doet dus nog een stapje terug. 12, 13 graden. En dan til ik hem even over het weekend heen. Want ook volgende week zie ik geen neerslag. Het wordt een droge, stabiele week met oost- tot noordoostelijke winden. En temperaturen overdag rond 14, 15 graden uitkomend met redelijk wat zonneschijn.
1: Nou, wat een zon toch allemaal weer in deze tijden.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Oké. Okay. Margot, dankjewel. En wij horen jou heel graag weer vanavond bij Aard.

0: zaterdag de Week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De Week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.

Lekkere synthesizer muziek uit de jaren 80, hè? De Human League op Radio M Utrecht. Zometeen krijg ik bezoek van schrijfster Elle van Rijn, bekend van de bestsellers De Crash en Terug naar Insulinde. Ze heeft een nieuw boek uit, Gestolen Geluk. Een liefdesverhaal dat plaatsvindt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Locatie: het prachtige kasteel Nijenrode in Breukelen. Heel bijzonder verhaal, dat hoor je zometeen hier in Aan Tafel. Eet smakelijk, tot zo! Oh,

0: een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. En in totaal zijn deze maand 6 schepen geraakt. Zeker 20 bemanningsleden zijn daarbij gedood of vermist geraakt. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky van Oekraïne was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in het hele land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. En die twijfels slaan ook over naar Nederland. Op de Amsterdamse beurs leverde chipmachinemaker ASML ten opzichte van gisteren flink in. Wielerploeg Picnic PostNL herkent zich niet in het beeld dat er een angstcultuur zou heersen. Renners en oud-renners spreken van een onveilige werksfeer. Wie kritiek heeft, wordt afgestraft, zeggen ze tegen de NOS. Picnic PostNL neemt de verhalen serieus, zeggen ze, en stelt een onderzoek in. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later meer bewolkt en regen en dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een 55-jarige man is opgepakt omdat hij in zijn kelderbox in Utrecht tientallen vuurwerkbommen had liggen. Bijna 50 cobra's vond de politie aan de Tigrisdreef tijdens een garage- en kelderboxencontrole. Door het daar op te slaan vormde het een groot risico voor de omgeving, zegt de politie. De angstcultuur bij een grote Nederlandse wielerploeg, wordt het net al even bij de NOS, is aangekaart door de Utrechtse wielrenner Martijn Tusveld. De NOS en een wielerplatform die deden onderzoek naar Picnic PostNL en spraken met tientallen mensen. Tusveld die voelde zich onder meer niet gewaardeerd, terwijl hij wel het gevoel had dat hij belangrijk was voor het team. En ik ga het zo meteen ook om 1:30 hebben over verwarring over een gedumpte puppy in IJsselstein. Hoe dat nou precies zat, dat hoor je zo meteen.
11: Dankjewel, Lonneke. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd 6 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn daar dicht. A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten 5 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 13 minuten vertraging. Ik heb aan tafel Elle van Rijn, schrijfster. En we gaan praten over haar nieuwste boek, Gestolen Geluk.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
17: Voordeeluitjes.nl. Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
21: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
22: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: van kok Robin op Radio M Utrecht. 9 over 1 is het.
1: Aan tafel.
0: We gaan het hebben over een liefdesverhaal dat plaatsvindt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een locatie, het prachtige kasteel Nijenrode in Breukelen. Daar worden een Oostenrijkse zangeres en een kunstverzamelaar smoorverliefd op elkaar. En leven ze lang en gelukkig. Dat is allemaal te lezen in het boek. En het gaat om de Joodse kunstverzamelaar Jacques Goudsticker. En een hele mooie andere mevrouw Daisy. En ik praat erover met Elle van Rijn. Ze schreef eerder al bestsellers als De Crash en Terug naar Insulinde. Elle, wat fijn dat je er bent. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja. Het is een liefdesverhaal. Jij kende volgens mij het verhaal van de verloren goudstickerschilderij. Hoe ben jij op dit boek gekomen? Wanneer wilde je erover gaan schrijven?
2: Nou ja, ik kende het verhaal net zoals de meeste van ons, denk ik, dat op een gegeven moment uit die grote roofkunstcollectie die in het Rijksmuseum grotendeels hing. Tenminste, een aantal schilderijen, behoorlijk wat, hingen er in het Rijksmuseum, in het Bonnefante Museum. Die moesten op een gegeven moment terug naar de erfgenamen. Dat was in 2007. Dat zover wist ik over dit verhaal. En ik werd getipt over dat de weduwe Goudsticker, de vrouw van Jacques, de kunsthandelaar, dat zij in Nederland altijd de laatste 25 jaar van haar leven heeft doorgebracht. En dat dat eigenlijk een heel bijzonder verhaal is wat daaraan ten grondslag ligt. En nou ja, toen ben ik daarin gedoken. En diegene vroeg eigenlijk of ik een filmscript daarover wilde schrijven. En toen dacht ik, nou, een filmscript is heel leuk, maar ik wil gewoon dat boek schrijven. Dit is zo'n groot en meeslepend verhaal.
0: Ja.
2: En toen ben ik, dat gaat natuurlijk altijd, dat is ruim 4 jaar geleden. En dat gaat altijd met stapjes. Want eerst, ik wilde, voor zo'n verhaal heb je echt toestemming van de familie nodig natuurlijk. En dus ik ben eerst, begint dat met een Zoom-contact. Daarna ben ik langs gegaan. Nou, toen hebben we echt eindeloos veel gepraat. En dan ontstaat er natuurlijk een vertrouwensband. En uiteindelijk heb ik de zegen gekregen om daar een roman van te mogen schrijven.
0: Je hebt ook in een dagboek mogen kijken. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik heb het dagboek zelfs meegekregen vanuit Amerika. Nou, dat was een rood boekje waarin 5 jaar onder elkaar stonden. Van 36 tot 1940. En elke dag wordt het dus eigenlijk, dat boek ga je 5 keer opnieuw doorheen. Want op 10 april 36 en 10 april 37, 38, die staan allemaal onder elkaar. Dus elke dag heeft Daisy daarin 2 regels geschreven. En je moet je voorstellen, een dagboek, dat is zo'n waardevolle bron voor mij als auteur en als onderzoeker. En ja, als ze dan elke dag met zoveel, weet je, zoveel regelmaat, dat een dagboek ligt natuurlijk niet.
0: Nee, dat is dus
2: dat is wat er op dat moment echt speelde. En hoewel het soms ook best sumier is, het zijn korte zinnetjes, 2 regels per dag, was het heel waardevol. En nou ja, zeker toen het eenmaal getranscribeerd was, want in het begin konden we er eigenlijk bijna niks van maken.
0: Ja.
2: Dus,
0: hanenpoten waren het, hè?
2: Ja, enorme hanenpoten. En ze heeft, het was natuurlijk ook voor haar bedoeld, zeg maar, voor zichzelf. Dat ik eigenlijk die familie heb het ook natuurlijk niet gelezen nog. Dus dat ik het vertrouwen heb gekregen om daar echt zorgvuldig mee om te gaan. Dat is natuurlijk echt super bijzonder. En uiteindelijk ook ben ik de eerste geweest die dat hele dagboek gelezen heeft.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Ik wilde even vragen, Elle, want ik ben bang dat ik anders iets spoiler. Kun je heel kort vertellen waar dit boek over gaat, zonder te spoileren?
2: Ja,
0: uiteraard.
2: Dit boek gaat over de Weense zangeres Daisy van Halban-Kurts, dochter van de wereldberoemde Selma Kurts en van professor van Halban, een gynaecoloog, een hele beroemde man ook in die tijd. En van Jacques Goudsticker, telg uit, een Joodse familie van kunstverzamelaars en handelaars. En Jacques en Daisy komen elkaar tegen in 1937 tijdens Wenen aan de Vecht. Nou, dat speelt zich natuurlijk af in onze provincie hier.
0: Ja.
2: En Wenen aan de Vecht was een benefietconcert door Jacques Goudsticker georganiseerd om eigenlijk ten bate van de vluchtelingen uit Duitsland. Het was natuurlijk al behoorlijk. Hitler was een aantal jaar al aan de macht. Er waren veel vluchtelingen in dit land. En hij wilde zeker als Joods daar iets voor doen. En vanwege die Weense avond had hij een Weense zangeres uitgenodigd. En dat was Daisy.
1: Ja, en die werden smoor verliefd op elkaar.
2: Daar ging nog wel iets aan vooraf. Dat lees je ook. Haar vader was net overleden.
1: Ja.
2: Bovendien was ze verloofd met nogal een rare man. Die niet helemaal te vertrouwen was. Alleen dat had Daisy nog niet door. Tot ze iets vond.
1: Ja. Nou, en daar laten we het dan bij.
2: Ja,
1: ik zit even met een schuin oog Ellen achter jou te kijken. Teletext. Ja. En daar staat de nazi-roofkunst levert 32 miljoen op. Dat gaat om dat schilderij van de Russische-Franse schilder Kandinsky. In Londen geveild voor dat grote bedrag. Maar ook goudsticker, die komt nog heel vaak in het nieuws terug. Hè, de Joodse kunstverzamelaar.
2: Ja, Arthur Brand heeft onlangs nog een schilderij gevonden bij de kleindochter van, tenminste, dat is door weer een achterkleinkind. Ja. Die heeft op een gegeven moment ontdekt, dat is roofkunst dat er bij ons aan de muur hangt. En is in contact gekomen met Arthur Brand. Maar ook dat bekende verhaal wat onlangs veel in het nieuws is geweest over schilderij wat boven de bank hing in Argentinië.
1: Ja.
2: Op een soort van funda-site zette iemand zijn huis te koop. En een AD-journalist was al jaren op zoek naar dat specifieke schilderij. En die herkende dat meteen. En nou ja, een rechter heeft onlangs besloten dat het terug moet naar de nazaten. En terecht, vind ik.
1: Laten we even luisteren. Dat is inderdaad de man aan het woord, Cyril Rosman, van het AD.
3: We deden al heel lang onderzoek naar een oude nazi die gevlucht is in Zuid-Amerika na de oorlog. Die schilderijen en diamanten uit Nederland geroofd mee heeft genomen. We besloten uiteindelijk om bij zijn dochters langs te gaan, die nog steeds in Argentinië wonen. Die deden niet open, maar onze correspondent zag dat wel een huis te koop stond. Toen zijn we gaan kijken op de Argentijnse funda. Daar stonden interieurfoto's en daar hing een van de schilderijen.
4: Ja, wat dacht u toen?
3: Ja, dit moet hem wel wezen. En hoe kan het dat dit gewoon 80 jaar al zoek is, maar hier gewoon aan de muur hangt boven de bank, bij de dochter van de man die ze ooit geroofd heeft.
1: Ja, is dat voor jou meerwaarde? Dat je bent 4 jaar met dit boek bezig geweest, dat nog steeds wel actueel is?
2: Ja, tuurlijk. Want daardoor blijft het inderdaad relevant voor deze tijd ook. En dat is natuurlijk fijn ook voor het boek. Mensen weten waar het over gaat. Een goudsticker, dat zegt ze wel iets. Dus, en dat wist ik niet toen ik hier aan begon.
1: Nee.
2: Dus ik ben daar natuurlijk wel ook blij mee. En als je weet dat er nog steeds minimaal 500 schilderen uit het specifiek dat zwarte boekje van Jacques Goudsticker. En wat hij bij had tijdens zijn vlucht. Hij is op een gegeven moment samen met zijn vrouw en hun kindje gevlucht naar Engeland. En dat zwarte boekje vormt daarin een cruciale rol eigenlijk.
1: Ja, en er zit toch wel een heel mooi geheim aan vast. Daar gaan we zo meteen na de plaat even over praten. Ja, en dat heeft alles met dat mooie kasteel Nijrode te maken in Breukelen. Ja.

0: Jacksons op Radio M Utrecht. 2:10. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Schrijfster Elle van Rijn heb ik hier om te praten over haar nieuwe boek Gestolen Geluk. Goudsticker, een Joodse kunstverzamelaar. Daar gaat het eigenlijk over met zijn grote liefde Daisy. Je hebt haar dagboek mogen lezen met toestemming van de familie. Waardoor je vertelt het net tijdens de plaat aan mij, dat die personage in je huid, onder je huid is gaan zitten. Het boek is binnengedenderd in de boeken top 60. Dat moet een heel fijn gevoel voor jou zijn.
1: Ja, dat is heel fijn. Ja, kijk, als je zo lang met iets bezig bent geweest en daar. Ik heb natuurlijk naast dat dagboek heel veel research gedaan. Er is een enorm archief in Amsterdam. En ik heb eigenlijk alles bestudeerd wat er over die vrouw te weten en te horen is. En nou ja, dan gaat zo iemand onder je huid zitten. En dan leef je met zo iemand. En nou ja, dat doet mij dan ook heel veel als. Hè, voor mij bestaat zij gewoon nog.
0: Ja.
1: Het was ook heel fijn om met de nazaten daarover te kunnen praten. En we hadden de presentatie op Kasteel Nijenrode hier.
0: Ja, ja.
1: En dat was ook echt heel emotioneel. Omdat zij is gewoon. Voor hun is dat natuurlijk ook echt van betekenis. Omdat zij hebben ook meer over hun grootmoeder nu ontdekt.
0: Ja.
1: Door dat onderzoek wat ik heb gedaan.
0: En over Nijenrode gesproken. Dat is al een tijdje bekend. Je hebt daar van die kelders. Eén zo'n kelder is een beetje dichtgemetseld. En het zou zomaar kunnen zijn dat daar kunstwerken achter liggen. Wij hebben daar bij RTV Utrecht ook wel eens aandacht aan besteed. Met mooi alles in beeld gebracht. De hamvraag is, waarom wordt dat toch niet onderzocht? Dat is een kwestie van een gaatje boren met een cameraatje erin. En kijken, wat ligt daar? En ligt daar überhaupt iets?
1: Ja, ik weet niet zo goed wat de reden daarvan is. Kijk, ik heb in het dagboek een regel gevonden. En dat is echt 3 dagen na de oorlogsverklaring van Engeland aan Duitsland. Dan staat er, Früh Nijenrode Keller werden zugemetseld.
0: 7 september 1939.
1: Precies, dankjewel. En dan, ik dacht. Dus ik heb meteen Paul Schevernels gebeld. Dat is de biograaf. Die werkt aan een biografie over Goudsticker. We werken heel veel samen, trekken veel samen op. En hij is een oud Nijenrodiaan ook. Dus ik zeg tegen hem, Paul, weet jij waar die schilderijen zijn gebleven die op Nijenrode zijn ingemetseld? En toen viel het even stil. En toen zei hij, waar heb je dat van? En toen zei ik, nou, dat heb ik uit het dagboek. En ik was natuurlijk de eerste die dat dagboek gelezen had.
0: Ja.
1: En toen zei hij weer van, maar dat zou er nog altijd wel eens kunnen liggen. Want vanuit zijn ervaring weet hij weer dat het altijd gefluisterd werd onder de studenten. Bovendien heeft hij nog meer aanwijzingen gevonden dat er wellicht nog kunstschatten of iets zou kunnen liggen. En ik weet het niet, hè?
0: Je weet het heel snel, maar wie houdt dat dan tegen?
1: Ik heb werkelijk geen idee. Maar ja, het is ook niet dat je een hele muur moet afbreken. Hè. Er zijn een paar plekken waar het zou kunnen liggen. De kelderbar is het meest waarschijnlijk. Ik hoop niet dat ik nu te veel zeg. En dat morgen vannacht de kelderbar wordt overgebroken. Maar het schijnt gewoon te kunnen met een soort kijkoperatie, noemen ze dat. Waarbij je een klein gaatje boort. En ik weet het niet. En
0: maar
1: ik ben heel benieuwd.
0: Zijn ze het ook niet verplicht dan, Elle, aan de nazaten van hem?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat vind
0: is
1: ik
0: toch
1: wel.
0: Eigenlijk niet tegen te houden.
1: Ik begrijp gewoon niet wat hen tegenhoudt om daar niet zich wat proactiever in op te stellen en ook wat sneller te reageren hierop. Dat begrijp ik echt niet.
0: Nee, nou, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Dat moeten we in de peiling houden.
1: Houden we zeker in de peiling.
0: Nog eventjes een vraag over fictie, non-fictie. Het is een beetje fictie, hoe moet ik dit omschrijven? Want het is het is gebaseerd op wat er echt is gebeurd. Goudsticker met die Daisy, kunstroof, nazi's, nou enzovoort.
1: Klopt, ja, ik schrijf, ik noem het altijd waar gebeurde fictie. En dat kan natuurlijk eigenlijk
0: dat
1: niet.
0: Dat kan mijn brein niet aan, hoor, wat je zegt.
1: Nou, dat eigenlijk, je hebt narratieve non-fictie, dat is verhalende non-fictie. Bijvoorbeeld het Hoge Nest van Roxane van Ypres is daar een voorbeeld van. En dan zit je eigenlijk, schuur je heel dicht aan tegen wat ik doe. Want eigenlijk bij die verhalende non-fictie moet je ook al best wel, wat kun je wel en wat kun je niet interpreteren. Ik kies ervoor om eigenlijk getuige te zijn van de situatie en echt in de huid te kruipen van de mensen die toen aanwezig waren. In dit geval is Daisy mijn hoofdpersoon.
0: Ja.
1: En ik doe eigenlijk een soort karakterstudie. En vanuit alles wat ik te weten kom, vertel ik eigenlijk eigenlijk het verhaal. Maar ik kan natuurlijk nooit letterlijk weten wat iemand gedacht of gevoeld heeft.
0: Nee.
1: Alleen ik probeer het me zo zuiver mogelijk voor te stellen. En met alles wat ik te weten kom, een realistisch beeld te schetsen van hoe die geschiedenis is geweest. En dat heeft een functie, namelijk door daar op die manier bij te zijn, ben je ook emotioneel, ja, ga je mee in dat verhaal en raak je meer betrokken.
0: Ja.
1: Dus fictie dient ook een doel. Hè? Dat is ook de reden waarom de series als The Crown worden gemaakt. En nou ja, noem maar op, daar zijn er natuurlijk heel veel van.
0: Ja.
1: En ja, ik vind dat een hele mooie vorm. Dat is ook mijn vorm. En ik denk, weet je, ook mensen die in de eerste instantie niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of zo, maar die gewoon een goed boek willen lezen, die krijgen toch dit verhaal mee, hè, ja, wat er dan eigenlijk gebeurd is. Ja, en ja, dat hoop ik dan eigenlijk. En dat het, ja, op die manier dus ook heel breed gelezen wordt.
0: Nou ja, dat wordt het volgens mij, ziende dat het heel hoog al in die top 60 staat. Even denken, het boek ligt in de winkel. Ik heb 1 gesigneerd exemplaar al door jou. Daar zijn we heel blij mee. Dat is voor 1 van onze luisteraars.
1: Leuk.
0: Dus als je aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik wil dat verhaal heel graag helemaal lezen, stuur maar even een mail naar aantafel@rtvutrecht.nl. Even onderbouwen waarom jij vindt dat je dit boek verdient. En vanavond ga jij signeren bij de boekwinkel op de Markt in Breukelen.
1: Maar ja, heel goed dat je dat nog even zegt. Ja, inderdaad. Bij Boekhandel van Kralingen ga ik vanavond niet alleen signeren, ik geef ook een lezing. Inloop is vanaf 7:30. We beginnen om 8:00. En ja, het is eigenlijk mijn eerste lezing, want tot nu toe gaf ik lezingen, maar werd ik geïnterviewd. Maar ik heb echt superveel te vertellen en ik heb ook hele mooie extra plaatjes die ik nog kan laten zien en foto's.
0: Hoe laat begint het?
1: Het begint om 8:00.
0: Hartstikke goed. Nou, Elle van Rijn over het boek Gestolen Gelukt. Ik wens je vanavond heel veel plezier en dankjewel dat je te gast wilde zijn.
1: Jij ook heel erg bedankt.
0: Gedaan.
2: Aan tafel, Bonnie Kraaijenveld.

0: Nathalie Mbruglia, Toorn op Radio in Utrecht. Het nieuws komt eraan. Wat zit erin, Lonneke?
1: We gaan het hebben over de angstcultuur bij een Nederlandse wielerploeg. Die is aangekaart door een Utrechtse wielrenner. We horen hem zo meteen.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Het is 2:30 geweest, hoogste tijd voor het nieuws met jou, Lonneke.
9: Goedemiddag, tientallen vuurwerkbommen in Utrecht. Het opslaan van bijna 50 vuurwerkbommen in een kelderbox aan de Tigrisdreef in Utrecht vormde een groot risico voor omwonenden. Dinsdag werden de explosieven, Cobra 20's, gevonden bij een controle. En de eigenaar van de kelderbox, een man van 55, is aangehouden. Ook in zijn huis werd nog een explosief gevonden. En bij een garagebox aan de Muilenborgdreef, ook in Overvecht, werden bij die controle bijna 40 cilinders lachgas gevonden. En ook die zijn in beslag genomen. De jarenlange angstcultuur bij een grote Nederlandse wielerploeg is aangekaart door de Utrechtse wielrenner Martijn Tusveld. De NOS en een wielerplatform die deden onderzoek naar Picnic PostNL en spraken met tientallen mensen die daar ooit werkten. Tusveld reed 6 jaar lang voor de ploeg. Wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden, zegt hij.
10: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen.
9: De eigenaar van de wielerploeg wil niet op het onderzoek reageren. Als het zeehondencentrum Pieterburen failliet gaat, dan heeft dat ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht. De twee instanties werken vaak samen aan onderzoeken. Het centrum ging vorig jaar op in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, maar heeft nu grote financiële problemen. Sluiting zou ook grote gevolgen hebben voor de dieren en voor educatie over de Waddenzee. Verwarring in IJsselstein dan, want de politie die kreeg daar een melding over een gedumpte puppy in een container. Voorbijgangers die hadden geblaf gehoord en ook de politie hoorde het gehuil van het jonge hondje. Maar wat bleek nou? Het was een puppy, maar dan een van plastic. Een speelgoedexemplaar had een blafknop op zijn borst en dat geluid werd dus gehoord. Ja, het zal je maar gebeuren dat je er langs loopt, hè?
8: Ja, maar liever dit dan een echt puppy.
9: Zeker waar, zeker waar. Een foto van het beestje, of ja, diertje, speelgoedje, die staat op onze app. Ik heb het weer nog. Er is zon, maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden en het koelt af naar een graad of 13.
8: Dankjewel. Dan verkeersinformatie gemeld door de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meern en knooppunt Lunetten 5 minuten vertraging. A27 Gorkum-Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd 8 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. En eentje op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 7 minuten vertraging. Fijne plaat komt eraan van de Real Thing.
11: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
13: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
14: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Tien over half twee, het lunchprogramma aan tafel.
1: Aan tafel.
0: Nog even een huishoudelijke boodschap. Ik had net de schrijfster Elle van Rijn aan tafel om te praten over haar nieuwe boek Gestolen Geluk. Dat is al weggegeven, dus daar kun je niet meer voor mailen. Maar wat zij nog even wilde zeggen is dat vanavond gesigneerd zij geeft ze een lezing in die bekende boekhandel op de Markt in Breukelen. Maar aanstaande zondag is ze bij boekhandel Broessen aan de Oude Gracht om 00:30. Ook om te signeren, dan weet je dat. Dus vanavond in Breukelen, zondag bij boekhandel Broessen in Utrecht aan de Oude Gracht.

0: Taylor Swift op Radio M Utrecht. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: We zitten in de ontknoping. De stem van een bekende Nederlander. Nou, hij was pittig, zeg.
2: Ik vind het lastig, want die heb ik eigenlijk niet.
1: De stem van M.
0: Ja, er zijn toch wel wat mensen die hebben gereageerd. Waren er niet zo heel veel die het goed hadden? Nou, maar hopen dat diegene opneemt die het goed heeft.
3: Met Henriette, hallo.
0: Hallo, met Conny van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Met Henriette.
0: Dag Henriette. Je hebt meegedaan aan de stem van M.
3: Ja, dat klopt.
0: Jij had het goed.
3: Echt waar?
0: Ja, want wie was het?
3: Guus Meeuwis.
0: Ja. Nou, het was, dat moet ik eventjes uitleggen, maar het was een beetje verwarrend. Want er zat ook ergens een fragment in dat hij het had over koken. Dat hij dat niet zo leuk vond of wel leuk vond, dat weet ik niet meer. Dus er waren heel veel mensen die zeggen, ja, het is kok Hugo Kennis. Het is Rudolf van Veen. Het was een beetje verwarrend. Er waren ook mensen die dachten dat het Daan Schoen

0: Dus dan krijg je ook hele leuke antwoorden. Ja, Guus Meeuwis, de enige echte. Dus jij vond het niet zo moeilijk?
1: Nou ja, het was wel even nadenken. Maar even later dacht ik, dat kon het wel eens zijn.
0: Nou, je hebt het helemaal correct.
1: Gewoon insturen en nou, ja. Hartstikke leuk.
0: Jij hebt die mooie portable radio gewonnen.
1: Ja, leuk.
0: Nou, dan gaan wij die naar jou toesturen, Henriette. Heb je al een plekje waar die komt te staan?
1: Ja, ik denk, ik heb ergens in de keuken zou ik hem zetten. Want in de kamer heb ik dan, maar in de keuken is ook wel heel leuk.
0: Grappig, dat heel veel mensen in de keuken ook dat hebben.
1: Ja.
0: Wij gaan hem naar je opsturen, Henriette.
1: Heel graag.
0: Oké, veel plezier en dank voor het meedoen.
1: Oké, jij ook bedankt. Fijn uit.

Lekkere muziek hoor, Eric Clapton op Radio M Utrecht. We pakken de dagvraag er eventjes bij van vandaag. Te lezen zoals gebruikelijk op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Nederlanders, ja, die hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. Daar gaat het over. Het gaat om een daling van 2%. 10 jaar geleden aten we gemiddeld nog 38,4 kilo vlees per persoon. En in 10 jaar tijd is de vleesconsumptie met ongeveer 12% gedaald. En ook eten wij minder rood vlees, dus rund- en varkensvlees. En we eten iets meer kip en kalkoen. Dat heet pluimveevlees. Nou, de vleesconsumptie ligt nog steeds ver boven de aanbevolen hoeveelheid in de schijf van 5. Maar goed, dat is natuurlijk de vraag. Eet jij vlees, de ja of de nee? Wat mij opvalt is dat veel mensen die reageren op Facebook gewoon zeggen van wat een gezeur, ik eet gewoon vlees. Hans zegt dat ik at altijd 6 dagen in de week vlees en 1 dag vis en dat eet ik nog steeds. Jaap die zegt, als overtuigd carnivoor zal ik gewoon mijn stukje vlees blijven eten. Al dat vega gedoe, laat ik lekker aan mijn deur voorbij gaan. Ik zeg altijd, hoe meer vegetariërs er zijn, des te meer vlees is er voor mij over. Oké, dat kan ook. Dorothea zegt, ik eet gewoon wat ik lekker vind. En daar zitten ook wel maaltijden bij zonder vlees. Marcel die zegt, wij blijven gewoon ons dagelijks stukje vlees eten. Ooit eens een vega hamburger geprobeerd. Nou, het

0: wel karton. En Remco die zegt, ik vind een stukje vlees lekker, maar een stukje vis laat ik ook niet liggen. Vega wordt me te veel opgedrongen. En dat vind ik niet prettig. Hoe zit het bij jou, Edwin?
1: Nou, het kan best lekker zijn hoor, vega. Je hebt dat pas ook een beetje leren eten. Dat smaakt prima. Dus je hebt ook veganes, hè?
0: Veganese?
1: Tegenwoordig.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dus, okay. Nou ja, maar ik hou wel van een stukje vlees af en toe. Maar niet meer dagelijks. Zoals vroeger had je een bordje met aardappeltjes en groenten en vlees. Dat doe ik niet meer.
0: Nee.
1: Maar af en toe vind ik het ook wel lekker. Maar niet, ik ben geen veelvraat, zeg maar.
0: Nee, nou, mijn zoon is vegetariër. Dus dat betekent dat ik eigenlijk altijd vegetarisch kook. Ik vind het heerlijk. Maar als ik dan af en toe een keertje uit eten ga, neem ik het toch ook wel een kipsatéetje of zo.
1: Ja. Ja. Nou, dan moet je toch ook weer denken aan de jaren 60 meteen. Hè, dat bij opa en oma kwam met zo'n pan op zo'n oliestel. En de hele dag dat draadjes vlees in lag te sudderen. En het ook zo lekker ook.
0: Van die doorgekookte spruitjes die helemaal groen waren.
1: Nou goed. Zometeen een beetje voorproeven ook op de jaren 60. Hè, want vanaf zaterdag zijn we de zeven dagen lang in die tijd. En zometeen weer lekker even een heel uur. Tussen 2 en 3. En dan ga ik deze draaien onder meer. Zullen we de komende week ook weer veel horen? Golden Earrings, toen je nog vooral met een S schreef uit jouw stadje, Den Haag.
0: Ja, zeker.
1: Ja, die Haagse beats, die zullen ik de komende week ook zeker regelmatig voorbij laten komen. Daarnaast de Beatles, volgende week overigens ook speciale versies van Beatle-liedjes in studio 60, zeg ik nu alvast. En we hebben een jarige vandaag, Chris Andrews. 2 liedjes waar je uit mag kiezen. En ik heb hier ook nog een krantje van toen, van 15 oktober. Ik lees wie er volgend jaar, 19... naar het Eurovisie Songfestival gaat voor Nederland. Altijd even een spannend momentje. En ook nog een belangrijk berichtje over Utrechtse huisvrouwen die bezorgd zijn. Waarover, dat hoor je zo meteen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Heel veel plezier, fijne middag en veel plezier bij Edwin Zoon.
2: Vanaf zaterdag, de week van de 60's.
3: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek.
2: En de verhalen van toen.
4: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
3: De week van de 60's mag je niet missen.
2: Vanaf zaterdag, bij ons. Radio M Utrecht.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Het geheim zit hem vaak in de eenvoud. Golden Earrings, hier nog geschreven met een S aan het eind. De S van, je weet wel...
1: Studio 60's.
0: En vanaf zaterdag hebben we hier één groot Studio 60's. 7 dagen lang, ruim 12 uur per dag, hoor je dan dus het geluid van de jaren 60. Met gasten, met leuke prijzen die we weggeven. Bijzondere platen die we draaien, ook in dit uurtje. En als toefje op de taart ook nog volgende week vrijdag de top 100 van 1966. Zoals ze officieel dus werden verkocht 60 jaar geleden. Nou, inmiddels halverwege oktober en buiten lijkt het wel lente. Dus ik dacht, ik ga deze ook nog maar even draaien vanmiddag. Maar daar zetten we dan wel deze koude nacht tegenover. Want die worden wel steeds langer, die nachten. De Move hebben we erbij straks. Ook de krant van toen. Wat voor weer was het op 15 oktober? Toen, ergens in de jaren 60, ga het zo meteen vertellen. Ik kan nu alvast zeggen, een stukje frisser. En ook een mooie nieuwe auto waar ik een advertentie over las. De Ford Towners. Ik ga je zo meteen meer over vertellen. Verder straks in de jukebox een jarige Chris Andrews. Twee van zijn hits waar je uit mag kiezen. Maar we beginnen even met een zoete zestiger van The Searchers. En ik ben Edwin. Goedemiddag. Studio.

helemaal niet raar opkijken als je vandaag misschien nog ergens een verdwaalde vlinder ziet vliegen zo half oktober. Boudewijn de Groot was dat. Gaan we even naar de krant van toen. Deze is van 15 oktober 1960. Toen was het overigens al zaterdag. Weer een dik Utrecht nieuwsblad. Ja, een stukje frisser hoor. 12 graden meldt het KNMI in de beeld. Het is wel droog. Ook de komende dagen. En de zon gaat al onder vanavond om 6:15. En komt morgen op even na 7. Dat zijn toch andere tijden. Dit is wel even een leuk shownieuwtje, want Greetje Kouwveld die gaat komend voorjaar naar het Eurovisie Songfestival. Ook dat lees ik in deze krant. De internationale finale op 18 maart 1961 volgend jaar te Cannes. En de NTS, de Nederlandse Televisiestichting, heeft deze zangeres hiervoor geëngageerd. Het bleek niet mogelijk namelijk om via een grote nationale finale tot een keuze te komen. Dus daarom hebben ze het nu zo gedaan. En over het te zingen liedje zal de NTS binnenkort contact opnemen met een aantal componisten en tekstdichters, dus dat is nog even spannend. En als ik dan doorsla in deze kranten, zie ik hier een leuke advertentie voorbij komen van een aantrekkelijke lage wagen die geleverd kan worden met een 1.5 en een 1.7 liter motor. Dan gaat het om de Ford Taunus 17M. Hij is er met 2 en 4 deuren. En dan heb ik hier ook nog de tekst dat het een nieuw model is. En hij geeft 20% minder luchtweerstand. En dat maakt een hogere snelheid mogelijk. En ook nog eens een besparing op benzine. Dus deze Ford Taunus is goed voor je portemonnee. Gaan we even naar de Utrechtse huisvrouwen. Ook daar lees ik een berichtje over in dit Utrechtse nieuwsblad. Want die zijn namelijk ongerust hoe het zit met de prijs van roomboter. Ze zien overal namelijk verschillende prijzen, zo wordt gemeld. Het komt voor dat men in de wijk Hoograven bijvoorbeeld 88 cent per pakje betaalt en in de wijk Tuindorp slechts 86 cent. Terwijl beide aanbieders van dezelfde afnemer zijn, de Utrechtse melkcentrale UMC. En hier nog een mooie foto tot slot van het gezelschap The Skymasters. Dat is het huisorkest van de AVRO. Zij gingen per vliegtuig van Soesterberg naar La Cortine om daar een optreden te geven voor geoefende militairen. Dat is in Frankrijk. De trap van boven naar beneden op deze foto in zwart-wit uiteraard nog zien we Karel van der Velde, onder meer Joke van den Burg en Beb Robel dus van de Skymasters. Nieuws van 66 jaar geleden, het eerste jaar van de 60's. En in de hitparade vinden we de Everly Brothers. Zij zijn op dat moment heel populair. Onder meer met dit liedje, hier is Cathy's Clown.

0: En een mooie dag is het. De Chiffons waren dat.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: En ook weer een goed moment om door te reizen naar Liverpool. Met nog een bijdrage van John Paul, George en Ringo. En volgende week hebben we dus allemaal speciale liedjes ook van het gezelschap. Als we de week van de 60's ook doen. En dit uurtje dus ook bijzondere plaatjes. Vandaag toch ook wel een klassieker. Die verscheen destijds op de LP Magical Mystery Tour in 1967. En als je hem op 45 toeren aanschafte, kreeg je op de andere zijde I Am The Walrus erbij. En het gaat om deze.

geschreven door Graham Goodman. Eigenlijk bedoeld voor de Hollies, maar uiteindelijk werd het voor Herman's Hermits een grote hit. Uit 1966. En volgende week vrijdag, ik zei het al even, hebben we dus de top 100 van dat jaar. De hele dag ter afsluiting van de week van de 60's. Met ook voldoende Hollies. Je kan ook even aangeven welke liedjes je leuk vindt uit deze lijst. Want hij staat al op onze website en ook in de app. En ik zag dat Bus Stop wel favoriet is. Die hoor je dus ook die dag.

0: Nirvana en de Mindbenders, The Game of Love was dat. En zo meteen in het tweede half uurtje van de Studio 60's ga ik deze draaien. Bonnie and Clyde, they lived a lot together. And finally together. De geschiedenis van Bonnie en Clyde, bezongen door Georgie Fame. En onze jukebox draait zo meteen met Chris Andrews. Maar eerst is Marjolein er met het regionieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft na dagen een gewapende overvaller opgepakt. En wat gaat er met de Rijnbrug bij Renen gebeuren? Ook dat hoor je zo.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: Het nieuws van 2:30 met Marjolein Heijen.
1: Na dagen zoeken is een overvaller aangehouden. Deze 43-jarige Amersfoorter wordt verdacht van de overval op een gezondheidscentrum met daarin huisartsen en een apotheek. Hij bedreigde maandag een medewerker met een wapen en nam medicijnen mee. Daarna was hij spoorloos. Wanneer hij is aangehouden wil de politie niet zeggen. Het onderzoek gaat verder en de man zit dus vast. Het samenscholingsverbod in Woerden stopt in november. Ruim een half jaar geleden werd het ingevoerd, omdat jongeren voor problemen zorgden. Ze staken vuurwerk af, intimideerden mensen en ze gooiden troep op straat. Ondernemers en inwoners voelden zich onveilig. Volgens de gemeente is het nu veel rustiger op straat en komen er ook minder jongeren naar het centrum van de stad om daar rond te hangen. En samen met jongerenwerkers wil de gemeente voorkomen dat de overlast terugkeert. Utrecht en Gelderland onderzoeken opnieuw de verbreding van de Rijnbrug bij Renen. In 2018 kozen de provincies voor het verbreden van 2 naar 4 rijstroken op de bestaande brugpijlers. Nu blijkt dat dit meer risico's en ook hogere kosten met zich meebrengt dan destijds gedacht. En daarom worden 3 nieuwe varianten bekeken. Een hele nieuwe brug, een tweede naast de huidige Rijnbrug of de constructie aanpassen. En er komen informatieavonden voor omwonenden. De eerste helft van deze herfst is een van de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. In de beeld was het gemiddeld 15,6 graden, goed voor de 3e plaats. Alleen in 2006 en 2023 was het nog warmer. En tot nu toe scheen deze herfst de zon vaker. Er viel ook minder regen dan normaal. Ook vandaag geen regen, wel veel zon en het is zo rond de 20 graden.
0: Ja, ik zie het in de beeld. Dus we hebben het al eens eerder gehad. Eigenlijk zijn we er al aan gewend inmiddels. Hè?
1: Ja, we beginnen er bijna aan te wennen. Ja.
0: Ik vind het niet erg hoor. Goed, we gaan nog even naar de weg ook. Want er staat een file op de A1, meldt de ANWB, van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. En de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
9: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
10: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
13: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En dat eindigde in mineur Georgie fame. En dit verhaal over Bonnie en Clyde. Welkom terug in Studio 60.
1: Drink maar ook het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, joh. Hey!
0: Ja, toch wel weer een beetje majeur dan vandaag. De stem van Chris Andrews, want hij is namelijk jarig. Hij is 84 geworden. Brits-Duitse zanger, moet ik tegenwoordig ook zeggen. Want sinds 10 jaar bezit hij ook de Duitse nationaliteit. Hij schreef heel veel voor anderen, waaronder Sandy Shaw, het liedje Long Live Love. Ook voor de Casuals. Toy bijvoorbeeld, die zal ik volgende week al even meenemen als we ook een aantal vergeten hits laten horen in dit uurtje tussen 2 en 3. En vandaag 2 van zijn grote successen uit de jaren 60 uiteraard. Dit is keuze 1.

Met zijn krachtige stemgeluid toen nog in de jaren 60. En nu dus 84 inmiddels, deze Yesterday Man, Chris Andrews. Of heb je liever Pretty Belinda? Laat het maar even horen. In onze app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. Zometeen wat gezelligheid uit Frankrijk van Frans Gal. En dit zijn de Trogs.

De fijnproevers hebben misschien wel eens ontdekt dat het ook een beetje een knipoog is naar een pianosonate van Ludwig van Beethoven. Poupée de Sire, Poupée de Son. Lekker luchtig op het Songfestival, maar ze wonnen wel mee toen in 1965. En de tekst vooral geschreven door Serge Gainsbourg. Even tussenstandje voor onze Chris Andrews plaatjes in de jukebox. Je kan kiezen dus uit Pretty Belinda of Yesterday Man. Die laatste gaat op dit moment een beetje aan kop. Dus kan het verschil nog maken door je reactie te sturen in de app. Chris Andrews zometeen en nu de stem van Lou Christie.

Het begin van de Move was dit. Ook nog net in 1966, maar niet in die top 100 die we volgende week gaan uitzenden. Kan ik nu alvast verklappen. The Night of Fear was dat. Ook dit is eigenlijk een beetje gebaseerd op een klassiek stuk. Hè? Een overture van Tchaikovsky. Misschien heb je dat ontdekt. Terug naar Chris Andrews. Vandaag is hij dus jarig 84 geworden. Twee van zijn klappers uit de 60's waar je uit mocht kiezen. Pretty Belinda of Yesterday Man. Martin die refereerde nog even ook aan zijn Duitse successen. Ik laat even een klein stukje van horen.

En dat is wel leuk, want Yesterday Man die heeft uiteindelijk ook gewonnen van deze twee met meer dan 65%. Dus dan gaan we die maar draaien vanuit onze jukebox. En gewoon in het Engels, hoor.

Shannon was dat. Nou, we doen er nog eentje. Het slotakkoord van Studio 60. Herinnert u zich Barry McGuire nog? We eindigen namelijk een beetje in mineur vandaag. Nog een jarige Job. Ja, ook hij blaast vandaag een aantal kaarsjes uit. Het zijn maar liefst 91. En dit wat ik ga draaien is Eve of Destruction. De zorgen van morgen halverwege de jaren 60. En eigenlijk helaas nog best wel actueel. Maar ja, je kan ook zeggen, hij is er dus nog steeds. Hè? 91 nu, zo kan het ook gaan in het leven. Gelukkig maar. We vonden dit wel een mooie afsluiting voor dit uur. En vanaf zaterdag dus 7 dagen lang de jaren 60. Dat wordt genieten.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Volido. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
2: NRV.
3: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
1: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
2: NRV.
3: Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
1: Geweldig idee.
2: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Nog even naar de weg, want er staat een lange file op de A2, meldt de ANWB. Van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermals en knooppunt Empel. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken dicht, de vertraging ongeveer 1 uur maar liefst. En ook nog de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Houten. Daar heb je bijna 10 minuten vertraging. Ook onderweg zometeen, Paul Jong, blijf luisteren.
12: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
14: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Love of the Common People was al een heel oud nummer toen Paul Young ermee kwam. In de jaren 80. Het is half oktober, 20 graden in de beeld. En Jos heeft nog altijd herfstvakantie. Wat een bofkont ben je als je toch vrij bent deze dagen. Mooie dag ook om jarig te zijn. Studio 60's hebben we net al wat feestvarkens gehad. En de komende uren zelfs nog wat uitgebreider. Richard Carpenter, want die is ook jarig vandaag. Samen met zijn zus Karen vormde hij jarenlang de Carpenters. En zij is helaas al in 1983 overleden en hij vandaag 80. En haar stem leeft voort met al die mooie liedjes. De vraag is, welke zal ik draaien vanmiddag? I'd listen to the radio. Dit is ook een mooie. Waiting for my favorite song. Ze had ook wel iets met de radio, waar ze nog vaak op te horen is. Vooral bij ons. All hit radio. Nou, laat maar even horen in de app. Welke mogen we draaien van de Carpenters?

0: Elton John, die is overigens ook bijna 80. Dit was I'm Still Standing. En vandaag dus al 80 kaarsjes voor Richard Carpenter. Hij produceerde de liedjes vooral. Hij zong mee op de achtergrond. Hij schreef ook de teksten en zat vaak ook achter de piano. Zoals ook op dit stukje muziek. Horen we Karen dan niet. Het is wel een mooie herinnering voor veel mensen aan de zeezenders. Ja, Koen, toen was jij er zeker nog niet in de jaren 70, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Want je bent nog maar 29.
1: Ja, bijna.
0: Bijna 29, oké. En je bent op dit moment bezig met een leraaropleiding, hè?
1: Jazeker. In IJsselstein ook.
0: Ja, dus een beetje na een studeer ondertussen de radio aangezet, gezellig. Word je dan niet te veel afgeleid?
1: Nee. Af en toe dan leg ik het werk op neer. Want als ik alleen maar bezig ben met de studie, dan zou ik gek worden.
0: En wat leuk dat je reageerde op de Carpenters. Want dat is ook allemaal ver voor jouw tijd. Wat heb je met deze muziek?
1: We hebben voornamelijk gewoon veel muziek thuis op. Waar we veel verschillende muziek waar we naar luisteren. En ik weet de Carpenters in ieder geval dat het veel mooie harmonieën heeft. Dus dat vond ik altijd wel fijn om naar te luisteren.
0: Dus het is een beetje met de paplepel ingegoten zoiets?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat voor les wil je graag gaan geven? Toevallig muziekles ook of niet?
1: Nee. Engels. Dus ik kan wel Engels andere richting gebruiken.
0: Ja, dat is ook wel een beetje top of the world. Nou, dat is duidelijk. Heb je wel eens verdiept ook in de tekst van dit liedje dan?
1: Gewoon dat de positiviteit uitstraalt. Hè? Ja. Dus je staat bovenop de wereld, dus gewoon je voelt je fantastisch, euforie.
0: Ja, en dan te bedenken dat het met de zangeres Karen zo tragisch afliep allemaal, hè, 1983 al. Toen was ze nog heel jong. Ja, en ja. Dan nu al die jaren daarna zou eens moeten weten dat we nog steeds genieten van haar stem en haar liedjes. Samen met haar broertje, die vandaag dus al 80 is geworden.
1: Ja, bizar.
0: Ja, zeker. Moet je niet te lang bij stilstaan, hè?
1: Nee, bij
0: draken
1: ze niet.
0: Nee, zeker. We draaien die liedjes nog met heel veel plezier altijd. Jij schrijft er ook bij in je appje, omdat het zo mooi weer is. Hij kleurt zo mooi ook bij deze dag.
1: Ja, mid-oktober is mooi weer niet altijd gegeven. Dus vandaar dacht ik, nou, past er wel mooi bij.
0: 20 graden, ben je al lekker buiten geweest ook?
1: Jazeker, even rondgelopen met de hond.
0: Goed zo. Nou, hier is hij voor jou hoor. Top of the world. En succes met je studie.
1: Succes met de uitzending.
0: Dag Koen.

0: Het spoor terug naar 1997. En dat was toevallig het geboortejaar van Koen, die we net aan de telefoon hadden uit IJsselstein. Ook, hij luistert lekker naar Radio M Utrecht. Top of the World van de Carpenters. Als je ook nog een mooie weet van de Carpenters, dan hou ik me aanbevolen. Laat het maar horen. Per spoor. Marjolein, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij gaat het over de bus hebben.
1: Ja, klopt inderdaad. Want veel reizigers die laten de bus links liggen. En ik ga het ook hebben over het onderzoek naar de explosie in de Visserssteeg.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
5: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
4: Nou, toch wel.
5: Wel?
4: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
5: Oh ja, dat is ook zo.
4: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
5: Ga het meteen doen.
4: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Het nieuws van 4:30 met Marjolein Heijen.
1: Over het onderzoek naar de explosie in de Visserssteeg. Dat gaat volgens de gemeente Utrecht nog een half jaar duren. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door een enorme explosie. En ook huizen in de buurt van de Visserssteeg hadden schade. 4 mensen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er een oorzaak van buitenaf is geweest die die explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Dit is complex en dus gaat het nog even duren. De politie heeft een 43-jarige man uit Amersfoort opgepakt voor de gewapende overval op een gezondheidscentrum. In dat pand zitten meerdere huisartsen en een apotheek. Maandagochtend bedreigde de overvaller een medewerker met een wapen en nam medicijnen mee. En daarna was hij spoorloos. Wanneer hij is aangehouden wil de politie niet zeggen. Het onderzoek gaat verder en de man zit dus vast. Een nepagent die een bejaarde vrouw heeft opgelicht in Utrecht is herkend en aangehouden. Met de gestolen pinpas van het slachtoffer werd meerdere keren in de stad gepind. En ook werden sieraden van het slachtoffer meegenomen. De verdachte blijkt ook betrokken te zijn bij een zaak in Rotterdam en daar is ze aangehouden. Het Utrechtse openbaar vervoer had in september minder reizigers dan een jaar eerder. De daling van zo'n 15% komt door een staking, mooi weer, maar ook door rituitval en vertragingen. Bij Transdev valt nog altijd 8% van de ritten uit. En bij Keoli is dat ietsje minder. Het weer dan, nu nog zon en 20 graden. Vanaf morgen een stukje frisser. Dan ook meer bewolking en in de middag morgen kans op regen.
0: Dankjewel Marjolein. Gaan we nog even naar de weg. Want langzaam maar zeker begint de avondspits ook al vorm te krijgen. Een paar vertragingen ook in onze regio nu al. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Dan de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Na een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan is het advies. Kwartier vertraging daar nu. De A27 dan van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar 20 minuten. En ook op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam dan nog zo'n 10 minuten vertraging. En de N230, dat is de provinciale weg van Utrecht naar Maarsen tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek, bijna 20 minuten.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
14: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival van oktober tot kerst.
15: Goedemiddag met Edwin Meerman.

eerst opgenomen door Dusty Springfield. Maar zo werd het vooral een hit, hè, voor deze stem. Marcia Hines was dat. Your Love Still Brings Me To My Knees. Een nazomerse herfstdag. Te mooi om binnen te zitten. Maar ja, je zult maar moeten werken of studeren, wat we net hoorden. Ook buiten kun je gewoon lekker naar ons luisteren en meedoen. Bijvoorbeeld met ons spelletje 3 voor 4. Vandaag doen we ook nog een rondje Raad de Rode Draad. Welke overeenkomst kun je ontdekken? Dus de nu volgende 3 hits. We beginnen ook lekker nazomers.

koffie is vandaag wel een rondje voor de fijnproevers, voor de kenners. Eentje die niet meteen voor het oprapen ligt. Zitten wat addertjes onder het gras, zeg maar. Zeker ook bij deze eerste aanwijzing. Maar je hebt even de tijd om rustig tot een oplossing te komen, hoor. Nummer 2 is lekker romantisch.

dit liedje wil ze niet droog zo te horen, want er werd een paraplu gebruikt. Hij heeft overigens niet met de overeenkomst te maken, hoor. Ja, in het heden is het een mooie ode aan de stem die we hier hoorden. Dennis LoCollier van deze groep. Hij overleed eerder dit jaar. Verder mag ik er natuurlijk niks over zeggen, anders wordt het spel weer te makkelijk. Want we hebben nog een derde aanwijzing. Hij is lastig, ik zei het al. Dus als je een van die leuke prijsjes wilt hebben uit onze winkel, bijvoorbeeld de schrijfset of de cap, dan zou ik nu mijn slag slaan. Dus geef het maar even door in onze app.

Zo, even snel aan het bellen naar iemand die het goed heeft doorgegeven. Het is ineens heel druk, zie ik in de app. Dat waren ze alle drie, hè, voor ons spelletje van vandaag. Er zijn eigenlijk twee overeenkomsten te verzinnen, als je goed oplet. Wie mag ik blij maken met een mooie prijs vandaag uit onze winkel? Een van die nieuwe cadeautjes die we hebben. De schrijfzet en de cap die zijn al een paar keer eruit gegaan eerder deze week. En zeker vandaag met dat zonnetje zou die best goed van pas komen. Hoewel ik hem uiteraard vandaag niet meer kan bezorgen. Even zien. Frans Egmond, die had ik op het oog. Maar hij neemt de telefoon niet aan zoals je hoort. Dus we gaan even verder kijken. Gelukkig zijn er nog een heleboel andere mensen die ook hebben meegedaan.

0: toch een poging gewaagd. En nu heb ik Frans wel aan de telefoon. Frans Egmond, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Maar je zei al, het zou ook aan mijn telefoon kunnen liggen, hè?
1: Ja, af en toe gaat hij niet over. Dus dan kan het aan de verbinding liggen.
0: Ja, dat heb je tegenwoordig in het digitale tijdperk. Dat het of de verbinding heel snel verbreekt. Of dat je elkaar helemaal niet kan bereiken gewoon.
1: Zoiets.
0: Dat is toch ook alweer een beetje gek, anno 2026. Maar goed, ik hoor je nu luid en duidelijk. Je woont ook helemaal in Zutphen. Heel ver weg.
1: Ja. Nou ja, het is net zo ver. Ja.
0: Toch maar een stukje uit Utrecht vandaan.
1: Ik heb in Amersfoort gewoond. Ik ben in Vinkeveen geboren. Ik vind dit gewoon een leuke zender.
0: Leuk om te horen. Ja, je kan ons overal mee naartoe nemen. Dus toen je ging verhuizen, heb je ons gewoon ook meegenomen.
1: Ja.
0: Heel goed van je. Je vond het een leuke opgave, vertelde je even kort net aan de telefoon.
1: Ik vond hem erg leuk. Ik had hem bij de tweede al door eigenlijk. Tenminste, er kon nog maar één ding zijn. Maar ik vond deze echt leuk. Ik bedoel, je moest even denken.
0: Abbetje onder het gras, heb je die ook nog ontdekt?
1: Die laatste heb ik niet gezien.
0: Nou, zeg eens maar even wat je voor Rode Draad hebt gevonden.
1: Ik heb gevonden Show.
0: Show, inderdaad. Want we hadden de Dutch Rhythm Steel een showband aan het begin.
1: Ja.
0: Maar die is dan ook wel bekend als de Trinidad Oil Company in het buitenland, vandaar. Dat zou je ook kunnen vinden. Ja. Dan zou je de overeenkomst niet zo snel vinden waarschijnlijk. En dan hadden we Dr. Hook en de Madison Show.
1: Show.
0: En Show Me The Way, hè?
1: Ja.
0: Dat was dan weer de titel van Peter Frampton. En er was nog een overeenkomst. Alle drie uit de jaren 70 had je ook nog kunnen zeggen.
1: Ja, maar dat zijn er zoveel.
0: Dat is waar. Maar deze keer alle drie uit hetzelfde decennium. Dat had ik goed geregeld eventueel.
1: Oké.
0: Goed, ik stuur een schrijfset naar je toe. Dat wilde je hebben,
1: hè? Ik wil de schrijfset hebben.
0: Heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel. En nog bedankt voor het terugbellen.
0: Graag gedaan en alvast een fijne avond. Dag Frans.
1: Jij ook. Hoi.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: ABBA is onderweg, net als een heleboel mensen op de wegen Midden-Nederland. De files van dit moment gemeld door de ANWB. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn twee rijstroken zelfs dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan, is het advies. Want daar heb je een flinke vertraging van meer dan een uur. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ruim een half uur door een ongeluk. De weg is daar overigens wel weer vrij. En ook op de A2 dan weer van Amsterdam naar Utrecht. Utrecht tussen Maarsen en Leidsche Rijntunnel. Ruim 10 minuten vertraging. De A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Houten. Door een kapotte auto. Daar is de rechterrijstrook dicht. 10 minuten. En ook op de 27 naar Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos. Zo'n 10 minuten. En deze tot slot nog op de A27 ook richting Breda. Van Lexmond naar Nieuwendijk. Daar zijn ze bezig met veiligheidsmaatregelen. En daar heb je ongeveer 20 minuten vertraging nu.
9: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl. Kou in hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Met een mooie rol hier voor Björn vooral. Hè? En de dames op de achtergrond, dat was nieuw eigenlijk eind jaren 70. ABBA, en ze verraste ons toen met Does Your Mother Know? Nou, vandaag hebben we dus felicitatie vooral aan het adres van Richard Carpenter. Samen met zijn zus Karen vormde hij de Carpenters. In de jaren 70 hadden ze vooral hun grote successen. Richard, die is erg gelukkig nog steeds. Vandaag is hij 80 jaar geworden. Hij deed veel productiewerk, hij schreef de teksten. Hij zat achter de piano en hij zong ook mee op de achtergrond. En ik ben dus op zoek naar jouw favoriete Carpenters hit vandaag. Top of the World hebben we in het vorige uur gehad. Deze wordt ook genoemd op Facebook.
1: Just like me.
0: Het zijn allemaal stuk voor stuk kippenvelnummers. En Marga van Beuzenkom en Wendy die zwijmelt graag bij deze.

0: diverse films waar het in gebruikt wordt. Het was nog aan het begin van een carrière in 1970. Toepasselijk, We've Only Just Begun. Welke van de Carpenters wil je vanmiddag horen? Ter ere van Richard, die vandaag dus 80 kaarsjes uitblaast. Laat het maar horen.
1: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Heerlijk, de 60s. Vanaf zaterdag dus 7 dagen lang. Rob, ben je ook een fan van de jaren 60?
1: Ik vind niet alle muziek van de jaren 60 leuk, maar er zitten wel een paar pareltjes tussen.
0: Dus je blijft wel lekker luisteren de komende dagen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Goed zo. Dit was een mooi voorproefje. Ja, de jaren 60 waren ook van de zeezenders. Dit is ook een beetje daarvan, hè? Dan had jij het ook over, dit muziekje.
1: Met Rob Oud.
0: Ja, van de laatste dag, hè?
1: Vlak voor 6 uur was dat.
0: Ja, dat was dan weer in 1974 natuurlijk.
1: Oh ja, ik weet het precies waar ik ook was. Dat zijn hele rare dingen.
0: Ja. Het moment dat de zender werd uitgeschakeld in augustus 1974.
1: Klopt, ja.
0: En de verdrietige Rob Oud inderdaad. Maar dit is ook van de Carpenters, hè? Deze muziek, Heather.
1: Ja, daar ben ik later pas achtergekomen.
0: Ja, ik ook hoor. Moet je bekennen. Ik was er ook nog niet echt in de jaren 60, moet ik ook nog erbij zeggen. Mm-hmm. Maar goed, ja, leuk is dat we het dan over Richard hebben. Hij zit dan achter de piano, hè?
1: Ja,
0: hier op dit. Klopt. Op dit stukje muziek. En vandaag is hij dus 80 geworden. En daarom hebben we het ook vooral over de Carpenters. Maar vooral ook de gezongen liedjes met zijn zus Karen, die er al zo lang niet meer is. We horen een telefoon gaan. Je bent ook nog op je werk, hè?
1: Dat klopt, ik loop even weg. Maar ik moet hem in principe opnemen. Maar dat maakt niet uit.
0: Nou, één minuutje. Dan zullen we het kort houden, goed?
1: Hij belt zo wel terug.
0: Oh, gelukkig. Ja, want jouw baas is je bazen. Die zijn er even vandoor. Dus je dacht...
1: Eentje. We hebben diverse vestigingen. En een van mijn directeuren die is naar de ene vestiging toe. En de andere die moest ook ergens heen.
0: Ja, want je werkt bij een wat voor bedrijf?
1: Ik werk bij een ingenieursbedrijf.
0: Oké, dat is in Bunnik, hè?
1: Dat zit in Bunnik, maar we hebben ook andere vestigingen door het hele land heen.
0: Misschien luistert je baas wel.
1: En misschien luistert hij. Dus, dat hoor je morgen dan
0: Rob,
1: zo meteen.
0: Hou je bij je werk.
1: Oké. Okay.
0: Nou, de Carpenters dus. En jij een gezongen liedje dan dat we gaan draaien ook op jouw verzoek. Jij vindt dat het beste nummer. Het gaat, heb ik even snel opgezocht, over het overwinnen van een moeilijke periode. Het is eigenlijk een optimistisch liedje. Zijn er nog meer nummers uiteraard? Wanneer hoorde jij het voor het eerst? Was dat ook meteen toen het uitkwam?
1: Ik denk dat het toen het uitkwam. En ik vond het ook heel raar, want volgens mij is het geen eens een hit geweest.
0: Nee, het was niet zo'n groot succes inderdaad.
1: Nee, maar heel veel van hun platen zijn niet echt successen geworden.
0: Nee. Dat is dan wel heel opvallend.
1: Ja.
0: Dit komt van hun LP Horizon. Heb je zelf ook langspeelplaten of andere plaatjes van de Carpenters thuis?
1: Ik heb een best-of album. En dan album in de CD. Op CD. En ik heb de twee kerstalbums. Heb ik.
0: Christmas Portrait.
1: En later is er nog eentje gekomen. Maar die eerste, dat vond ik de leukste.
0: Ja, dat was
1: de mooiste.
0: Je noemde het ook in je app, maar het is nog een beetje aan de vroege kant. Hoewel je al veel kerst en zo hoort en ook ziet in de winkels en Sinterklaas. Maar op de radio nog even niet hoor. Maar ik beloof je, in december gaan we zeker die kerstliedjes ook van de Carpenters weer laten horen.
1: Oh ja.
0: Nou, het gaat om Only Yesterday.
1: Ja.
0: Kort, dan gaan we die voor jou draaien. Dan kun je even snel terug naar je werk, goed?
1: Dankjewel. En hele fijne uitzending nog.
0: Dank je.
1: En tot wederhoorns, hè.
0: Dag.

0: Jeffries. Matador was dat op Radio M Utrecht. En Marjolein en ik zitten nog even wat te babbelen over 20 jaar geleden ongeveer.
1: Ja.
0: Want er schijnt ergens een filmpje te zijn waar ik dan te zien ben op de open dag hier. Hè?
1: Ja, ik moest even goed kijken. Nee, je bent echt niks veranderd, Edwin. Leuk om te zien.
0: Uiteindelijk worden natuurlijk. Nou, goed, zometeen dan het actuele regionieuws van 4:30. Wat hebben we zo?
1: Dat gaat over het ongeluk van afgelopen zaterdag, waarbij een spookrijder is omgekomen. En daarover heeft de politie meer duidelijkheid. En ook gaat het over de Rijnbrug bij Rhenen.
0: Goed, zometeen hebben we ook de Monkees. En dan krijg je zeker ook helemaal zin in de week van de 60's.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
8: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Het regionieuws van 4:30 met Marjolein Heijen. En je begint nog even met dat zware ongeluk van afgelopen zaterdag.
1: Ja, de politie heeft het onderzoek daarna afgerond. De spookrijder die zaterdag om het leven kwam op de A2 bij Breukelen is onwel geworden tijdens het rijden. Dat was volgens de politie de reden dat de auto op de andere rijbaan terecht kwam. De bestuurder raakte daar 2 andere auto's en kwam bij de botsing om het leven. Een van die andere bestuurders raakte gewond. De politie kreeg veel dashcambeelden en tips over het ongeluk. Het samenscholingsverbod in Woerden stopt in november. Ruim een half jaar geleden werd het ingevoerd omdat jongeren voor problemen zorgden. Onder meer door intimidatie, vuurwerk en troep op straat. Ondernemers en inwoners voelden zich onveilig. Volgens de gemeente is het nu weer rustig op straat en komen minder jongeren naar het centrum om er rond te hangen. De gemeente wil toekomstige problemen voorkomen door samen te werken met jongerenwerkers. Utrecht krijgt vanaf volgend jaar miljoenen minder van het Rijk om onderwijsachterstanden bij basisscholen aan te pakken. Het beschikbare geld is opnieuw verdeeld op basis van een berekening van het CBS. Die beoordeelt wat scholen kunnen verwachten. Minder geld heeft invloed op onderwijsaanbod, het aantal leraren en dus ook op kinderen die meer hulp nodig hebben. En het scheelt 4 miljoen. Utrecht en Gelderland onderzoeken opnieuw de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. In 2018 kozen de provincies voor het verbreden van 2 naar 4 rijstroken op de bestaande brugpijlers. Nu blijkt dat dit meer risico's en ook hogere kosten met zich meebrengt dan destijds gedacht. Daarom worden 3 nieuwe varianten bekeken. Een nieuwe brug, een tweede naast de huidige Rijnbrug of de constructie van de brug aanpassen. Er komen informatieavonden voor omwonenden. En dan nog het weer, nu nog zon, vanavond meer bewolking. En vanaf morgen wordt het ook een stukje frisser dan de afgelopen dagen. En morgenmiddag krijgen we regen.
0: Nou, als ik nu naar buiten kijk, is het ook al bewolkt inmiddels, helaas.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Zonnetjes al van
1: een beetje weg, hè?
0: Ja. Nou, dankjewel Marjolein. Ik ga nog even naar de weg. Het wordt steeds drukker. De meeste files in onze regio. Ook als je richting Zuid-Holland of Noord-Brabant gaat, moet je rekening houden met behoorlijke vertraging. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen bijvoorbeeld nu ruim 40 minuten. Dan de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat is ook bijna een half uur na een ongeluk. De weg is overigens wel weer vrij. En ook op de A2 richting Utrecht tussen Maarsen en Leidse Rijn. Tunnel een kwartier. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 10 minuutjes. En ook op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Houten 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de 27 naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen Noorderloos ruim 10 minuten. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam bijna een half uur.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
12: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
13: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Weer een mooie opmaat naar de week van de 60's. Het zal zeker ook weer de week van de Monkees worden. Deze draai ik nu alvast even. I'm a Believer. Aart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dit nummer werd geschreven door Neil Diamond. Heb jij zijn versie ook wel eens gehoord?
1: Nee, ik wist dat helemaal niet.

0: Hebben de Monkees weinig nieuws mee gedaan dan?
1: Ja, het is bijna hetzelfde inderdaad. Ja. Ja, maar vooral zij hebben er de hit mee gehad. Maar toch wel voor eerder wie eerder toekomt. Hè?
0: Goed dat je het zegt.
1: Neeltje Diamant was dat. Zometeen, na vijven. Utrecht komt thuis.
0: Zeker. Onderzoek naar de grote explosie in de Visserssteeg, dat gaat nog zeker een half jaar duren. Dus het duurt nog minstens een half jaar voordat er mogelijk duidelijkheid komt over wat die explosie nou veroorzaakt heeft. Mm-hmm. Die toch al 10 maanden geleden was. Dus dat duurt wel lang. Hoe dat nou kan, vertelt verslaggever Hanna Kameraad zometeen in de uitzending. Met onze dierenarts Martijntje gaat het over de schildklier bij de hond. Het is grappig, als een kat schildklier problemen krijgt, ja, dan wordt hij heel actief, heel druk.
1: Bij mensen toch ook, of niet?
0: Bij mensen weet ik het eigenlijk niet, maar ik weet dat het bij een hond is het tegenovergestelde. Okay. Dus Martijntje komt daar meer over vertellen hoe dat allemaal zit. En wij eten steeds minder vlees. Even de cijfers erbij. Gemiddeld eten jij en ik 33,8 kilo vlees per jaar.
1: Oh.
0: 7 ons minder dan een jaar eerder.
1: 7 ons.
0: Nou ja, het gaat langzaam naar beneden. En ik ben heel benieuwd hoe dat nou bij onze luisteraars zit. Of zij ook vaker vegetarisch eten. Of weer er geen gehaktbal aan. Zeg het maar.
1: Ja, en die hond, ja, die ga je niet vegetarisch laten eten. Hè? Die hond waar je het net over had.
0: Die wil wel
1: graag zijn vleesje. Zijn, denk ik zo.
0: Is het brokken?
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik eet zelf, als ik uit eten ga, dan permitteer ik mezelf altijd een lekker stukje vlees. Maar thuis eet ik bijna nooit meer vlees.
1: Dus het is wel een beetje bescheiden.
0: Ja, flexitariër heet dat.
1: Flexitariër. Ik zal hem doorgeven aan Pieter voor Woordpower. Flexitariër, ja. Gaan we een keer doen.
0: Let op, morgen.
1: Oké, dankjewel Aart, tot zo hè.
0: Yo.
1: Dan heb ik hier Sonmieu, hun nieuwste.

0: jaar geleden. En haar broer, Richard, die is er gelukkig nog steeds. Hij is vandaag dus 80 geworden. En daarom wat extra aandacht ook voor de hits van de Carpenters. En heb ik nog een hele mooie toegift. Op de valreep appte Jan Bruikman nog even vanuit Zeist. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hi.
0: Wat leuk dat je nog even snel inhaakt ook op onze Carpentersmiddag.
1: Ja, ik zat op mijn werk, dus ik was thuis. En ik moet dit even kwijt, dit verhaal.
0: Vertel het nog even.
1: Nou, het verhaal is, wij kennen allemaal Camp New Amsterdam hier in huis rijden waar de Amerikanen zaten.
0: Ja.
1: In 1968 komt er een echtpaar tegenover ons wonen. Dat is een hele langdurige, prachtige vriendschap geworden. Maar die moesten in 1973 terug. Zijn nieuwe basis was Victorville, Californië, vlakbij L.A. Toen ben ik samen met hem dwars overgestoken van, zeg maar, de Canadese grens in Noordoost naar L.A., Los Angeles.
0: Ja.
1: En toen stond On Top of the World in alle Amerikaanse hitlijsten op nummer 1. Elke uur werd ze gedraaid.
0: Ja.
1: We hebben uit volle borst elke uur meegezongen met de Carpenters.
0: Zo zeg. Dus dat is eigenlijk het nummer waar je dan meteen aan moest denken. Maar die heb ik in het vorige uur ook al gedraaid. Hè? Die heb je hem ook gehoord volgens mij, hè?
1: Ja. Nou, ik was op mijn werk, dus ik heb dat niet gehoord. Maar ik zat in de auto en toen hoorde ik dit. En ik denk, dit verhaal wil ik graag nog even aan de provincie Utrecht, Radio M Utrecht, kwijt.
0: Ja, we hebben het gehoord. En ja, dat is dus heel lang geleden, meer dan 50 jaar dat je die oversteek maakte.
1: Ja.
0: En hebben jullie nog contact inmiddels of kan dat niet meer?
1: Ja, zeker. Helaas is Rick, haar man, overleden.
0: Ja.
1: Zijn vrouw woont in Bangor, Maine. En die was vorige week jarig. En ik heb er natuurlijk opgebeld. En dan is het of dat je elkaar een dag ervoor nog gesproken hebt.
0: Oh, goed, dat is een echte vriendschap dus eigenlijk.
1: Dat is een echte vriendschap.
0: Ja.
1: En ze zijn ook nog, hun dochter is een jaar of 5 geleden naar haar geboortegrond geweest. En ik heb daar door heel Nederland gesleept.
0: Zo.
1: Haar geboorteland.
0: Wat fijn, wat mooi verhaal is dat, Jan. En ik zei net kort in het voorgesprekje al even, die muziek van de Carpenters, dat zijn eigenlijk allemaal mooi, hè?
1: Ja, allemaal pareltjes.
0: Ja, allemaal pareltjes, zei jij al. De laatste die ik dan nog even meeneem, dat gaat ook een beetje over de radio en over herinneringen aan toen, hè? Yesterday Once More.
1: Yesterday Once More.
0: Ja, dat was ook in 1973 toevallig, dus dat jaar wat jij net noemde.
1: Ja, ja.
0: Toen zij terug moesten naar de Verenigde Staten.
1: Ja, precies. En ook mede door hun heb ik de country music, waar dit tegenaan leunt, echt wel liggen waarderen.
0: Nou goed, ik ga hem nog graag eventjes draaien. Dus de ere van Richard Carpenter op de piano vooral en Karen achter de microfoon. Fijne avond alvast, Jan.
1: Hetzelfde, dankjewel.

0: gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Een hele goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Radio M Utrecht, de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Marjolein.
13: Het politieonderzoek naar het dodelijk ongeluk met de spookrijder is afgerond. En nu ben ik mijn tekst kwijt. Ja, daar is hij weer. De bestuurder is onwel geworden, zegt de politie, en daardoor op de andere rijbaan terechtgekomen. En daar raakte hij twee tegenliggers. Een boze belangenorganisatie voor leerlingen in het speciaal onderwijs heeft gereageerd op het nieuws dat Willemsen de Koning opnieuw het vervoer mag doen de komende tijd in de gemeente Utrecht, ondanks vele klachten en problemen. En voor je het weet is het weer zover, de intocht van Sinterklaas. Die gaat ook in Baarn gewoon door. Er was daar ruzie binnen de organisatie, maar het is toch goed gekomen. Gelukkig, maar ze willen er niet te veel over zeggen, maar het kinderfeest is gered.
12: Gelukkig, maar de Sinterklaassen vochten elkaar de tent uit.
13: Zoiets, ja.
12: Oké. 5:30, meer daarover nu het vierde nieuws. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Abcoude en Breukelen 10 minuten op onthoud. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 35 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn 10. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En de laatste, de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 10 minuten. Vanessa Paradis fladdert zometeen voorbij, net als Creedence Clearwater Revival.
9: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is donderdag 15 oktober 2026. De dag dat er 50 extreem zware Cobra 20 vuurwerkbommen werden gevonden in een woning in Utrecht-Overvecht. Ook de dag dat zo'n 150 automobilisten zijn bekeurd voor gebruik van een telefoon. De politie gebruikt een touringcar zodat ze van boven konden zien wie zijn telefoon in de hand had. En er is weer nieuws over de explosie in de Visserssteeg in Utrecht. Zometeen meer van onze verslaggever op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1962 ontdekken de Amerikanen dat Sovjet-Unie kernraketten op Cuba wil plaatsen. Het is het begin van de Cuba-crisis.
2: Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.
0: Ja, dat was president Kennedy. Nou, terug naar vandaag. We eten ietsje minder vlees. Gemiddeld 33,8 kilo per jaar. En dat is 7 ons minder dan een jaar eerder. Hoe zit dat bij jou? Eet jij ook vaker vegetarisch? Of vind je daar geen bal aan?

0: swingt als een trein, hè? Bauza en Magnetic. Radio M Utrecht, het is 16:45. Ja, wat veroorzaakte die enorme explosie in de Utrechtse vissersteeg? Nou, het antwoord op die vraag laat nog zeker een half jaar op zich wachten, schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad. Afgelopen januari zorgde die explosie voor een grote brand en gigantische schade in de binnenstad van Utrecht.
1: Bom, echt een mega grote explosie. Gewoon een beetje als vuurwerk, dat dacht ik eerst. Heel veel paniek. En toen kwam de tweede explosie.
2: Het was gewoon een soort horrorfilm die gebeurde. Mensen kwamen naar binnen rennen met hoofdwonden. Er is een dak van achter ons pand vandaan over ons dak heen gevlogen. Heel veel mensen hadden hoofdwonden, dus er was heel veel paniek.
3: Als je met de mensen van de brandweer spreekt, ook zeer ervaren brandweermensen. Iemand zei tegen mij van, ik heb in 45 jaar niet zoiets meegemaakt. Dus dat zegt wel iets over hoe het ervoor staat.
4: Ik vond het wel emotioneel. Ook omdat je het huis van de buren ziet dat er niet meer is. Ik heb me ook heel veel zorgen gemaakt de hele nacht. Je bent toch in het zoomen op foto's om te kijken of je woning in orde is. Dus om het te zien was ook wel echt heel emotioneel en heel fijn. Ja.
0: Ja, dat was 10 maanden terug. En het duurt dus nog zeker een half jaar voordat het onderzoek naar de oorzaak is afgerond. Verslaggever Hanna Kameraad volgt dit dossier. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, hoe kan het nou dat dit zo lang duurt?
5: Ja, het Openbaar Ministerie is hier druk mee bezig en laat weten dat het zo lang duurt omdat het vooral heel complex is. Dus wat er sinds de explosie is gebeurd is dat eerst de politie onderzoek heeft gedaan, forensisch en tactisch. Dus dan gaan ze op zoek naar sporen en met buren en getuigen praten. Dat hebben ze afgeleverd bij het OM. En het OM heeft op basis daarvan vervolgonderzoek gedaan. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat het NFI betrokken is voor technisch onderzoek. Maar ook dat er nog getuigen worden gehoord. En dat er wordt onderzocht welke procedures er hierin gelden. Ja. Dus daarom duurt het allemaal lang.
0: Ja, duurt dus ook lang voor de mensen die in die vissersteeg wonen of woonden. Wat voor gevoel geeft hen dat?
5: Ja, we hebben eerder met mensen gesproken in de buurt, vooral vlak na de explosie, bracht het vooral heel veel onrust met zich mee. Want als je niet weet wat de oorzaak precies is, dan weet je dus ook niet of het nog een keer kan gebeuren. Ja. Daar was veel angst voor. En er ging ook van alles rond in de buurt. Iedereen praat natuurlijk met elkaar en iedereen maakt zich zorgen. Dus iedereen heeft het erover. Heb jij wat gezien? Heb jij wat gehoord?
0: De ene theorie na de andere.
5: Precies, zo gaat dat dan. We hebben bijvoorbeeld ook na de explosie Stedin gesproken. Die heeft bijvoorbeeld aangegeven dat toen alles weer is aangesloten op het gas, dat ze alle gasleidingen goed hebben gecontroleerd. En dat daar geen schade aan te zien was, maar dat er uit voorzorg toch gasleidingen zijn vernieuwd in de directe omgeving.
0: Ja.
5: Want die gasleidingen, dat was dus ook iets waar mensen zich zorgen om maakten.
0: Nou, in ieder geval nog een half jaar wachten op de uitslag van dat onderzoek. En dan maar hopen dat er dan een oorzaak gevonden wordt. Want het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat ze zeggen, we weten het niet.
5: Precies, ik heb ook net nog daarover contact gehad met het OM om te vragen van, goh, dit is dan nu, ja, de planning noem ik het maar even, het gaat nog een half jaar duren, maar wat dan? Want weet je dan genoeg? Is het dan afgerond? Moet je dan nog beslissen of er strafbare feiten zijn gepleegd waar je verder mee moet? Maar daar is allemaal nu nog niks over te zeggen.
0: De gemeente heeft dus een brief gestuurd aan de raadsleden. Ze hebben ook het eigen handelen na die explosie onderzocht. Wat was de conclusie van de gemeente Utrecht?
5: Ja, dat is een rapport van 30 pagina's met ook heel veel hele ingewikkelde termen. Het is uitgebreid geëvalueerd. Waar het op neerkomt is dat er een aantal dingen goed zijn gegaan. Zo zijn de nooddiensten en ook vanuit de gemeente hebben in eerste instantie heel snel en adequaat gehandeld. In het rapport staat zelfs bewonderenswaardig. Maar er ontbrak ook duidelijke structuur en communicatie, vooral in de dagen na de explosie. Daar moet de gemeente wel in verbeteren. Dat gaan ze ook doen. Bijvoorbeeld door extra te trainen en te oefenen op dit soort scenario's. En die kritiekpunten, dat is ook iets wat we de afgelopen maanden veel van buurtbewoners en ondernemers terug hebben gehoord. Bijvoorbeeld dat de steeg een aantal weken geleden weer open ging. Nou, daar zijn de bewoners niet direct van op de hoogte gesteld. Wat weer een hele nieuwe schokgolf eigenlijk door de buurt brengt van, oh, het gaat weer open, ja. Niemand weet er iets van. Dus dat brengt ook veel onrust met zich mee.
0: Ja, ik kom niet dagelijks in die vissersteeg. Ik denk veel mensen niet. Maar wat gebeurt daar nu eigenlijk? Wordt daar gesloopt? Wordt er gebouwd?
5: Nou, een aantal panden is gesloopt. Dus het is best wel een bizar beeld. Als je er doorheen loopt, heb je gewoon steeg en woningen. En dan opeens echt een gat waar een aantal panden heeft gestaan. Dat is nu ja, helemaal niks. Met de grond gelijk. Er ligt hier en daar nog wat puin. En er staan hekken voor. Dus dat is nu de status. Er zijn een aantal pandeigenaren. Die zijn nu aan het kijken hoe ze hun woning weer kunnen opbouwen. Ja, maar ook dat duurt allemaal lang. Net als dat onderzoek. Mensen zijn bezig met vergunningsaanvragen, met architecten. Een deel is ook erfgoed, dus dat moet ook op een bepaalde manier terug worden gebouwd. Dus ja, voor de mensen die daar hebben gewoond en in de omgeving wonen, is het nog wel echt elke dag heel erg aanwezig.
0: Wij wachten op dat onderzoek. Hopelijk weten we dus ergens in het voorjaar meer. Hanna Kamara, dankjewel.

Can I Say, hier op Radio M Utrecht. Nou, jullie zeggen bijvoorbeeld best veel over het al dan niet eten van vlees. Vorig jaar aten wij 7 ons minder vlees dan een jaar daarvoor. En ik ben benieuwd, eet jij nog gewoon elke avond je balletje gehakt en je steak? Of zeg je, nee, ik doe het wat rustiger aan. Reini die stuurt een berichtje, die zegt, nou, ik heb 1 keer een vegetarische schnitzel gegeten. En daarna een soort zo'n smiley die overgeeft. Vond ze niet echt lekker dus. Wij eten meestal 2 keer per week vis. Regelmatig een stukje kip en soms een balletje mager runder gehakt. Ria die zegt, tegenwoordig eet ik alleen nog maar bijna alleen vegetarisch. Door middel van diverse soorten vleesvervanger. Als ik uit eten ga, dan neem ik nog vlees. Vis lust ik sowieso niet. Ja, ik doe dus hetzelfde. Als ik uit eten ga, dan doe ik een lekker stukje vlees. Hou ik van. Maar thuis meestal vegetarisch. Hoe zit dat bij jou? Laat het even weten. Stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app. Doe jij vlees nog vis? En louter vegetarisch?

0: René. Radio M Utrecht. Berichtje van Peter. Wij eten elke dag vlees. Vegetarisch. Het komt er bij ons niet in. Hoe is dat bij jou? We praten er straks over door. Zometeen eerst het regionieuws met Marjolein. Waar gaat het zometeen over?
1: Onderzoek naar de dodelijk ongeluk met de spookrijder van zaterdag, want dat is klaar. En je gelooft het niet, maar geruzie over de Sinterklaas-intocht in Baarn.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
3: Half zes, het regionieuws met Marjolein. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. En ik begin met dat ernstige ongeluk van zaterdag. De spookrijder die toen om het leven kwam op de A2 bij Breukelen is onwel geworden tijdens het rijden. En dat was volgens de politie de reden dat de auto op de andere rijbaan terecht kwam. De bestuurder raakte daar twee andere auto's en kwam bij de botsing om het leven. Een van de andere bestuurders raakte gewond. De politie kreeg veel dashcambeelden en tips over het ongeluk. De politie heeft deze week meerdere grote vuurwerkvondsten gedaan. In Utrecht werden 50 cobra's gevonden in een kelder. En in Veenendaal bleken dozen vol met vuurwerk te staan. 116 kilo in totaal in een woning. Levensgevaarlijk, zegt de politie, en dus wordt de bewoner verhoord. Het is verboden om vuurwerk in bezit te hebben, te kopen of afsteken. De Belangenorganisatie voor Leerlingen in het Speciaal Onderwijs is verbijsterd dat vervoerder Willemsen de Koning door mag met het leerlingenvervoer in Utrecht. Gisteren werd dat bekend. Ondanks de vele klachten van de afgelopen jaren heeft het bedrijf de miljoenen aanbesteding gewonnen. Die klachten die gingen over wisselingen van chauffeurs, kinderen die verkeerd werden afgezet en gebrekkige communicatie. En dus is de belangengroep boos.
5: De gemeentes moeten kappen met het beoordelen van vervoerders alsof een goed geschreven aanbieding hetzelfde is als goed vervoer. Kijk naar hun prestaties, naar de klachten, naar de veiligheid. Luister naar de leerlingen die dagelijks worden vervoerd in deze busjes. We moeten veel minder kijken naar het prijskaartje dat aan zo'n vervoerder is vastgeplakt.
4: Utrecht die zegt wel alles goed in de gaten te houden en ook strenge eisen te hebben gesteld. Bijna 150 automobilisten zijn bekeurd tijdens een grote verkeerscontrole. Zo'n 100 bestuurders kregen een boete van €440... omdat ze hun telefoon vasthielden tijdens het rijden. De controle was op de A2, A12 en A27 en ook op provinciale wegen. En onder meer een touringcar werd gebruikt om bestuurders te betrappen. Ook werden boetes gegeven voor te hard rijden en het niet dragen van een gordel.
3: Want er zat de politie zat boven in die touringcar.
4: Ja, dan kunnen ze mooi naar beneden kijken.
3: Ja. Dat
4: dus
3: is
4: ja,
3: zo.
4: Niet altijd dus met je telefoon in de hand als je langs een busje rijdt.
3: Nou, misschien sowieso niet.
4: Nee, dat lijkt me sowieso niet. Dan nog de Sinterklaas-intocht in Baarn. Die gaat allemaal gewoon door. Er was ruzie binnen de organisatie, maar er is een oplossing. Over een paar weken komt de Sint dus weer aan. En ook in Baarn. Ze waren even bang daar dat hij het dorp zou overslaan, maar niets is minder waar. Het moet weer berengezellig worden, zeggen de ondernemers. Nou, ze vertellen dat ook in onze app. Het weer dan, steeds meer bewolking vanavond. En vanaf morgen wordt het ook een stuk frisser. Morgenmiddag krijgen we regen.
3: De files A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je een kwartier vertraging. 40 minuten oponthoud op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. File daar is 25 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Ouderijn. 10 minuten oponthoud. En de A27 tot slot Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten extra reistijd. Tina Turner staat voor je klaar en de Four Seasons.
6: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
10: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeelhaartjes.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl. Utrecht komt thuis met Aard van

0: Tina Turner, the best. Wij aten het afgelopen jaar 33,8 kilo vlees per persoon. Per jaar dus. 7 ons minder dan een jaar eerder. Dus we gaan steeds iets minder vlees eten. Nou ben ik benieuwd, geldt dat ook voor jou? Eet je vaker vegetarisch? Is dat wel lekker? Want we hoorden net iemand, ja, ik heb 1 keer een vegetarische schnitzel gegeten. Nooit meer. Dus ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Hallo Jolie.
1: Hoi Aart.
0: Hoi.
1: Nou, daar ben ik weer.
0: Ja, vertel het. Eet jij veel vlees?
1: Nou, niet zo heel veel. Ik neem ook wel eens een eitje, best veel vis, minimaal 1 keer per week.
0: Mm-hmm.
1: En bij ons thuis aten we ook vis. En helemaal geen grote lappen vlees, nooit varkensvlees, dat had mijn vader niet.
0: Oh, dus jij bent ook niet opgevoed met aardappelen groentevlees?
1: Jawel, we hebben opgegroeid met aardappelen groentevlees. Maar geen varkensvlees.
0: Aha. En had dat een speciale reden, waarom geen varkensvlees?
1: Ja, hij had ik nooit gevraagd door mijn vader. Later kreeg hij een varkensklep. Daar hebben we wel hartelijk om moeten lachen.
0: Een hartklep van een varken?
1: Ja, ja.
0: Ja, nou ja, had hij toch een beetje varken op.
1: Ja, zeiden we ook, je kan er nooit meer zeuren. Gewoon eten, dat speklapje.
0: Ja.
1: Maar goed, nee, ik kan het niet verdragen.
0: Oh, ja.
1: Ik vind het zo triest, die dieren. Kippen, weet je, die volgespoten worden met water. En koop jij een stukje kipfilet bij de Aldi, of bij welke supermarkt dan ook. Je legt het in de pan. Ja, dan krimpt het gewoon 1/3 in.
0: Ja, en als je nou, zeg maar, verantwoord vlees eet?
1: Ja, dan vind ik dat anders.
0: Ja.
1: Ik koop altijd biologisch vlees.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook, dat geldt ook voor de kip.
0: Ja.
1: En ik realiseer me wel, dat merk ik ook in mijn eigen portemonnee, grootste deel van mijn inkomsten gaat op aan voeding.
0: Mm-hmm.
1: Want het is natuurlijk hartstikke duur.
0: Ja, dat
1: is. Anderzijds heb je er ook veel minder van nodig.
0: Ja, ja.
1: En ik word misselijk als ik die grote lappen met die kilo knallers in die supermarkten zie liggen.
0: Ja.
1: Ja, mensen eten het, proppen het gewoon in hun mond. Zich helemaal niet realiseren hoe die dieren het gehad hebben.
0: Nou ja, jij wel. Dus.
1: Ja, ik wel, gelukkig.
0: Dus jij drukt, denk ik, dat gemiddelde. Dankjewel, Jolie. Fijne avond.
1: Nou, graag gedaan, Maart. Jij ook.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hallo, Annie.
2: Goedenavond, Bart.
0: Ja, jij doet een beetje sam-sam met je man, hè?
2: Ja, ja, ja. En als ik vlees eet, is het meestal, tenminste, meestal biologisch.
0: Oh, ja.
2: Biologisch kipfilet, gehakt. Geen varkensvlees eet ik helemaal niet. En dan vis.
0: Oh, ja. Is het nou zo dat je, want je schreef dat je een hamburger gaat nu door de helft. Hadden jullie er vroeger allebei 1 en nu allebei een halve?
2: Ja, ja, ja.
0: En
2: ja,
0: waarom is dat dan?
2: Ik bak er wel eens 2 en dan zegt mijn man, ik hoef er geen 1. Geef mij de helft maar van de ouders.
0: Oh.
2: Nou, ja.
0: Maar wat is dan de reden? Gewoon minder trek? Of
2: ja,
0: denk
2: nee,
0: je iets
2: nee.
0: Minder vlees
2: hij zegt,
0: eten?
2: Hij is niet zo gek op vlees. Ik ook niet. Dus ja, dan doen we gehaktballetjes wat kleiner.
0: Oh ja.
2: Hè? En en verder eet ik veel biologisch.
0: Oh ja. En doe je ook wel eens zo'n vegetarische burger?
2: Ja. Ja.
0: Die worden wel beter, is mijn ervaring in ieder geval. Vond ik vroeger niet zo lekker, maar het is eigenlijk nu best wel prima.
2: Ja.
0: Nou ja, oké. Heel goed. Dankjewel, Annie.
2: Graag gedaan.
0: En wat staat er vanavond op tafel?
2: Ik eet vanavond gebakken aardappeltjes.
0: Ja.
2: Uitjes fijn gesneden en aangebakken. En dan dus blokjes tomaten bij en ei.
0: Oh ja.
2: En dan maak ik zo'n husseltje van.
0: Klinkt als een lekker husseltje. Eet smakelijk.
2: Ja. En dan peper en zout en zo. En,
0: alles, ja, goed op kruiden.
2: Ja, ja.
0: Oké, Annie, doei.
2: Graag gedaan. Fijne avond. Uitzending en avond.
0: Dankjewel. Radio M Utrecht. Misschien ben jij wel een fervente vleeseter. Laat je maar horen hoor. Ik hoor graag jouw verhaal ook.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Wat voor dagje hadden wij in de provincie?
1: Nou, met buitengewone hoge temperaturen. We hebben natuurlijk lekker de zon gezien. We hebben ook wel wat wolken gehad, hoor. Dus het was niet de hele tijd zonnig. En er waaide een matige zuidelijke wind aan voor van Franse lucht. En we zijn ongelooflijk hoog uitgekomen wat betreft de temperatuur. Namelijk op 21,1 graad in de Bilt. Nou, dat had ik zelfs vanochtend niet verwacht. Ik dacht, nou, er wordt net ietsjes onder de 20. Maar het is ruimschoots 20 graden. Geworden in de Bilt.
0: Doe maar. En dan vanavond, vannacht en morgen?
1: Ja, we hebben te maken met de wolkenvelden, ook opklaringen. Die komen vanuit het westen. En we zitten nog steeds met de zuidelijke wind. Dus ik verwacht eigenlijk dat de nacht ook super zacht gaat verlopen. De minimumtemperaturen die komen altijd na zonsopkomst morgenochtend. En kouder dan 13, 14 graden wordt het niet. Dat zijn eigenlijk temperaturen die overdag niet zouden misstaan. En ook morgenochtend hebben we te maken met een zuid-zuidwestelijke wind. En daardoor loopt de temperatuur nog een keer op naar 18, misschien wel 19. 10 graden. Ik heb het idee dat we niet zo heel veel ruimte hebben voor de zon, want vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de middag gaat het ook eventjes regenen. Dat is de passage van een koufront en de naam zegt het al. Daarachter stroomt met een noordwestelijke wind frisse lucht naar ons toe, waarin we dan in het weekend verblijven.
0: Oké, over een uurtje meer over dat weekend. Dank je voor nu.
1: Graag gedaan.

Radio M Utrecht. Zometeen Martijntje van der Veer, onze dierenarts. Over de schildklier van de hond. We praten over vlees, nog vis.

0: Dreumer Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke spieljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je luistert naar Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio die krijgen we van Marjolein. Marjolein, goedenavond.
13: Goedenavond. Op een industrieterrein in Veenendaal is vanmiddag een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser is om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het gaat om een kind. De politie heeft geen leeftijd bekendgemaakt. En de bestuurder van die vrachtwagen, de chauffeur dus, is aangehouden. De SP heeft Kamervragen gesteld over de slechte zorg in verpleeghuis Nieuw Tamarinde in Utrecht. Er zijn meerdere klachten gekomen over de slechte verzorging van de bewoners daar. En de SP wil van de minister weten onder andere hoe lang dat heeft geduurd. Komende jaarwisseling mag er geen vuurwerk worden afgestoken, maar dat weerhoudt handelaren niet om in te slaan. In Utrecht werden cobra's in beslag genomen en in Veenendaal lag 116 kilo vuurwerk in een woning. Dus dat mag niet en de bewoner wordt verhoord.
12: De files. A1, Apeldoorn, Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je een kwartier vertraging. A2, Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 40 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar de file is nog 20 kilometer lang. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren. 10 minuten vertraging. En op de A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Diana Ross hoor je zometeen en Michael Bublé.
7: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
18: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond

0: De eerste van een serie van 5 nummer 1 hits voor de Supremes.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Uit 1964, Where Did Our Love Go? Diana Ross en de Supremes. En denk je nou, ach, die jaren 60, wat een heerlijke muziek maakten ze daar toen. Nou, dan weet je, dan zit je volgende week helemaal goed bij Radio M Utrecht. Vanaf zaterdag, onze week van de 60's. Met op vrijdag, 23 oktober... Ja, toch een klapper. De top 100 van 1966. Die lijst die kan je al bekijken. En nou, kies jouw favorieten uit. En misschien heb je daar wel mooie herinneringen aan. Schrijf die er eventjes bij. Dat vinden we altijd leuk om te horen. En misschien hebben we die dag dan nog wel eventjes contact. Zometeen onze dierenarts Martijntje van der Veer. Vorige week vertelde ze over schildklierproblemen bij katten. Katten die worden ontzettend druk en tierig als ze schildklierproblemen hebben. Hoe is dat bij honden? Daarover gaat het zometeen. Verder praten we over vleesconsumptie. Eet jij nog net zoveel als vroeger? Of is het allemaal een tandje minder? Zoals bij de meeste mensen. Want onze vleesconsumptie neemt licht af. Ben jij een flexitariër? Dan eet je wel vlees, maar niet zoveel meer. En een beetje vegetarisch. Misschien ben je gewoon hardcore vegetariër. Of gewoon hardcore vleeseter. Laat van je horen.

0: Ja, vanuit Volendam deze kant op gewaaid. Naar onze prachtige provincie Utrecht. Radio M Utrecht met de Cats en de One Way Wind. 6:15 op deze donderdag. Tijd om te praten met onze vaste dierenarts. Daar zijn we altijd blij mee. Martijntje van der Veer, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vorige week hadden we het over schildklierproblemen bij de kat. Nu pakken we de hond erbij. Voordat we over de verschillen praten, toch nog eventjes. Wat doet de schildklier?
1: Ja, de schildklier is een soort van thermostaat of de motor van het lichaam. En die reguleert de stofwisseling, maar ook of je juist heel erg druk bent of heel rustig bent.
0: Ja, en nu hoorden we vorige week dat als een kat schildklierproblemen heeft, dat hij heel actief wordt. Dat je denkt, die begint aan zijn tweede leven. Dat is bij een hond precies omgekeerd.
1: Ja, dat klopt. Want de hond heeft ook problemen met de schildklier. Die kan ziek worden, zeg maar. En dat is helemaal tegenovergesteld als bij de kat. Want de hond wordt extreem sloom. Wordt vaak wat dikker, ondanks dat hij hetzelfde eten krijgt. En wil vaak niet zoveel dingen meer doen. En heel vaak krijgen ze ook een hele sombere uitstraling. Kijken ze een beetje sip. En dat komt eigenlijk omdat er een soort van zwelling van het voorhoofd kan ontstaan. En ze maken een hele droeve indruk. Dus dat is iets wat misschien helemaal niet zo gauw opvalt, maar wat best wel vaak voorkomt.
0: Ja, dus de hond geeft in ieder geval een duidelijk signaal af. Wat kan de oorzaak zijn van de schildklierproblemen?
1: Nou, heel vaak is het een probleem dat die schildklier te weinig hormoon aanmaakt. Waar het bij de kat juist te veel was, wat ik vorige week vertelde, is het bij de hond dat hij een beetje stil komt te liggen, die schildklier. En het mooie is, als je daarachter komt, we doen onderzoek, zeg maar, door middel van bloedonderzoek, kun je dat aantonen. En als je dan schildklierhormonen gaat bijgeven in de vorm van tabletjes, ja, dan zie je vaak dat de hond weer helemaal de oude wordt en ontzettend opknapt.
0: Ja, dus het is een relatief makkelijk te ondervangen probleem.
1: Jazeker, want het bloedonderzoek is heel eenvoudig te doen. Het is wel zo dat als die schildklierwaarde laag is, dat het altijd nog wel belangrijk is. En dat heeft te maken met een heel regelsysteem in het lichaam. Eigenlijk wordt alles gereguleerd door de hersenen. Daar zit de zogenaamde hypofyse en die bepaalt al die hormoonhuishouding. En heel vaak als die schildklier niet zo goed werkt, dan krijg je een hormoon, het zogenaamde schildklierstimulerend hormoon uit de hersenen, wat dan hoog wordt. En dus heb je een laag schildklierhormoon in het bloed en een hoog stimulerend hormoon. Nou, dan is de diagnose eigenlijk klip en klaar. En dan kun je dat heel goed met medicatie behandelen.
0: Ja. Tot slot, zijn er nog hondenrassen die gevoeliger zijn voor schildklierproblemen dan anderen?
1: Ja, we merken het vaker bij vooral middelgrote tot grote honden. En we zien het veel bij de retrievers. Ook met name de duck tolling retriever. Dobermans en boxers hebben er ook vaker last van. En ik zie best wel vaak beagles ook die het hebben. Maar in principe kan elke hond het krijgen.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, de symptomen zijn overduidelijk. Makkelijker denk ik te zien dan bij een kat. Dus we zijn gewaarschuwd. En het is dus goed te behandelen.
1: Het is goed te behandelen en dat is fijn om te weten. Dus, en het is echt heel makkelijk.
0: Oké, maakt jouw leven ook makkelijker?
1: Ja, nee, het is altijd een fijne diagnose. En ik heb in het verleden wel eens gehad dat hond dus heel erg sloom was. En die werd eigenlijk weer de oude, maar dat de eigenaar zei, jeetje, hij is nu weer zo druk, kan er een pilletje minder, weet je wel. Maar het is wel dat de hond zich echt een heel stuk beter voelde. Want het is echt heel zielig als we zo sloom en geen fut hebben. Dus
0: Martijntje, dank je wel weer. Een hele fijne avond en tot volgende week, hè?
1: Een fijne avond.

0: En het prachtige Spanish Harlem hier op Radio M Utrecht. Veel reacties op onze vraag over vlees eten, dan wel vegetarisch eten, dan wel flexitarisch eten. Ja, dat is een beetje, dat is af en toe vlees. Sas Bos, die schrijft, nou, naarmate ik alleen, ik ben nu alleen en omdat alles zo duur is, ben ik makkelijker gaan eten. Dus minder vlees, maar ik vind het wel echt lekker. Maar niet meer als vroeger. De smaak is anders. Ze mist paardenvlees, dat was lekker. Ook paardenrookvlees. En op zijn tijd eet ze nog een lekker bekje. Connie Kalkhoven die zegt, ik ben al vele jaren een tevreden flexitariër. En geleidelijk aan ga ik steeds minder dierlijke producten eten. Dat heeft alleen maar voordelen. Praten we zo wel eventjes over verder. Laat me weten hoe jij erover denkt. Ik ben heel benieuwd. Zometeen Marjolein met het regio nieuws. Waar gaat het over?
1: Een ernstig ongeluk in Veenendaal, daar gaat het over. En ook over kamervragen die gesteld zijn over de misstanden bij een Utrechts verpleeghuis.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Holido.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: 6:30, het regio nieuws met Marjolein. Goedenavond.
1: Goedenavond. En dat begint met een dodelijk ongeluk. In Veenendaal is vanmiddag een minderjarige fietser om het leven gekomen op een industrieterrein. Volgens de politie was een vrachtwagen bij dat ongeluk betrokken. De chauffeur is meegegaan voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij dodelijke verkeersongelukken. Het slachtoffer is dus een kind, maar de politie heeft geen leeftijd of identiteit bekendgemaakt. De kruising is dicht voor politieonderzoek. De SP heeft kamervragen gesteld over de misstanden in verpleeghuis Nieuw Tamarinde in Utrecht. Familie van bewoners klaagt over de zorg daar. Zo worden bewoners soms dagenlang niet gedoucht en soms roepen ze tevergeefs om hulp. De zorginspectie kreeg meldingen en daarover wil de SP meer weten.
12: Hier lijkt wel echt verwaarlozing aan de orde geweest. Dus ik vind dat gewoon heel verdrietig dat mensen op hun oude, op hun oude dag, dat ze hun verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan een zorginstelling en dat ze dan op zo'n manier moeten leven. Dus dat doet mij heel veel verdriet. Wat je vooral wil is dat de situatie voor deze bewoners en deze zorgverleners verbetert. Maar wat je ook wil is dat het niet op andere plekken zo kan voorkomen.
1: En had de inspectie eerder moeten ingrijpen, daar moet de minister wat de SP betreft antwoord op geven. Tijdens de jaarwisseling mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Maar de politie heeft deze week al meerdere voorraden ontdekt. In Utrecht werden 50 cobra's gevonden in een kelderbox in Overvecht. In Veenendaal bleken dozen vol met vuurwerk in een woning te staan. 116 kilo in totaal, meldt de politie. Levensgevaarlijk en dus wordt de bewoner verhoord.
0: 50 cobra's.
1: Ja, je zou ze maar, ik zou ze niet in mijn kelderbox.
0: Dat is echt wapentuigen.
1: Ja.
0: Echt bommen zijn dat.
1: Echt explosiegevaar.
0: Linkersoep.
1: Zeker. En dan de Utrechtse burgemeester Dijksma. Zij komt volgend jaar met een plan over de herdenkingen op het Domplein. Aanleiding is de ophef over de NAKPA-herdenking in mei. De verdrijving van honderdduizenden Palestijnen werd toen herdacht. En de kransen die eerder voor dodenherdenking waren gelegd, moesten daarvoor aan de kant. Nou, een hoop ophef en commotie. En Dijksma zoekt uit wat gepast is op het Domplein. En of herdenkingen ook ergens anders kunnen worden gehouden. En daar kun je meer over lezen in onze app. Het weer nog even kort. Meer bewolking vanavond. En vanaf morgen wordt het ook een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Morgenmiddag dan krijgen we regen.
0: Ga ik zo meteen wel even bedelen bij Margot om goed weer in het weekend.
1: Ja, He? Vind ik ook wel lekker.
0: Ja, gaan we omzeuren. Nu de files, het is bijna klaar. Ik heb er nog 3. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 5 minuten op onthoud. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 1.5 uur. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten op onthoud. Zometeen de 3 degrees.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
10: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
15: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Three Degrees and the Year of Decision op Radio M Utrecht. We zijn het afgelopen jaar ietsje minder vlees gaan eten. En mijn vraag aan jou, geldt dat ook voor jou? Of ben je gewoon een fervente vleeseter? Veel reacties, dank daarvoor. Hella die schrijft, ik ben flexitariër. Dus geen grote vleeseter. En ik wissel dat af met vegetarische vervanging. Ines zegt, wel vis, minder vlees. En Lianne eet al 12 jaar geen vlees meer. Ik kan het niet meer met de gedachte dat het een dier is geweest. Maar ik heb geen mening over een ander. Nou, die andere is bijvoorbeeld Astrid, die ook een berichtje stuurt. Die zegt, ik vind dat gedoe om wel of geen vlees gezeur. Wij mensen zijn niet gebouwd om alleen groenten te eten. We zijn geen koeien en we hebben die bouwstoffen nodig. Natuurlijk moeten dieren goed behandeld worden. Ik eet elke dag vlees. Dit is... Hallo, Mariska.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo. Ja, jij stuurde een heel verhaal met een plaatje erbij. Minder vlees, vijfdaagse. Doe je daaraan? Of?
1: Ik vond alleen het plaatje leuk.
0: Oh, je vond alleen het plaatje leuk. Ik dacht, je doet aan een minder vlees, vijfdaagse.
1: Nou, nee hoor. Er zijn leukere dingen.
0: Ja, want ben jij een enthousiaste vleeseter?
1: Nou, enthousiast, ja. Dat had ik al gestuurd. Alles met mate, hè?
0: Ja.
1: En het eten op zich met je mate is ook heel gezellig, hoor. Ja. Ik bedoel, wat je dan ook eet.
0: Eten met je mate is gezellig. En als jij zegt, eet je dan ook vlees met mate? Niet elke dag?
1: Ja, of vis, of een eitje, of net wat, ja.
0: Ja.
1: De heren die gewerkt hebben, ja, die hebben s'avonds al een stukje vlees, moet ik zeggen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En als je ze dan iets anders voorzet, wat dan?
1: Oh, maar dat eten ze ook gewoon op, hè? Okay. Eerste avond, als ze niet op eten moeten komen.
0: Ja, dat blijven we gewoon doen. Oké. Okay. Zeg, en je schreef, ik ben net aan het koken voor 8 personen.
1: Ah, dat is nog niet zo heel veel, toch?
0: Nou, ik raak daar altijd wel van in paniek. Ik vind het voor mezelf al moeilijk. Maar,
1: nee, helemaal.
0: Ja, nou ja, ik ben geen Mariska Boeren.
1: Nee,
0: maar wat ben je aan het maken dan?
1: Kip, saté en nasi goreng. Zeg maar, ja. Ik vind het wel lekker, de Chinese nasi, zeg maar, die bij de Chinees krijgt.
0: Ja.
1: Dat erbij. En ayam panyang.
0: Het water loopt me in de mond.
1: Ja, je mag aanschrijven. Ik bedoel, het is allemaal klaar.
0: Oh.
1: Maar ja, je moet uit Utrecht komen, hè?
0: Ja. Waar zit je? Biddinghuizen? Ja.
1: Nee, morgen.
0: Oh, morgen. Waar nu dan?
1: Nou, dat in Kebouw.
0: Ja. Nou, weet je wat? Eet het maar lekker met elkaar op.
1: Oké, nou, ik zal aan je denken.
0: Oké. Ja, het is wel echt lekker. Goed, ja. Maar goed, het is de ene dag vlees en de andere dag doe je een vis en de andere dag een eitje. Dus,
1: ja, toch?
0: Ja.
1: Dat is ook leuk voor de afwisseling. Ik bedoel, als je 5 dagen in de week vlees op tafel zet. Nou.
0: Nee. Met mate, zoals je al zei.
1: Ja.
0: Oké.
1: Alles met mate.
0: Dankjewel en veel plezier daar dan in Biddinghuizen.
1: Oké, nou we kunnen op terug met de restjes aanbrengen.
0: Ja, het is goed.
1: Is dat nog een plan?
0: Krijg ik al die afgekloven saté.
1: Zoiets?
0: Nee, ik vind het goed.
1: Oh nee, oké, dan houden we het gewoon zo.
0: Dankjewel. Hoi. Okay.

0: Hallo, hallo. The Hollies and Blowing in the Wind. Margo, hallo, hallo.
1: Goedenavond, Aard. Ja, wel een zuidenwind natuurlijk, hè?
0: Ja, en die zorgde ervoor dat het warm werd.
1: Ja,
0: boven de 20 graden.
1: Ja, 21,1. Dus dat is echt ontzettend warm. Een van de warmste plekjes in ons land.

0: is het denk ik al wel aan de bewolkte kant, maar de wind waait nog uit het zuiden en het is nog droog. En daardoor gaat die temperatuur in de ochtend nog eventjes pieken naar 18 graden. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het westen eventjes regenen. Er gaat niet zo heel veel vallen. Dat is dan weer jammer, want het is een druppel op de gloeiende plaat. De neerslagtekorten die lopen alleen maar verder op. En echt een significante neerslag is niet in zicht. Maar vooruit morgenmiddag een beetje regen. En achter dat regengebied draait de zuidelijke wind naar het noorden. Want zaterdag, ja, dan wordt het echt een stukje frisser. 14, 15 graden met een matige noordelijke wind. En het weer, denk ik, prachtig hoor. Met zon, blauwe luchten, dikke stapelwolken. Want de lucht is onstabiel. En er zou een enkele bui kunnen vallen. Maar ik denk dat het op heel veel plaatsen droog gaat blijven. En dat is ook op zondag zo. Na een hele frisse nacht met minimumtemperatuur rond 5 graden. Denk ik dat het droog blijft met wolkenvelden en zon. Maar het is fris. Met een matige noordoostelijke wind wordt het dan niet warmer dan 12 of 13 graden.
1: Oké, ik denk dat de winterjas dan wel weer aan kan.
0: Dat denk ik ook,
1: die van mij wel in ieder geval. Margot, dankjewel. Fijne avond.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
10: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
9: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
12: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
13: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hallo, hallo. Goedenavond. Ook vanavond ben ik er natuurlijk weer bij. Om samen met jou te luisteren naar de mooiste liedjes over de liefde. En het geinige is dat ik me heus wel realiseer dat als ik zeg de mooiste liedjes over de liefde en ik draai elke dag een berg mooie liedjes, dat dan het effect van ste misschien wat afneemt. Maar ja, zo voel ik het toch eigenlijk wel. Want er kan mij niet genoeg gezongen worden over de liefde. Het is toch het mooiste onderwerp van het leven.

De geniale stem van Stevie Wonder hoorde je samen met Babyface. How Come, How Long op Radio M Utrecht. En daarvoor Tim Hardin met How Can We Hang On To A Dream, een liedje uit 1966. Ja, en als ik dan over dat decennium begin, dan hoor ik jou ook denken, gaat ze het hebben over de week van de 60's die eraan komt? Ja, natuurlijk. En die begint aanstaande zaterdag al, daar kan je je dus op verheugen. En het mooie is dat we vrijdag 23 oktober ook de 60's Top 100 gaan uitzenden. En die kan jij samenstellen. Dus als je naar rtvutrecht.nl gaat, dan kan je daar de stemlijst vinden als je even zoekt op Week van de 60's. En nou wil ik verder de lijst helemaal niet beïnvloeden, maar vergeet vooral niet op Tim Hardin te stemmen.

je iedere keer weer iets nieuws ziet waardoor je van iemand houdt. Dat is toch mooi. I love you because Jim Reeves op Radio M Utrecht. Muziek nu van Bruno Mars en Carol G. Dit is Still.

zorgen dat je nergens spijt van hebt. The Walker Brothers op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je Charles Aznavour met She. Dionne Warwick ga ik nog voor je draaien. En geniet nu van Barbara en Brian. Want zij doen dat ook van elkaar.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Joop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M-Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.